0: In. Waarschijnlijk was er een gasexplosie, maar er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij is blij met de nieuwe regels. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol. Verstappen had eerder kritiek op de regels om met half elektrische auto's te rijden en twijfelde daarom nog of hij nog wel wilde blijven. Het is een graad of 10, later vandaag veel zon, zomers warm en maximaal 26 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Oh, lekker. Ik heb de barbecue thuis al opstaan. Het pierenbadje is al gevuld inmiddels. Laat die zomer maar komen. Dan buiten het verkeer voor je door Flitsmeister. Met nog een flitser op de A1 naar de Amsterdam bij Muiden, 13.4. De A9 dan Haarlem-Alkmaar bij Uitgeest, 59.6. Dan 2 op de A27, de eerste in de richting van Utrecht bij Gorkum, 39.2. En de tweede een stukje verderop ook in de richting van Utrecht bij 44.4. En de laatste wordt op de A32, Heerenveen-Leeuwarden bij 65.7. Veilige reis.
2: 538. Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
1: Yes, zo meteen M&M, ook Miley Cyrus komt eraan. En wat dacht je van de 538 favorite? Eerst Airport Jack.

0: Kids. Ja, 538 met Max en Andy Grammer. Je hoorde The Thing I Love. Hey, humor is super persoonlijk, toch? De een vindt schetere geluiden al leuk. De ander moet echt pas lachen om een enorme goede grap die ik natuurlijk maak op de radio. Maar ik heb de allerbeste grap ter wereld voor je gevonden. Hoe dat zit hoor je zo meteen. Ook de 500 favorite van Martin Garrix komt eraan. En eerst Eminem.
1: Look. If you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, did you capture it?

Sommigen hebben 538 geworden. Dark Before the Dawn. En ik heb hem hier voor je liggen. De beste grap ter wereld. Ja, weet je, de een gaat natuurlijk al lachen van scheetgeluiden. De ander vindt woordgrappen leuk. De ander moet echt een hele goede mop horen voordat ze beginnen te lachen. Maar er is dus ooit een wedstrijd geweest naar de allerbeste mop ter wereld. Daar hebben 40.000 mensen wereldwijd over gestemd. En dit is hem. Ben je klaar voor? Twee jagers zijn in het bos als een van ze ineenzakt. Hij lijkt er niet meer te ademen en heeft een wezenloze blik in zijn ogen. En zijn maatje pakt snel de telefoon en belt 112. Met een geschokte stem zegt hij: mijn vriend is dood, wat kan ik doen? Nou, zegt die telefoniste, die zegt: weet je, rustig aan. Ik kan je helpen, maar om zeker te weten dat hij dood is, moet ik echt weten dat hij echt dood is, maar dat hij niet meer ademt en dat soort dingen. Dus die man die zegt: oké, wacht even. Die vrouw, die telefoniste, hoort een geweerschot. Pang! En die man komt terug aan de telefoon en die zegt: oké, wat nu? Ja, moet je eerlijk zeggen, het kan ook aan mijn manier van vertellen liggen, maar ik vind dat niet echt per se de beste grap van de wereld, toch? Hey, want Miley Cyrus heeft niet veel flowers. We were good. Snap je hem? We were cold. Deze plaat heet Flowers. Kind of dream that can't be so. Goed, dit is Miley Cyrus. We were

0: till I come.
1: Het heeft 10 jaar geduurd hè, voordat deze twee vrienden, die inmiddels al 10 jaar lang een vriendschap hebben met elkaar, een plaat uitbrengen. Door de Martin Garrix en Ed Sheeran op 538 met de nieuwste Repeat It. Ja, elke track die ze ooit in de studio samen hebben gemaakt, vonden ze gewoon eigenlijk hartstikke slecht. Maar goed, weet je, na 10 jaar wachten hebben ze ook gelijk de 538 favorite te pakken. Je hoorde Repeat It in de 538. Ik ben Kilian van Luijten, met zo met de muziek van No Doubt. Ook de nieuwste BB Rexha komt eraan. En eerst is dit ATB. Dit is 9 p.m.

0: Born van 538. Je hoorde Fever Dream.
1: De nacht van 538.
0: Leo vanuit hier, van harte welkom in de 538 op deze vrijdag 22 mei is het inmiddels. Remco, hoe gaat hij daar?
2: Ja, druk man.
0: Veel te vertellen hoorde ik al, zag ik.
2: Ja. Ik ben druk met de voorbereidingen voor de Alpe d'Huez man. Ik ga woensdag naar Frankrijk rijden voor het goede doel.
0: Dus. Wat leuk man. Ga je de berg op?
2: Ja, met de vrachtwagen. Niet lopend of fietsend.
0: Oh. Ik wou wel zeggen, ik vind het behoorlijk knap als je dat... Nou, met de vrachtwagen natuurlijk ook wel. Ik bedoel, met de vrachtwagen lijkt het ook niet makkelijk om die bergpassen te nemen, toch?
2: Nee, dat is wel even een dingetje. Maar vorig jaar voor het eerst mee geweest. En de organisatie die heeft mij gevraagd of ik wederom mee wilde. Dus het was goed bevallen.
0: Oh, wat goed, man. En hoe ziet het er dan precies voor jou uit? Kijk, we weten het allemaal op de zes wel met het lopen en het fietsen. Maar wat doe jij als vrachtwagenchauffeur dan?
2: Ik breng alle goederen daar naartoe, zeg maar. Dus alles wat daar opgebouwd wordt aan spullen, dat vervoer ik, zeg maar. Dus.
0: En dat doe je vrijwillig?
2: Ja.
0: Wat goed. En de vrachtwagen zo, hoe wordt dat dan bekostigd? Is dat ook jouw eigen geld?
2: Nee, ik heb een sponsor daarvoor gevonden. Ik heb een sponsor voor de HVO en Diesel, zeg maar. En de tolkosten, die betalen die sponsors. Dus, ik heb ook een sponsor voor 50 potten chocopasta gevonden. Dus,
0: 50 potten chocopasta? Waarom?
2: Ja, voor het ontbijten, zo, voor het middageten, dat we lekker chocopasta kunnen eten. Ja,
0: Hoe lang ga jij weg, vriend? Want met 50 potten chocoladepasta kan ik volgens mij een heel jaar doen.
2: Ja, maar we gaan met 35 man 38 trailers, hè. Dus het is niet een kleine organisatie.
0: Nee, dan
2: dus.
0: Heb jij 50 potten misschien wat te weinig.
2: Ja, nou ja, maar het is gewoon dat ze even lekker een boterham kunnen smeren. Dus,
0: goed, man. Nou, leuk. Zenuwachtig ook?
2: Ja, nou, een klein beetje. Maar ja, het is gewoon rijden, hè, wat ik altijd doe. Dus dat is niet heel veel anders, zeg maar. Dus.
0: En mooi uitzicht dan natuurlijk.
2: Absoluut. Ja, zeker
0: weten. Mooi man. Nou ja, ik wens je heel veel plezier daar.
2: Dat komt helemaal goed, jongen.
0: En dan...

0: als je weer terug bent, laat even weten hoe het is geweest.
1: Ja, dat is goed. Ik ben ongeveer de 7e ben ik weer terug. 7 juni.
0: Nou, lekker jongen. Veilige kilometers daar.
1: Ja, komt allemaal goed, vriend.
0: Hé, hey, veel plezier, vriend. Succes daar.
1: Hey, bedankt voor je belletje, Gillian, vriend.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

Fix What You Didn't Break. Hey, ken jij van Faithless Insomnia? Jawel toch? Heerlijke plaat als je het mij vraagt. Echt een heerlijke trance classic. En laten we eerlijk zijn, soms moet je van dat soort platen gewoon afblijven, toch? Moet je zeker geen remix van maken. Want soms verkrachten die, sorry voor het woordgebruik, maar verkrachten die echt het, gewoon het origineel. Dat je denkt, ja, had je gewoon met je poten vanaf moeten blijven. Maar toch zijn er soms samenwerkingen tussen twee artiesten, waarbij het oude liedje in een nieuw jasje wordt gestoken. In een nieuw popjasje in dit geval. En ik moet zeggen, hoe vaker ik deze plaat hoor, hoe meer ik hem ga waarderen. Het is de vertaling van Faithless en inderdaad Insomnia, maar dan van Bebe Rexha. Dit is de nieuwste en die heet New Religion. Deep in

Jouw 538 met No Doubt, want je hoorde Just a Girl. En over vrouwen en mannen gesproken. Mannen gebruiken gemiddeld 7000 woorden per dag, blijkt uit onderzoek. Vrouwen 20.000. Verklaart een hoop.

Boys en David Guetta bij 538. Je hoorde Save Me Tonight. Nou, dat gaat de muziek van 538 zeker doen, want zometeen na drieën hier op 538 non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. Ik zie onder andere DJ Chesto voor je klaarstaan, ook de nieuwste Suzanne en Free komen eraan. En vanaf 6 uur hoor je ze weer, Tim, Rick, Niels en Florentien in de nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Met ook deze ochtend weer jouw kans op een heerlijke trip naar Ibiza. Gooi je de vluchtoproep voor vlucht 538. Bel dan met de studio 099 3000 538. Een fijne nacht.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Nederland voelt er weinig voor om Oekraïne snel een gastlidmaatschap van de Europese Unie te geven. Dat stelt Duitsland voor. Die wil Oekraïne toegang geven tot EU-vergaderingen zonder stemrecht om het land te steunen tegen Rusland. Buitenlandminister Berendsen houdt liever vast aan de gewone route naar een lidmaatschap. In het Noord-Hollandse Loosdrecht stopt de noodverordening omdat de rust is teruggekeerd naar de asielrellen. Volgens de gemeente verlopen de demonstraties tegen de noodopvang de afgelopen dagen ordelijk en praten partijen weer met elkaar. Betogers moeten wel binnen de demonstratievakken blijven. Het gaat de goede kant op met de gesprekken tussen Amerika en Iran over nucleaire voorraad in de straat van Hormuz, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. President Trump eist dat Amerika het uranium van Iran krijgt om het te vernietigen, omdat hij denkt dat het voor een kernwapen is. FC Utrecht gaat naar de finale van de playoffs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen met 3-2 verslagen en dus maakt FC Utrecht nog altijd kans op Europees voetbal. Overmorgen dan is die finale er tegen Ajax. En die wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Het is een graad of 10 vannacht en het blijft droog. Vanmiddag dan stijgt de temperatuur naar een zomerse 25 of 26 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: De Nederlandse activisten van het hulpconvooi voor Gaza landen later vandaag op Schiphol. De 6 zitten nu in Istanbul. Hoe het precies met ze gaat is niet duidelijk. Wel dat er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De opvarenden werden onderschept door Israël en kregen volgens een mensenrechtenorganisatie te maken met extreem geweld. Ondernemers eisen ook dat het kabinet de AOW-plannen volledig intrekt. Dat zegt ondernemersclub VNO-NCW in de Telegraaf. Die wil liever geen conflict met de vakbonden en juist een akkoord met alle partijen voor een betere economie. Ook de kortingen op de WW en de WIA moeten in de ijskast, zeggen de ondernemers. In Amerika is een executie van een 3-voudige moordenaar afgebroken omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden voor de dodelijke injectie. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu de veroordeelde 1 jaar uitstel gegeven. Volgens een organisatie voor alternatieven voor de doodstraf zijn er al jaren problemen met de gifspuit. En de 12e testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het laatste moment uitgesteld. Eigenaar Elon Musk zegt dat er een technisch probleem is. Als dat een beetje snel verholpen is, is er over een paar uur een nieuwe poging. Het gaat om een raket voor lange ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen naar Mars en terugbrengen. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon. Het wordt maximaal 26 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Deze week de 538 Ibiza Week.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: In Loosdrecht stopt de noodverordening. Dat laat de gemeente weten nu de rust is teruggekeerd na de asielrellen. Er zijn nog wel demonstraties tegen de noodopvang, maar die verlopen de afgelopen dagen netjes. Betogers mogen niet uit de aangewezen demonstratievakken stappen. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Er komen toch 5000 Amerikaanse soldaten in Polen. Dat laat president Trump weten. Eerder werd gezegd dat Amerika even geen en later minder militairen zou sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn over de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij zegt blij te zijn dat de regels voor volgend jaar weer worden aangepast. De verbrandingsmotor krijgt dan weer een grotere rol. Verstappen vond de huidige regels met half-elektrische auto's maar niks en twijfelde daarom of hij wel door wilde gaan met de Formule 1. Hier is het droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon en het wordt maximaal 26 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Deze week de 538 Ibiza Week.

Lekker, Radio 538, een hele goede morgen. Even na 5 uur op deze stralende lentedag. Volop zon, vandaag geen neerslag. Temperaturen tussen de 23 en de 26 graden. Oh, heerlijk zeg hé. Op weg naar een lekker lang zomers Pinksterweekend. En op weg naar de vrijdageditie van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog heel even terug naar gisterochtend. Zo hing de man van het moment aan de telefoon, Justin de Wild. Ja, zijn nummer Cheerio is misschien al wel de zomerhit van 2026. Nu al. Maar er is gerommeld met zijn muziek. En niet door mensen. Oké. Hele verhaal van Justin de Wild hoor je over 6 minuten. Na Douwe Bob. En eerst Leona Lewis. Het o zo mooie Bleeding Love bij 538.

0: Rob en I Believe bij 538. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur. Tot die tijd gaan we nog eventjes terug naar gisterochtend.
1: De zomerhit voor 2026.
2: Die is er, hoor.
1: Die is er. Die lijkt bekend.
2: Die is bekend.
1: In principe staan alle zijn op.

0: hebben we zelf aan de telefoon. Justin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, toch?
0: Goedemorgen. Hey, ja, met ons is het goed, maar hoe is het met jou, man?
1: Ja, gewoon bizar wat er gebeurt allemaal. Ja. Het is gewoon mega, mega druk. Alleen, het is gewoon echt super mooi om mee te maken. Ik had het zelf nooit verwacht.
2: Kan je hier, misschien een rare vraag, kan je miljonair van worden?
3: Ja, ja.
1: Ik weet het niet. Laten we het hopen. Volgend jaar spreken we elkaar weer, dat zou ik het zeggen. Ja?
0: Nou, het is je in ieder geval van harte gegund. Een aantal weken geleden was je bij ons in de studio. En je hebt indruk gemaakt, ook bij veel luisteraars, doordat je zo ongelooflijk vrolijk en positief was. En zo lekker aan het genieten ook van alles.
1: Ja, het is gewoon echt bizar. Ik geniet van elk moment. Alleen het komt zo als een sneltrein voorbij. Dat ik gewoon echt even toe een besefmoment heb van... Oh, ik heb dit en dit meegemaakt. Ik heb die en die gezien. Ik ben in de studio daar geweest. Ik heb een podium gestaan 538.
2: Maar wie was de mooiste ervaring dat zegt... Nou, ik heb die ontmoet, gesproken.
1: Dat zijn er wel heel veel, hoor. Ja. Dat zijn er echt heel veel.
3: Maar wij begrijpen dat je ons kiest. Dat snappen
1: we. Het mooiste moment is natuurlijk wel 5 jaar Koningsdag. Jullie me de kans gaven. En de smulschijf natuurlijk.
0: Daar begon het allemaal mee, met die smulschijf. Maar dan sta je daar opeens in Breda, op dat chasséveld, voor 40.000 man. Dan moet je jezelf ook een paar keer geknepen hebben.
1: Nou, ik ben heel eerlijk. Ik heb dat echt serieus gedaan. Ik heb 10 minuten van tevoren kreeg ik kippenvel. En daarna had ik nog gewoon een half uur kippenvel. Dat ik denk van, jongens, ik heb maar 3 minuten mogen zingen. Het was super. Alleen had ik nou nog maar van die hip. En dan had ik er nog wel een liedje mogen doen.
3: Maar wat denk je in die 3 minuten? Denk je dan ergens aan of denk je alleen maar aan je tekst? Of kan je genieten op zo'n moment?
1: Ik genoot echt heel erg. Ik heb alle beelden teruggezien. Ik herken me gewoon zo zelf dat ik denk van, oh, ik heb echt staan te genieten. Ja. Het begin natuurlijk, de eerste paar seconden denk je, als het maar goed gaat, ik zit 40.000 man, ik moet de tekst kennen, ik moet goed zingen. Als ik nou vals ga, dan ga ik goed vals. Maar ik liep het podium op en de eerste 3 seconden, toen viel alle lasten van mijn schouders en ik ben gewoon gegaan. En het was gewoon fantastisch, gewoon bizar om mee te maken.
0: Ja, nou, wij hebben er ook van genoten en al die mensen die daar stonden.
1: Kijk,
0: ook.
1: Dat is wel belangrijk, hè, dat jullie ook genoten hebben.
0: Ja, nee, zeker. Hey, en er is momenteel, en dat zal jou ongetwijfeld ook niet ontgaan zijn, op TikTok een andere versie van het liedje van Cheerio die de ronde doet. Dat is, ik laat even een stukje horen nog voor de luisteraars.

0: Ja, volgens mij is mij verteld dat het AI is, maar ik durf het niet te zeggen. Weet je, ik hoor zoveel remixen momenteel.
1: Ja, want dit is dan de versie van DJ Larita en die is gedeeld. Ja. Jutta Leerdam op haar Instagram.
0: Ja, dat is toch fantastisch. De Jutta en al die bekende Nederland eigenlijk dat allemaal deelt. Ja, weet je, kijk, Cheerio, dat is gewoon de plaat. En ik ben blij dat ik hem heb. Elk remix is uniek, laat ik zo zeggen. Maar ik zie iedere dag verschillende remixes. Ik zie hardstyle, ik zie hardcore, ik zie op een harp. Ik zie Engels, ik zie Frans.
2: Hardcore.
0: Ja, ja.
3: Maar ben je dan trots? Voelt het zo?
0: Ja, tuurlijk ben je trots. Alleen, kijk, weet je, we moeten gewoon niet het originele vergeten van mij. Want ik sta in al die toplijsten en ik sta natuurlijk gewoon lekker bij jullie. En ja, dat is gewoon zo belangrijk. Maar ja, het origineel, dat moeten we niet vergeten. Remix is hartstikke leuk natuurlijk. Alleen er zijn er zoveel die nou een gaatje mee willen pikken en dat soort dingen. Maar ja, gewoon, ik ben heel positief over alles altijd. Maar we moeten het origineel gewoon niet vergeten.
1: Maar jij hebt niet, als je dan bij Jutta Leerdam die zangeresversie voorbij hoort komen, dat je denkt, shit, ik had het toch wel leuk gevonden als mijn versie daar te horen was geweest.
0: Ze zingt automatisch, zingt ze Cheerio. Ja, en van wie is Cheerio? Ja, die is mij.
1: Just in de wil, dat is natuurlijk ook zo.
0: Ja.
1: Hey, zitten er nog spannende dingen aan te komen? Want ik kan me voorstellen dat dit is nu zo'n succes. Er wordt achter de schermen natuurlijk al een beetje voorgeborduurd op deze plaat. Er moet een opvolger komen, vroeg of laat.
0: Ja, er moet zeker een opvolger komen. We zijn hard bezig. Maar voor nu zijn we gewoon lekker gefocust op Cheerio. En weet je, we hebben de zomer staat voor de deur. Ja. En ja, we zijn pas nog net begonnen. En dat is gewoon zo fantastisch en mooi om te zien. De Spotify streams die gaan door het dak heen. De optredens. Ik heb afgelopen weken in Ahoy mogen zingen. In Ziekenhuis Staten. Aan voor het Tros Muziekfeest staande.
3: Oh, en vanavond bij Utrecht Heerenveen.
0: Ja, vanavond op de stip, bij Utrecht. Ja.
3: Wat leuk, man.
0: Ja, onwijs veel zin in. Ik heb af en toe een wedstrijdje gekeken bij Utrecht vaak. En nou sta je gewoon in één keer op het veld. Niet als speler natuurlijk, maar dat ging niet volhouden.
1: Jan, ik denk dat ze je goed kunnen gebruiken, Jus.
0: Laten we dan keeper zijn, dan hoef je niet veel te rennen.
1: Hey, maar even tot slot hoor, maar hoe ziet een gemiddeld weekend er nu van jou eruit? Hoeveel optredens doe je?
0: Nou ja, we doen er wel gelukkig veel. En dat is ook gewoon natuurlijk het leukste wat ik eraan vind. Gewoon lekker de bühne op, gewoon lekker mijn liedjes zingen. Ja, ik denk tussen de 6, 7, 8. Ja. Ongeveer gemiddeld in het weekend.
1: Fantastisch.
0: Dus de optredens gaan gewoon door het dak heen.
1: Nou, fantastisch dat het zo lekker gaat. Blijf daarvan genieten, Justin.
0: Dankjewel.
1: Blijf deze vrolijke gozer die je bent. Want dat is echt
0: zeker,
1: leuk.
0: Zeker,
1: ja.
0: Zeker.
1: We gaan nog een keer
3: het origineel.
1: We gaan de originele draaien.
0: Gelukkig.
1: We zien je snel.

0: 538. Een hele goede morgen deze vrijdagmorgen. En hoe klink jij op dit vroege tijdstip? Laat hem even weten via de app van 538 rechtsbovenin. Even op het WhatsApp-icoontje drukken en dan word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan de microfoon ingedrukt, dan kun je me dus even laten horen hoe jij klinkt op dit toch wel ongelooflijk vroege tijdstip. Tjalling!
1: Goedemorgen, Floris!
0: Zo, Tjalling heeft er zin in. Edward!
2: Goedemorgen, vanuit Mamaris. Nou, hoeveel mooier kun je het nog hebben?
0: Nou?
2: Uit de zon en terugkomen in Nederland in de zon. Nou, beter kan niet.
0: Zo.
2: Geen uitzending.
0: Nou, inderdaad zeg, Edward, die valt met zijn neus in de boter, zeg. Deze heet DJ Wo.
3: Goedemorgen. Of goedenavond, het is maar hoe je het wil bekijken.
0: Oh.
3: Het avondje gedraaid, Sutters Groningen, nu onderweg naar huis. Morgen lekker dagje wellness.
0: Oké, ja, de Shooters in Groningen, die ken ik. Ja, dan is het niet gek dat je op dit tijdstip nog wakker bent. Want daar, ja, in Groningen zijn die sluitingstijden, dat is maar dat is een beetje een grijs gebied. Jenny!
4: Goedemorgen allemaal, fijne dag gewenst in de uitzending. En maak er een mooie dag van. Dit is mijn laatste dag werken en dan heb ik lekker een lang weekendje vrij. En dan ga ik lekker naar Duitsland.
0: Heerlijk zeg, ja, lekker een lang weekendje vrij, zonnige temperaturen en dan naar Duitsland. Waarom ook niet?

0: naar de vrijdageditie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog heel even terug naar gisterochtend. En er was gisteren een bekendmaking.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK voetbal kijken.
3: Ja, dat is leuk hoor, vanaf aanstaande dinsdag. Ja, dat wordt echt waanzinnig leuk. 6 deelnemers die gaan in deze wedstrijd tegen elkaar strijden. Wie het langst achter elkaar naar voetbal kan kijken. 4 dagen lang, non-stop, dag en nacht, zonder in slaap te vallen. En daarmee maken ze kans op 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen. Een waanzinnig leuke prijzen. In totaal 6 kandidaten, waarvan we de eerste 2 nu aan je voor gaan stellen. Want wie komen hier vanaf dinsdag eigenlijk een week lang bij ons in de studio wonen? Dat hoor je nu, dat is bijvoorbeeld de kandidaat nummer 1.
4: Kandidaat Tabita, in 30 seconden. Tabita, 39 jaar. Werkt bij Ajax en is onderdeel van de afdeling wedstrijdorganisatie. Ze is veel op haar kantoor in de arena voor werk, maar ook vaak op de tribunes te vinden. Ze is groot Ajax-fan en is van kleins af aan opgegroeid met voetbal. Woont alleen in Alkmaar met haar 2 katten, Gracie Cat Lady. Ze is al een lange tijd aan het sparen om een mooie reis naar IJsland te maken. Dus dit prijzengeld zou ze daarom willen besteden. Het NK WK voetbal kijken.
3: Nou, Tabita, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Klopt het een beetje wat we net over je hebben verteld?
5: Ja, zeker. Vooral dat Crazy Cat Lady.
3: Oh. Maar die zul je dus een weekje moeten missen.
5: Ja, maar het komt goed.
3: Ja. Hey, je werkt bij Ajax.
5: Ik hoop dat het een week duurt.
3: Ja, dat zou mooi zijn, want dan heb je het in ieder geval tot het eind volgehouden. Je werkt bij Ajax, dus je hebt iets met voetbal. Ja.
6: Nou, juist niet.
3: Wat een waardeloze jaar, hè?
5: Oh, shut up.
3: Ja.
5: Wat zei je, sorry?
6: Wat een slecht jaar hebben jullie gedraaid.
5: Ja, helaas hoort dat er ook bij. Ja. Dat is voetbal.
3: Dat is voetbal. Nou, dat zeg je mooi. Dat is inderdaad wat het is. En dat voetbal, dat is wat jij hier gaat kijken. Want jij hoorde op een gegeven moment de oproep voorbij komen van, joh, wil je een week lang voetbal komen kijken? En toen dacht jij, dat is iets voor mij.
5: Dat dacht ik zeker, ja. Het lijkt me sowieso echt superleuk om al die oude wedstrijden weer terug te zien. Delen is ook van voor mijn tijd. Maar ook gewoon, ja, het Oranje is gewoon echt best wel goed. We hebben echt zo vaak zijn we echt wel ver gekomen.
3: Ja.
5: En het lijkt mij alleen maar heel leuk om dat, om dat weer terug te zien.
3: Ja, maar nou is dit.
5: En ik moet zeggen, toen ik me had opgegeven, dat was wel na een avondje stappen. Dus dan heb je altijd de beste ideeën.
3: Ja. En dan kan je niet meer terug. Maar goed, je bent er nu bij. Je bent een van die 6 die je gaat proberen. Heb je een tactiek om wakker te blijven bijvoorbeeld?
5: Nou, ik drink geen koffie, dus ik denk dat dit een heel goed moment is om dat te gaan leren drinken. Dus ik hoop dat dat, omdat ik het niet gewend ben, dat dat zo'n boost geeft dat ik wel wakker blijf.
3: Ja.
5: Kijk, de eerste 16 uur of zo zal geen probleem zijn, maar daarna gaat het denk ik wel zwaar worden. Maar nee, nog niet echt een tactiek, behalve dan de koffie.
3: Ben jij iemand die veel slaap nodig heeft?
5: Ja, dat wel.
3: Oh jee. Tabita, we vinden het ontzettend leuk dat we jou als eerste kandidaat hebben kunnen presenteren voor wat hier aanstaande dinsdag van start gaat. We zien je dus ook aanstaande dinsdagochtend hier in de studio. Weet jij eigenlijk al wie er allemaal met je mee gaan kijken?
5: Nee, nog geen idee. Nee. Nou. Dus ik ga de hele dag naar jullie kijken en luisteren, want ik ben heel benieuwd wie mijn concurrenten zijn.
3: Ja, want al die kandidaten die komen vandaag voorbij. Dit is bijvoorbeeld een van jouw tegenspelers en we zien jou aanstaande dinsdag. Dankjewel dat je ons even te woord wilde staan. En ga je nog eventjes goed mentaal voorbereiden. Dit is een van jouw tegenspelers.
4: Ja. Kandidaat Milon, in 30 seconden. Milon, 26 jaar, woont in Enschede en heeft sinds zijn 4e al een seizoenskaart voor FC Twente. Heeft inmiddels 650 wedstrijden bezocht in 50 verschillende stadions. Hij werkt bij de kinderopvang als sportinstructeur en luistert 's ochtends op de fiets altijd naar de 538 ochtendshow. Hij heeft gezegd dat hij zijn vriendin ten huwelijk wil vragen, dus het prijzengeld wil hij graag besteden aan de bruiloft. Wat romantisch. Het NK WK voetbal kijken.
3: Ja, goedemorgen Milon.
7: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Sowieso een luisteraar van de 538 ochtendshow, dus dat is dat zit al goed.
7: Zeker.
3: FC Twente supporter en je gaat dus zometeen sowieso een week lang opgesloten worden met iemand die bij Ajax werkt.
7: Nou, dat is al sowieso al een win.
6: Maar jullie gaan die Wout Weghorst kopen.
7: Ja, dat zullen we ook nog maar zien.
6: Daar zit je natuurlijk ook niet op te wachten.
3: Wout Weghorst?
6: Ja, die gaat naar Twente.
3: Ja, dat is het verhaal.
7: Ach. Ja, wie weet. Ja. Als hij scoort, dan kan het zo omdraaien.
3: Nou ja, jullie hebben in ieder geval iets om over te praten met elkaar. Maar het belangrijkste is dat jullie blijven kijken naar die wedstrijden. Jij gaat ook een week lang proberen hier om wakker te blijven en al die wedstrijden te bekijken en zo lang mogelijk te blijven zitten. Heb jij een speciale tactiek?
7: Nee, dat niet echt, maar ik kan in ieder geval wel tegen weinig slaap. Dat is wel een voordeel.
3: Ja, want hoeveel uur pak jij per nacht?
7: 6.
8: Oh, oh ja.
7: 6, misschien 7. Maar ja,
3: het
7: is de helft minder natuurlijk.
3: Ja. En heb jij, want het zijn natuurlijk allemaal voetbalwedstrijden die je moet gaan zitten bekijken. Heb je dan nog pareltjes waarvan je hoopt dat ze langskomen? Want het zijn allemaal WK-wedstrijden die we jullie gaan laten zien.
7: Nou, misschien de 5-1 tegen Spanje. Dat is het eerste wat ik mij echt kan herinneren.
3: Ja.
7: En daarvoor, ja, nog nooit gezien. Dus dat is voor mij een verrassing.
3: Nou, je gaat het in ieder geval proberen. Je hebt net gehoord dat je tegen de dame Tabita in ieder geval moet gaan spelen. De andere 4 kandidaten, die gaan wij de rest van deze dag gaan we die voorstellen en introduceren. En dinsdagochtend ben jij dus hier in de studio in een soort woonkamer die we hierna gaan maken. En dan ga jij een week lang proberen om al die wedstrijden uit te zitten.
7: Dat moet helemaal goed komen. Als ik het zelf mag zeggen.
3: Ja, nou, dat denk ik ook. Het geld ga je gebruiken voor de bruiloft. Heb je je vrouw altijd een huwelijk gevraagd of moet het nog gebeuren?
7: Nee, want toen ik me opgaf, toen vroeg ze aan mij, nou, wat zullen we hiermee doen dan? Ik zeg, nou, dan kunnen we ook wel trouwen volgend jaar.
6: Oh, dus, kijk.
7: Dat moet allemaal nog gebeuren.
3: Nou, misschien is aan het eind van de rit, als je alles gewonnen hebt, een mooi moment om op de knieën te gaan.
7: Het zal wel nodig zijn, anders kan het niet.
3: Milon, we zien jou dinsdagochtend ook hier in de studio. Ga jij ook lekker voorbereiden en tot dinsdag.
7: Tot helemaal goed, fijne dag.
3: Nou, Milon is er dus ook bij. Een van de 6 kandidaten in het WK. Nee, sorry, het NK WK voetbal.
9: Ik heb helemaal zin in.
3: Ja, ik ben ook hartstikke benieuwd hoe dat gaat. Je kan het allemaal gaan volgen op de radio. En natuurlijk ook op TV538. Want we blijven de beelden van de mensen die aan het kijken zijn, die blijven we daar. Terwijl de muziek loopt lekker met je delen. Dus dan kun je het ook een beetje in de gaten houden allemaal.

0: Nothing But Thieves, Overcome. Een hele goede morgen deze vroege morgen. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En later deze ochtend, ja het is vrijdag, rond de klok van 9:45, dan is hij er weer. Rob Schepers en de Week in One-Liners. Daar wordt de week eventjes voor je samengevat op, nou ja, toch wel scherpe humoristische wijze. Zullen we even een klein opwarmertje doen? Dit was een paar weken geleden.
1: Vrijdag 8 mei. Bijzonder bericht. Massale zoektocht in Duitsland omdat een bejaarde demente man zijn eveneens demente en blinde 91-jarige vrouw heeft achtergelaten in de auto en die vergeten is waar de auto staat. Volgens de man zou het gaan om een oud model, grijs met versleten bekleding en afhangende koplampen. Over het model van de auto is niks bekend. De politie tast, net als de vrouw zelf, volledig in het duister. En de laatste voor vandaag. Ja. De laatste woorden van de blinde vrouw toen haar man uitstapte. Nou, als ik je niet meer zie.
0: Ja hoor. De toon is gezet. Later vanochtend, rond de klok van 9:45, Robbie Schepers en een nieuwe Week in

0: bij 538. Goedemorgen deze vrijdagmorgen. Je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, ze staan weer in de startblokken om je met een lach op je gezicht te begeleiden richting dat heerlijke, lekkere zomerse Pinksterweekend. En jij kunt vandaag de eerste luisteraar worden van de ochtendshow. Dat is vrij simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3000-538. En kom je dan zometeen in de uitzending in de ochtendshow als de eerste luisteraar, dan scoor jij het Ik was de eerste luisteraar t-shirt. Ja hoor, gaan we dat je kant op sturen, net zo makkelijk. Ik zou zeggen, pak die telefoon, bellen maar 0909-3000-538. Heb een heerlijk zomers zonnig Pinksterweekend. Een mooie vrijdag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Ondernemers eisen nu ook dat het kabinet de AOW-plannen volledig intrekt. Dat zegt ondernemersclub VNO-NCW in de Telegraaf. Die wil liever geen conflict met de vakbonden en juist een akkoord met alle partijen voor een betere economie. En ook de kortingen op de WW en de WIA die moeten in de ijskast, zeggen de ondernemers. De Nederlandse activisten van het hulpconvooi voor Gaza landen later vandaag op Schiphol. De 6 zitten nu in Istanbul. Hoe het precies met ze gaat, dat is niet duidelijk. Wel dat er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De opvarenden werden onderschept door Israël en kregen volgens een mensenrechtenorganisatie te maken met extreem geweld. En de 12e testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het laatste moment uitgesteld. Eigenaar Elon Musk die zegt dat er een technisch probleem is. En als dat een beetje snel verholpen is, dan is er over een paar uur een nieuwe poging. Het gaat om een raket voor langere ruimtevluchten. Ja, SpaceX wil ooit mensen naar Mars brengen. Gaan we naar het weer. Komt veel zon aan, wordt lekker warm, maximaal 26 graden. En aan zee, daar is het iets koeler vanwege de wind. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Nou, Florentien, dankjewel. Dan, ik weet het antwoord eigenlijk al, maar Ik ga het toch even vragen. Ach. Ja, op vrijdagochtend dit tijdstip staan er zelden files, maar...
3: Nee, staan er vandaag ook niet.
0: Nee, serieus. Dan de eerste luisteraar. We gaan op zoek via 0909-3000-538. En wie weet stuiten we zo dadelijk wel op jou als luisteraar nummer 1. Dan krijg je een t-shirt van ons. Een hartstikke leuk t-shirt. Staat ook op dat je de eerste luisteraar was. Dus dan weet iedereen dat. Hoef je het niet eens te vertellen. Bel maar 0909-3000-538 als jij vandaag die luisteraar nummer 1 wil worden.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
8: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
9: Het is

0: Tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues.
2: Deze week
1: de 538 Ibiza Week.

0: Elton Joe. Ja, er is ook nog zo'n Friday-versie van deze plaat natuurlijk.
1: It's Friday day.
0: Ja, die hadden we eigenlijk moeten draaien.
1: Ja,
0: maar deze is ook wel weer
1: ook
0: hartstikke...
1: wel lekker, man.
0: Is ook wel fijn om weer eens te horen. En volgens mij een echte zomerhit ook, die Nightcrawlers.
1: Absoluut.
0: Ik kan me herinneren dat het een hit was in de zomer van, ik denk, 94, 95, zoiets. 95, denk ik. 7 over 6, goedemorgen en van harte welkom bij de ochtendshow voor vrijdag 22 mei. De laatste voor het Pinksterweekend. Ja, en ik blijf maar angstvallig naar die weer-apps kijken. Zo van, ja, dit kan toch niet kloppen. Maar ja, het staat er gewoon nog steeds, kloppen, hoor.
1: Ja, ja.
0: We gaan echt een heerlijk weekend tegemoet. Een lang weekend met tropische temperaturen in Nederland. Laat maar komen. Dan even wat nieuws voor vandaag. Want gisteren was de uitspraak in de zaak rond Ines Wesky. Ze werd ervan verdacht informatie van Ridwan Taghi te hebben doorgespeeld naar zijn criminele organisatie. Wesky is schuldig bevonden. Ze kreeg 42 dagen cel opgelegd. Maar omdat ze die tijd al in voorarrest heeft uitgezeten, hoeft ze niet opnieuw de cel in. Haar advocaten reageren.
2: We hebben zojuist met haar gesproken, de telefoon. En haar eerste reactie was teleurstelling en eigenlijk ook wel ongeloof, omdat zij daar niet op had gerekend. Het feit dat ze niet terug hoeft naar de gevangenis is natuurlijk belangrijk, maar voor haar is principieel de veroordeling.
0: Ja, dus Knoops, advocaat van...
1: Heb je die hele uitspraak gehoord?
0: Een deel.
1: Ah, ik dacht echt, wat is er allemaal gebeurd, man?
0: Ja, het is wel heftig, hè?
1: Ja.
0: En volgens mij weten wij nog niet alles.
1: Nee,
0: ik heb het gevoel...
3: Waarom vond je het zo heftig, Rick?
1: Nou, zo'n beetje alles waar ze van werd beschuldigd. Daar is ze voor schuldig.
4: Maar hebben jullie ook niet het idee dat hier een beetje met de mantel der liefde een veroordeling uitgesproken is?
1: 1000%.
0: Zeker. En er werd ook gezegd van ja, er is zware reputatieschade geleden. Ja. En daar houden we rekening mee. Terwijl we in de zaken van Marco Borsato en Ali B. is helemaal steeds niks gezegd. Er is reputatieschade geleden, dat is vervelend. Maar daar houden we geen rekening mee.
1: Ja, het is gewoon
0: een beetje bijzonder, toch?
1: Ja.
3: Ja, ik denk ook omdat zijn collega misschien is van deze rechters.
0: Ik denk dat elke rechter die daar iets over te zeggen heeft gehad, want volgens mij zijn het dan uiteindelijk meerdere mensen die samenkomen, die hebben echt wel in de gaten gehad dat er zware druk op haar is uitgeoefend.
1: Ja.
0: Maar dat wordt niet echt duidelijk in de uitspraak.
1: Nee.
3: Ze hoeft in ieder geval niet de gevangenis in. Dat scheelt al.
0: Nee, want ze krijgt
3: 4,5 jaar cel krijgen.
0: Maar het is wel bijzonder dat ze precies 42 dagen krijgt. Ja. Exact de tijd dat ze in voorarrest heeft gezeten. Nee.
3: Ze heeft natuurlijk een hele slechte gezondheid, dus daar hebben ze gewoon rekening mee gehouden.
4: Ja, maar dat heeft gemiddelde... Is dat ook zo dat als jij iets gedaan hebt...
1: Willem de Holleder heeft ook een slechte gezondheid. Die laten we ook niet meer vrij.
3: Ja, dat is waar. Ja.
0: Overigens gaat zij waarschijnlijk in hoger beroep en het OM ook. Dus dit is... De zaak krijgt nog een staartje. Paula, uit Zandvoort, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Hier uit Zandvoort.
0: Ja.
5: Hi.
0: Hey, maar even, Paula, jij zit natuurlijk op de plek voor de komende dagen.
5: Nou, ja en nee. Het wordt behoorlijk druk in Zandvoort. We hebben verschillende evenementen, heb ik begrepen. Dus het wordt wel heel druk, dus ik blijf lekker... op mijn werk hangen, zodat ik niet in de file hoef te staan.
0: Maar dan woon je dus in Zandvoort aan het strand.
4: Ja.
0: En dan kan je er een keer echt vol van genieten. En dan is het eigenlijk te druk.
5: Ja, voor de Zandvoorters zelf wordt het wel heel erg druk. Maar voor de toeristen is het wel echt heel lekker dat het mooi weer gaat worden.
4: Waar ik nou benieuwd naar ben is, die Formule 1 is natuurlijk dit jaar voor het laatst. Vinden jullie dat jammer als lokale? Of zijn jullie we zwaaien het graag uit?
5: Ja, we
4: vinden
5: het heel jammer. We hebben zelf de 538 camping zijn wij.
4: Ja.
5: Dus dat is wel heel leuk. En dat is vandaag of dit jaar de laatste keer.
0: Oh, wacht even. Ben jij de 538 camping?
5: Ja, dat ben ik. Ja.
4: We kamperen bij haar een achtertuintje.
0: Nou, wat leuk. Maar dan ben jij de golfbaan.
5: Dan ben ik de golfbaan. Klopt.
4: Ja.
5: Golfbaan,
4: het ja. Het mooie is natuurlijk, vanaf zonsopgang mag je golven. Dus je kan in principe tegenwoordig vanaf 4:30 ochtends de baan op.
0: Nee, joh. Echt waar?
5: Ja, dat kan soms al heel vroeg tot 's avonds laat, hè. Ja.
0: Maar is er op dit moment al iemand aan het golven?
4: Hey joh, 100%.
5: Er zijn wel al mee, maar de greenkeepers zijn heel druk bezig aan het maaien. Dus ze zijn nu druk aan het maaien en om 8 uur komen de eerste golfers.
0: Oké. En ben jij zelf een beetje golfer ook?
5: Ik kan wel golven, maar ik sta niet elke dag op de golfbaan. Ik ben wel op weg naar de golfbaan nu.
1: Maar is het een golfbaan voor de wat rijkere personen?
5: Nee joh, dat was
4: niet
5: vroeger.
4: Meer toch? Ja.
5: Nee, dat is helemaal niet zo. Wij zijn gewoon laagdrempelend en iedereen kan bij ons komen golfen.
0: Oké. Komen er wel eens BN'ers bij jullie golfen?
1: Ja. Ja, tuurlijk.
5: Er komen ook wel eens BN'ers binnen, tuurlijk. Samen, die golfen
1: namen,
5: ook, hè?
1: Namen.
4: Wie dan?
5: Namen. Oh, ja. Hebben wij bekende namen?
4: Want ze zeggen altijd hoe kleiner de bal.
0: Jeroen KB.
5: Nico Koeven.
4: Zo, Rico.
0: Rico.
5: Hoe heet die zangeres ook weer?
0: Ik weet het niet.
5: die zangeres, die Miss Montreal.
4: Miss Montreal, ja, dat is een vet golfster. En, en Snelle is tegenwoordig ook...
1: is dat ook een golfster?
5: Ja,
1: tegenwoordig
5: Snelle is bij mij nog nooit geweest.
4: Oh, dus, die komt binnenkort wel langs hoor.
1: Ja, ook minder gaat.
5: Ik hoop het, gezellig, leuk.
4: Ja, man.
5: Maar nou, welkom.
1: Leuk. Jeetje, wat leuk. En Marieke Verhoeven, als die zo'n balletje slaat, dan ligt hij echt een ander...
4: nee, die slaat dat balletje door de helft.
5: Nee joh, hij heeft lekker de GVB gehaald met familie. Het was echt een hele leuke dag.
1: Oh, wat goed.
3: Zaterdag moet hij, hè?
4: Golven?
5: Wat zeg je?
3: Nee, niet golven. Een gevecht. Een gevecht van zijn leven.
5: Ja, binnenkort hè.
3: En ook Oekraïne.
1: Ik heb het idee dat Rico altijd het gevecht van zijn leven aan het vechten is.
4: Elke dag is zijn wekker af.
1: Paula, van harte gefeliciteerd, want jij bent vandaag...
3: De eerste luisteraar.
4: We kunnen twee dingen doen.
1: Ja.
4: We kunnen of 23 augustus het shirtje meenemen als we op het circuit staan.
1: Ja.
4: Of we sturen het op.
1: Nee, joh, opsturen.
5: Je mag het ook meenemen. Ja, je mag het ook meenemen. Jullie zijn welkom. Biertje staat klaar, hè? Dus ik draag hem lekker met trots.
1: Ik zou het leuk vinden als je hem al eerder eventjes draagt daar op de golfbaan. Dat je eventjes iedereen laat weten dat jij de eerste luisteraar was.
5: Ja, dat vind ik wel heel leuk. Stuur hem gewoon lekker op en dan trek ik hem aan met 538.
1: En we zien je 28 augustus.
5: Helemaal leuk. Gezellig.

0: Nou, dat vind ik leuk om weer te horen, deze Maneskin en Supermodel in de ochtendshow.
1: Holland Songfestival, toch?
0: Ja, niet met dit liedje, maar wel Maneskin. Ja. En later is die Damiano David...
1: Die is voor zichzelf aan de gang gegaan.
0: Die dacht, joh, leuk die gasten van Maneskin. Ja. Maar als ik alleen ga, dan is alles voor Damiano.
1: Ja. Maar toch, Damiano die is de zanger dan, denk ik.
0: Ja.
1: Je gaat als zanger sneller solo dan dat de bassist zegt, weet je wat ik ga doen? Ik ga lekker solo.
0: Ja. Een bassist solo is over het algemeen...
1: Ja, maar dat is toch lullig altijd dat de zanger een soort van...
2: die is ook vaak bekend en de rest niet.
1: Ja, maar bijvoorbeeld is... heb het idee dat bij bijvoorbeeld Direct... Spike eigenlijk altijd het woord doet.
2: Ja, dat is een uitzondering.
1: En dat Marcel daar wat rustiger en meer ingetogen in is.
0: Ja, nou ik moet zeggen, bij Kensington was Casper nog steeds eigenlijk.
1: Ja,
0: voorheen was dat ook al zo. Dat is een beetje de man die altijd het woord neemt. Ja, maar dat is niet de zanger.
1: Is ook niet de leadzanger.
0: Nee.
1: Dus er zijn wel meerdere. Bluff, dat doet Pascal natuurlijk eigenlijk altijd...
0: Ja, zeker.
1: Raccoon. Doet Bart dat eigenlijk altijd? Ja, wel.
0: Dan kan je je afvragen wie...
1: Ja, dat is altijd een beetje
2: ongemakkelijk.
1: Het liefst zeggen ze allemaal niks.
2: Maar wel een knappe man, hè?
1: Vind je die Bart een knappe man?
2: Ja.
1: Ja?
2: Dat is helemaal mijn type.
1: Oh, wat grappig.
3: Echt waar?
2: Ja.
1: Vind ik zo geen...
3: Nee.
1: Oh, wat leuk. En wat trekt jou dan enorm aan in Bart?
2: Stoer, ruig. Ja, knappe vent gewoon.
1: Ja.
2: Hoe laat is het?
1: Maar kan je... Maar je kan niet lachen met hem.
3: Nou, ik denk het wel.
2: Ja, hij is wel een beetje ongemakkelijk.
1: Ja, dat is
0: mega ongemakkelijk.
2: Ja.
1: Ja. En dat is toch niet leuk, toch?
2: Nee, ja, we kennen hem toch verder ook niet.
1: Nee, maar ik denk dan altijd... Stel, je zit met vrienden bij jullie thuis aan tafel met die Bart. Dan denk je niet van...
2: Ja, daar heb je niks aan.
1: Nee.
2: Ik kan geen gesprek voeren, denk ik.
0: Ja,
2: maar misschien valt het mee, hè?
0: Ik denk dat jullie... Want jij bent natuurlijk ook best een beetje rommelig soms. En hij staat volgens mij ook in zijn verhalen... en hoe hij op dingen reageert. En ik denk dat het een fantastische samenspel is.
1: Denk jij dat hij bewust zo doet om te ontregelen?
0: Ja,
1: is dit typisch Zeeuws, weet je wel?
0: Nou, hij is wat stug. Hij vindt het ingewikkeld. Ja. Maar daar is hij ook wel vrij eerlijk over, hoor. De grap is, als je met hem staat te praten buiten de studio... en dan gewoon in het wild, zeg maar, dan is hij heel relaxed.
2: Oh.
0: En op het moment dat hij moet presteren, dan als de microfoon open gaat, dan gaat hij in een soort modus en dan wordt hij een beetje tegendraad.
2: Ja. Dat is wel gek, want als de microfoon aanstaat... kan hij wel zingen als
1: een nachtegaal.
0: Ja.
2: Maar...
3: praten niet.
0: Nou ja, misschien is het inderdaad wel gewoon ontregelen ook, hoor. Dat hij het leuk vindt om te kijken wat er gebeurt als hij een beetje ingewikkelde antwoorden geeft.
1: Ja.
2: Nou, interessante mannen.
0: Stel je een vraag en dan je krijgt ook heel vaak van die tegenvragen dat je denkt, maar ik wil gewoon van jou weten.
1: Geef gewoon een antwoord. Het is zo moeilijk, man.
0: Niet zo ingewikkeld. Waarom wil je dat weten? Ja, je komt toch naar de studio? Maar goed, het zijn wel aardige gasten,
1: absoluut.
0: En goede muzikanten. Straks in de ochtendshow gaan we je naar Ibiza sturen, want de Ibiza-week die loopt op zijn. Vandaag is de laatste dag, maar ik zou daar zeker van profiteren.
3: Tijd afspreken.
0: Tijd afspreken.
1: Kijk, het programma kan ook altijd anders nog lopen dan wat we bedacht hebben.
0: Oké, kwart over acht.
3: Kwart over acht. Kijk,
0: kwart over acht.
3: Dat is duidelijkheid.
0: Bij deze staat hij. Kwart over acht gaan wij een trip naar Ibiza weggeven. Dus zet hem vast in de agenda voor over een paar.
3: Ja, je kan je wel een herinnering agenda.
0: Ik zou gewoon lekker blijven luisteren.
3: Nee, dat sowieso.
0: Vele malen leuker. En wie weet hoor je dan straks de oproep om te gaan boarden met vlucht 538. En dan maak je kans op die trip naar Ibiza.

0: Shakira en Zo in de ochtendshow, 5:30. Goedemorgen. Straks kans op de badjas. In groen of paars mag je allemaal zelf weten als je meestemt op een van de liedjes en lekker naar de wekker. En je weet, op vrijdag hebben we een extra keuze. Dus zo dadelijk 3 opties de vreemde eend hebben. Florentien zit klaar met het laatste nieuws.
1: Het ontzettende schattige autootje van vroeger komt terug in een nieuw jasje.
0: En welke auto dat is, dat hoor je zo.

0: Mens daar doen.
1: Ja.
0: Voor het team, juist Harry Mens daar.
2: Hallo.
3: Alles uit je middag met Frank en Ayden.
4: Van harte welkom. Dit is de 538 Show.
3: En begin je weekend met Edwin Evers.
5: Richting het weekend. Tot 6 uur is dit Evers & Co.
6: Oh, en trouwens, deze week ben je ook op vakantie.
3: Maar in

0: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Nu bij Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Zo, dat is het warm.
7: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
11: Allsafe geeft ruimte.
6: Is het warm?
7: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Is dit allemaal...

0: Carpof, garage voor alle merken.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
3: Boost yourself.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
7: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dreizen, live your dreams.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Ja, goedemorgen. Vandaag schijnt de zon volop. We tikken een zomerse 26 graden aan. En komend Pinksterweekend blijft het prachtig weer. En het kwik kan lokaal oplopen tot 30 graden. De files, Rick, waar ze
14: 30
13: staan.
14: 30 graden?
13: 30 graden, ja.
14: Oh, wat lekker zeg. Geen files.
13: Helemaal niks?
14: Nee.
13: Mooi. 6:55 en dus de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Bijna 100 asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel... konden vannacht terecht in het Drentse Gitten. Ze hebben daar geslapen in een sporthal. Later vanochtend moeten ze weer terug naar Ter Apel. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar... die voor een defensieklus op het eiland was. Na 8 dagen is hij nog steeds spoorloos... en daarom is besloten de actie te stoppen. En in Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar afgebroken... omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden voor die dodelijke... injectie. De gouverneur van de staat Tennessee die heeft de veroordeelde nu een jaar uitstel gegeven. Ja, er zijn al jaren problemen met die gifspuit. Voordat je zo'n prik krijgt, krijg je dus eerst een verdoving. En bij heel veel executies wordt er te weinig verdoving gegeven. Of raakt het verdovingsmiddel uitgewerkt. En dan sterf je dus in werkelijkheid door verstikking. Of door een hartstilstand. Terwijl ze die pijn van dat gif, van al die brandende gifstoffen, wel gewoon bewust meemaken.
14: Zijn jullie voor of tegen de doodstraf?
13: Ja. Überhaupt. Nou ja, in principe tegen. Alleen in sommige gevallen, je hoort wel eens zaken dat je denkt... er is hier eigenlijk maar één oplossing. Maak die persoon af.
16: Maar dan nog, het is onomkeerbaar. Dat is gewoon...
13: Nee, je hebt bijvoorbeeld die zaak met die Robert M., weet je wel. Dat kindermisbruik. Dat vind ik zo gruwelijk. Dat kan ik echt, in sommige gevallen denk ik dan wat jammer dat we de doodstraf niet meer hebben. En dat is niet de goede gedachte natuurlijk.
14: Nee.
13: Want ik snap wat je zegt, de doodstraf is onomkeerbaar.
16: Maar het schiet bij iedereen wel zo zijn hoofd heen.
13: Tuurlijk.
16: Aan de andere kant, dat soort mensen gewoon tarten, kwellen en laten lijden is ook wel...
13: Ja, je mag hopen dat hij een verschrikkelijke tijd de rest van zijn leven in de gevangenis heeft.
16: Weg laten rotten, weet je wel. Ja. Zo van nou, prima.
13: Dat is ook zo.
15: Bij Ajax dan staat de deur naar Europees voetbal nog steeds op een keer, want de ploeg won met 2-0 van Groningen en speelt daardoor zondag in de finale van de play-offs.
16: Gisteravond 9 uur dachten ze dat.
15: Nou ja, die is natuurlijk tegen FC Utrecht. Want
16: gisteravond om 11:30 is die deur hard dichtgeklapt bij...
14: Wat wordt dan de wedstrijd? De
16: Ajax-Utrecht is zondag in de, het pittoreske Volendam.
13: Ja man, leuk! Ja. Maar is Utrecht daar welkom eigenlijk?
16: Ja, Utrecht is daar zeker welkom. Maar voor mij de uitvang, daar gaat nog, ik geloof, 200 man in of zo.
13: Oh, oké.
16: Dus het is...
14: Maar het is, hoeveel mensen mogen in dat stadion dan?
16: In Volendam, daar kunnen 7000 man in.
14: Maar er gaan 200 uit. En de andere supporters?
16: Van Ajax. Oh, het is thuiswedstrijd van Ajax. Ajax heeft dat stadion gehuurd.
14: Oh, okay.

0: het zou natuurlijk logischer zijn als zij zeggen van joh, laten we die wedstrijd bij Utrecht spelen. Dat is een veel groter stadion.
1: Ja.
0: Willen heel veel mensen naartoe.
1: Maar Ajax heeft het thuisvoordeel. Toch?
0: Niet bij Zeker. In principe speelt Ajax thuis.
1: Volgens mij is dat omdat zij hoger zijn geëindigd, toch?
0: Ja, klopt. Zij zijn vijfde geëindigd.
2: Maar het maakt er niet uit of je Volendam of bij Utrecht speelt. Je hebt toch allebei...
1: Nee, jawel, want het heeft te maken met het aantal Ajax-supporters dat er naartoe kunnen.
0: Er zitten natuurlijk 6.500 Ajax-supporters.
2: Ja.
1: Kijk, je zegt niet, we spelen het bij Utrecht, maar driekwart van het stadion vullen we met Ajax-supporters. Dat voelt ook niet oké.
2: Nee, dat is ook... Nee.
1: Overigens wel sympathiek hier. Goedemorgen Niels, gefeliciteerd met je overwinning. Van gisteren groetjes, de grasmeesters van Heerenveen.
0: Hey.
1: Dat is toch leuk.
0: Dat
1: vind ik sportief.
0: Heerenveen was goed hoor, gisteren.
1: Ik vond het sowieso. Ja. Ik heb de eerste 20 minuten even zitten kijken, maar het was een leuke pot voetbal.
0: Die eerste helft had Heerenveen echt wel de bovenliggende kansen. En toen 20 minuutjes na de rust vlamde Utrecht daar knijterhard over. Maar die laatste 25 minuten was het echt verdedigen voor je leven. Want het was iedere keer, daar kwamen ze weer. Dat had nog een hele lange avond kunnen worden gisteravond.
1: 400 uitsupporters kunnen er bij Volendam.
0: Ja. Oh, 400 toch nog?
1: Oké.
3: Het Franse autobedrijf Citroën gaat een elektrische versie maken van de beroemde Citroën de Jeuveau, beter bekend als de Eend.
0: Jij werd toch laatst aan de lijn gehad, die vent?
2: Ja.
0: Die had zijn de Jeuveau toch elektrisch gemaakt?
1: Ik denk dat in de week was dat ik niet radio maakte.
0: Oh, dat zou kunnen.
1: Ik kan me dat niet herinneren.
0: Nou ja, dan hebben ze daarnaar gekeken.
3: Nou ja, hij wordt in ieder geval in oktober gepresenteerd op de Autoshow van Parijs. En je kan hem dus ook gaan kopen. €15.000 wordt het. En of dat dan ook het definitieve model gaat worden, dat is nog niet bekend. Maar hij komt er dus aan. Hartstikke leuk.
1: Wel slim. Om dat te doen.
0: Want wat ik wel vind is, ik was afgelopen zomer in Frankrijk op vakantie. En daar had je van die soort van die beach-autootjes. Ik weet niet hoe die heten.
1: Ik weet wat je
0: bedoelt.
1: Dat
0: zijn ook van die Franse auto's met alleen twee deurtjes. Meer niet.
1: Hoe heet die ook alweer?
0: Nou, het heeft een bepaalde naam.
2: Is dat niet de Topolino?
0: Nee.
1: Wij hadden toen wij nog bij de publieke omroep werkten, hadden wij een collega van de NOB. Die reed in zo'n autootje.
0: En er zit alleen een zeilen dakje op. Ja. Maar goed, die hebben ze ook daar in het elektrisch nagemaakt. En je kan die dan huren. Daar, want dat is op zo'n eiland, kan je een rondje rijden.
2: Ja.
0: En toch, als je dat ziet rijden, je wil toch een beetje zo'n rammelbakkie horen. Weet je? Dat zijn die oude autootjes. En dan denk je toch van, ja, het is toch met een...
1: Dat is de Citroën Mehari, is dat?
0: Ja, klopt, ja.
3: Oh ja, Mehari, ja.
0: Ja, het zijn waanzinnige autootjes, maar dat moet wel. Je wil daar wel een motortje in hebben, dat je denkt van, oh ja, weet je...
1: Dat je een beetje mee kan met het verkeer.
0: En nu ineens voor die toeristen, chasen ze daar als elektrische karts eigenlijk over zo'n eilandje.
1: Ja. Het is, maar ik vind het slim dat ze dit gaan doen. Volgens mij Renault heeft het ook gedaan. Die hebben al die oude modellen, of in ieder geval het retro-look, hebben ze op een aantal modellen hebben ze dat nu toegepast. En de Renault 5 die zie je inderdaad weer gaan. Ja, blijft gewoon een iconische auto.
3: Fantastisch.
1: Ja.
3: Dan de traditionele fotosessie van het koninklijk gezin. Die is natuurlijk gisteren weer geweest. En daar heeft prinses Alexia voor het eerst gereageerd op de geruchten dat ze wat met Antoon, de zanger, zou
2: hebben. Gereageerd.
3: Nou ja, ze zei dus, ik weet wie ik ben en wie mijn vrienden zijn en meer kan ik er niet
0: over vertellen. Ze gaf toch alles toe in dit antwoord?
1: Luister even mee, dit was haar reactie.
4: Al die mediaregels, of iets wel of niet mag. Kijk, dat kunnen we allemaal achterwege laten. Ik denk dat ik weet dat ik niet altijd slimme dingen heb gedaan in context van media. Maar er wordt natuurlijk van alles gespeculeerd. Ik weet mijn eigen waarheid. Ik weet wie ik ben. En ik weet wie mijn vrienden zijn. En meer kan ik daar ook niet echt over vertellen.
5: Maar u snapt, ik moet hem toch even vragen. Wat is uw relatie met Antoon?
6: U heeft gewoon gezegd dat die zaken privé zijn. Zelf gezegd. Dus daar laten we weer.
1: Ja, dat was even Maxima die ik heb.
0: Wat heeft ze nu als antwoord?
2: Mag ik het antwoord nog één keer?
1: Alsjeblieft. Ik bedoel, dit meisje... zij heeft gewoon een relatie met Antoon. Maar ik denk dat zij nog niet willen dat het uitkomt.
0: Nee.
2: Ja, maar het komt natuurlijk een keer uit.
1: Nou ja, het is in principe al uitgekomen.
2: Ja, maar weet je, zeg gewoon, ik heb een relatie met Antoon, dan word je aan de hand met rust gelaten.
1: Nou, Antoon stond bij ons op 50 Koningsdag. Dat mochten we ook niet aankondigen dat hij daar stond.
0: Nee.
1: Dat is pas op het laatste moment.
3: Maar dat geeft ook te denken.
1: Nou ja, dat weten we dus niet. Het is, en ik heb Antoon achter de schermen even gesproken en ik heb het hem gevraagd en hij zei niks.
0: Wat zei hij, koninklijke hoogheid?
1: Zijn hele prins is er ook.
0: Prins Antoon.
1: Maar hij gaf daar geen antwoord op.
3: Maar dat lijkt me ook niet leuk, want het is nu toch best wel lang gaande. Je wilt toch uitkomen voor je relatie? Je wilt toch gewoon vrij zijn daarin?
2: Maar je ziet Antoon.
3: Dan gaat het weer uit. Nou ja, boeien. Iedereen heeft toch meerdere relaties?
1: Zo
3: is het leven toch?
0: Maar niet op dit niveau. En het is toch ook wel een beetje voor mijn traditie dat zij die koningshuizen onderling het een beetje met elkaar moeten doen.
2: Ze hebben liever dat ze met iemand uit België
0: met de graaf
2: de Lignac.
3: Ja, dus ze balen eigenlijk dat ze dan...
2: Ja. Antoon?
1: Een rapper?
7: 9 over half 7. Goedemorgen. Lekker naar de wekker. Zo dadelijk hier. Natalie Swims, Mr. Know-It-All.

0: Mr. Know-it-all, Daddy Swims in de ochtendshow. 12 minuten over half 7 geworden en het is tijd voor...
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, lekker man. Of je even met ons mee wilt denken. Want wij hebben vandaag maar liefst 3 opties in Lekker na de wekker. En wij willen graag van jou weten welke jij het leukste vindt... en er straks helemaal gedraaid mag worden. Wij zouden iets kunnen draaien van Dan Roberts... of althans de band waar hij in zat. Hij is 59 geworden vandaag. Bassist van The Crash Test Dummies. Weet je wel, van die plaat die...
2: Oh, dat is...
0: Alleen de letter M was de titel.

0: enzovoort, enzovoort. Daar zit, missen we net het refrein, maar stel dat je voor deze plaat gaat... dan hoor je die zometeen. Optie 1, Crash Test Dummies. Optie 2 dan, Jan Haker is 39 geworden. Jij zat ooit naast hem, Rick, in het vliegtuig.
1: Ja, dat is de bassist van...
0: van Kensington.
2: Oh ja, ja.
1: Van binnen tot bij mezelf. Wat is dat voor een zwerver? Nee,
2: toen waren ze nog niet zo bekend.
0: Nee.
1: Hij zat deze Konings... de Utrecht heb je natuurlijk altijd Koningsnacht. En die vrijmarkt is heel beroemd. Ja. En zat die, daar was hij gespot, zat hij ook met een kleedje om...
2: Nou, wat zei ik?
1: Optie 2 is te verkopen.
0: Riddles van Kensington.

0: je een 2 deze kant op appen en gaat je stem naar Kensington. Maar het is vrijdag en dus hebben we een extra keuze.
1: De Vreemde Eend.
0: Ja, er is niet echt een aanleiding om de plaat te draaien. Hoewel, het wordt natuurlijk prachtig weer komend weekend. Dus een klein beetje zomers is hij wel, die Vreemde Eend. Vandaag optie 3, Fireball.

uurtje. Dan kun je het even helemaal helder krijgen voor jezelf. Optie 1, Crash Test Dummies. En optie 2, Kensington. En Riddles. En de derde optie, de vreemde eend. Omdat het vrijdag is. Pitbull. Fireball. Laat me weten wat de leukste is via de app van 538. En maak kans op een badjas.

0: antwoorden verwacht. En vandaag waren dat een hoop antwoorden, hoor.
1: Helemaal, man.
0: Nou, een hoop luisteraars die zich eventjes mengden in deze muzikale strijd. Die ging tussen de Question Dummies, optie 1. Blijft een lastige titel altijd. Dan Kensington, want Jan Haker, de bassist, is jarig. Met Riddles, optie 2. En de vreemde eend van Pitbull, optie 3. Fireball. Michael, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tim.
0: Uit Hapert.
2: Yes.
0: Ja.
1: In Brabant of niet?
2: Ja. Ja, zeker.
0: Ja. En een docent weer aan de lijn.
2: Ja, klopt.
0: Van de week hadden we ook al een meester aan onze telefoon. Maar in dit geval ben jij een middelbare school waar je doseert.
2: Yes, ja. Middelbare school.
0: Ja. Wat geef je voor les?
2: Natuurkunde.
0: Ach jee.
1: Oh, vind je wel mooi. Je vindt het mooi, broer.
0: Ja?
1: Ja, vind je mooi vaak.
3: Oh, ik heb nooit...
0: Ik vond het altijd ingewikkeld.
3: Ja.
2: Ik probeer het zo leuk mogelijk te maken voor de kinderen.
0: Ja?
2: Yes.
0: Maar hoe maak je natuurkunde leuk?
2: Nou, ik ben van nature best enthousiast en dat gooi je in de les en dan neemt de kinderen wel even, als het goed is, over.
0: Ja, ja. En hebben ze goede cijfers bij jou in de les?
2: Niet iedereen, maar de meeste wel.
0: Dus je kan het wel overbrengen. Doe je dat al lang eigenlijk, leren natuurkunde?
2: 3 jaar, dus vers van de opleiding.
0: Oké. Grappig dat je daarvoor kiest dan. Om,
3: moet je anders, wat doe je met natuurkunde? Waar hebben we het voor nodig?
0: Nou,
2: Als je thuis de elektriciteit wil repareren, als iets mis is, is wel handig om te weten hoe het zit.
1: Of ik ben de elektricien.
4: In een laboratorium werken.
2: Ja.
0: Ja, maar dat is meer scheikunde, toch?
4: Nee,
0: ja.
4: Mijn vader heeft het ook natuurkunde gedaan en die heeft heel lang in een lab gewerkt. Ja.
0: Oh, wat grappig. Nee, ja, ik vind het een mooi beroep, Michael. En
3: zeker.
0: Hartstikke belangrijk.
3: Zeker, maar het is niet een populair vak op school, denk ik. Of is dat veranderd tegenwoordig?
2: Nou, het valt een beetje tegen. Maar goed, daar doen we het maar mee.
3: Ja, met jouw enthousiasme, dan
2: Juist. Komt
0: het goed. Hey, welke school geef jij onderwijs?
2: Op het Redens in Roosendaal.
0: Oh, ja. En wat is dat voor school?
2: HAVO-VWO.
0: Oh ja. Oh, dus ook nog echt nog op niveau beetje natuurkunde.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Hey, Michael, wij gaan aan jou de vraag voorleggen wat de leukste plaat was van de 3 die we net hebben laten horen.
3: Het is ook een soort scheikunde. Oh nee, dat was natuurlijk natuurkunde.
1: Nee. Je wist wel.
0: Nou, we hebben er wel een formule op losgelaten. Wat moet het worden?
2: Het mag optie 3 worden, Fireball.
0: Fireball! Ja, nou ja.
3: Zo natuurkunde.
0: Dat wel, dat is wel natuurkunde.
2: Yes.
0: Hey, we gaan hem naar je toesturen, de officiële ochtendshow, Badjas. Maar dan moeten we wel even weten welke kleur jij graag ontvangt.
2: Ik wil graag een groene.
0: Een groene Badjas. Michael, yes. We gaan hem naar je toe laten komen. Blijf lekker luisteren en maak er een mooie dag van vandaag.
2: Dankjewel.
0: Oké, de winnaar met de meeste stemmen. Ja, met overmacht, hoor. We zijn toch allemaal een beetje in die zomerse bui in verband met het prachtige weekend dat eraan zit te komen. Pitbull, Fireball.
5: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: zijn.
1: I'm a fireball.
0: Wat een plaat blijft het toch van Pitbull en John Ryan. Laten we die niet vergeten. Fireball. De winnaar vandaag in Lekker na de Wekker. Straks in de ochtendshow hebben wij, en er wordt al druk opgebouwd hier aan de andere kant van de studio, Dries Roelvink.
2: Oh.
0: Ja, die heeft een nieuwe single uit. En het is echt
2: een wel enthousiast, toch? Ja, het is een leuk liedje.
0: Het is een leuk, vrolijk liedje. Ja. En we hadden Dries gevraagd van, joh, vind je het leuk om die te komen spelen? En hij zei, ja, dan kom ik, maar dan kom ik ook echt met de complete band.
3: Oh, nou weet je wat grappig is met Dries? Ken jij iemand die een hekel heeft aan Dries?
4: Ik denk dat er genoeg zijn, maar Dries is wel een hele fijne, sympathieke vent.
0: Ja.
3: Ik vind Dries echt een wereldvent.
0: Nee, Dries is een aardige vent. Ja. En als we hem in dit geval een klein beetje kunnen helpen met zijn nieuwe plaat. En het is een vrolijk, leuk liedje. Het is echt zo'n kroegplaat. Is het.
2: Oh, okay. Wat leuk, joh.
0: Inclusief accordeon.
2: Nou.
0: Dus zometeen hoor je hem, de nieuwe single van Dries Roelvink. Kun je er zelf over oordelen. Verder gaan we iemand naar Ibiza sturen. We hebben een barbecue weg te geven. En meer in de ochtendshow.
5: Kandidaten Jarno, Milon, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving. Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
6: Radio 538 presenteert
5: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
6: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
5: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
6: Vanaf dinsdag de hele week.
5: Bij Radio 538.
6: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houseskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
9: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Haibu. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
11: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
12: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
13: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
12: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: Yo, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
13: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
14: 538 Nieuws.
15: 7 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Florentin van der Meulen. Opnieuw konden asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel ergens anders slapen. Bijna 100 vluchtelingen brachten de nacht door in een sporthal in het Drentse Gieten. Ze gaan later vanochtend weer terug. En omdat het aanmeldcentrum overvol zit, nam Stadskanaal gisternacht al asielzoekers op. De zoektocht naar de Nederlander die al meer dan een week wordt vermist op Saba is stopgezet. Ondanks intensief speuren, onder meer met honden, is hij niet gevonden. De Nederlander was op het eiland voor een defensieklus. Koophuizen zijn nog altijd duurder dan een jaar geleden, maar de prijsstijging vlakt wel wat af, dat ziet het CBS. In april steeg de prijs met ruim 4% ten opzichte van 2025. In maart was dat nog 5%. Een bestaand huis kost nu gemiddeld €486.000. Het aanbod steeg doordat er meer ex-huurhuizen op de markt zijn. Gaan we naar het weer. Er komt veel zon aan. Het wordt lekker warm, maximaal 26 graden. Aan zee is het iets koeler vanwege de wind. Tot zover het nieuws op Radio 538.
17: Dankjewel, Florentien. Dan de finish, terwijl Dries Groevink hier binnenkomt. Ja, met hamburgers.
18: Alsjeblieft. Dankjewel, Dries.
17: Wat zie je er geswanjeerd uit, Dries?
18: Ja, maar Dries is altijd goed gekleed. Ja, goed gemutst.
17: Geweldig.
18: Ja.
17: Rick, waar staan de files?
18: Eén file op de A28 Zwolle Amersfoort bij Wezen. De vertraging 5 minuten.
19: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
20: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar.
2: Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
10: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
11: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
14: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
15: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
21: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
22: Deze week, de 538 Ibiza Week. Vind je

0: Dit is
1: de 538 ochtendshow.
0: Miles away om 8 over 7. In deze radioshow, de 538 ochtendshow om precies te zijn. Vrijdag 22 mei is het. En nieuws vanochtend. Ines Wesky is door de rechtbank schuldig verklaard. Heeft een celstraf gekregen van 42 dagen. Het OM eiste 4 jaar cel, maar de rechtbank vond dat te zwaar. Ferry van Veghel van het Openbaar Ministerie reageert.
2: Ik snap ergens wel dat de rechtbank hier ook kijkt naar een gerenommeerde advocaat die nu verwoordt tot een veroordeelde verdachte. En dat de rechtbank voelt dat deze verdachte alles is kwijtgeraakt door deze zaak. Dat voelen wij ook. Het is een zaak waar denk ik iedereen mee geworsteld heeft. Openbaar ministerie, rechtbank, advocatuur, misschien ook de media. Juist omdat we een verdachte hebben gezien, ja, die alles kon kwijtraken en ook misschien alles kwijt is geraakt door deze zaak.
0: Ja, want dus,
3: dat geldt eigenlijk voor elke verdachte, toch?
0: Ja, daar zeg je dat.
4: Maar bij haar zijn toch uiteindelijk de duimschroeven aangedraaid door degene die zij verdedigt. En zij heeft toch...
0: Ja, maar ook,
4: zij heeft dit natuurlijk niet vrijwillig gedaan, toch?
0: Nee, als het gebeurd is, dan is het zeker onder druk gebeurd.
3: Maar ja. die broer van Taki, die is advocaat geweest, die heeft ongeveer het vergelijkbare gedaan wat Wesky heeft gedaan, ietsje meer, ja. Maar die heeft wel 4,5 jaar gekregen. En dat is natuurlijk niet echt oké.
0: Nee. Is het waarschijnlijk zo dat het OM, dat is nog niet helemaal bekend, maar waarschijnlijk gaan zij in hoger beroep. En Ines Wesky heeft ook al aangegeven, ja, ik vind dat ik onschuldig ben. Nee. Dus ik vind zelfs deze straf waarbij ik niet hoef te zitten...
4: Nog te hoog.
0: Vind ik nog te hoog. Mm. Dus ook zij gaat waarschijnlijk in hoger beroep. Mm. FC Utrecht is de tegenstander van Ajax in de finale van de play-offs om een plek in de tweede voorronde van de Conference League. De ploeg van Ron Jans versloeg SC Heerenveen. Het was spannend, 3-2 werd het in de gal gewaard. En dit was de reactie van Ron Jans na afloop.
5: Hij trapte die wat ongelukkig... Of gelukkig voor hun invliegt. En het werd weer helemaal een wedstrijd, want het leek gebeurd. En dat dachten ze misschien in het veld ook. Ik zit nog wel een beetje onder de spanning, want we hadden ook vlak voor rust een wisselmoment. Die was weg, dus we konden niet meer wisselen. En het was hartstikke spannend, dus dat zit er nog wel even in.
0: Ja,
5: het
0: zat er nog even in. Ja. Hij is nooit heel enthousiast, hè, Ron Jans?
4: Ron is al een beetje ingetogen.
0: Ja.
4: Maar ik denk dat hij van binnen wel... Ik zag hem gisteren nog al meerdere vreugdesprongetjes maken.
0: Nou, hartstikke leuk. De finale. Dus weten we nu in de play-offs. Die gaat tussen Ajax en FC Utrecht.
4: Oh, spannend. Zondagavond, 6 uur.
0: Ben je erbij?
4: Nee, ik ben er niet bij.
0: Okay. Met het WK in aantocht is het natuurlijk de vraag of de koninklijke familie die straks ook voor de buis zit, kroonprinses Amalia, reageert op die vraag. En die vertelt ook waar ze het liefst voetbal kijkt.
6: Ja, we gaan zeker kijken en we gaan ook zeker heel hard juichen. En er ook iets te emotioneel over worden, zoals iedereen dat doet bij een Nederlandse wedstrijd. Ja, ik ga het zeker met familie kijken, maar ook met vrienden. Misschien ergens in de kroeg in Amsterdam, gezellig met z'n allen. En ik vind het toch een waanzinnig mooi moment waar wij als land gewoon weer heel hard bij elkaar komen. En het gewoon ontzettend leuk kunnen hebben samen. En dat vind ik gewoon heel mooi aan deze tijd.
4: Oh. Zij is wel goed, hè?
0: Ik vind haar heel goed.
4: Ik vind haar ook heel
7: goed. Ik vind haar nu al een soort koningin.
0: Ik vind het ook zo leuk dat ze zegt... en daar iets te emotioneel over worden zoals dat gaat bij het voetbal. Maar dat is ook zo natuurlijk.
4: Kijk, het gemak waarmee zij praat en hoe haar vader dan praat. Dat is toch echt twee totaal verschillende werelden.
3: Ik wil vragen, want we gaan natuurlijk allemaal voetbal kijken. Zijn jullie gewoon rustige kijkers?
0: Nee.
4: Oh, nee.
3: Of scheld jij ook?
0: Ik scheld alles en iedereen verrot.
4: Dat is in het stadion. Dat is wel lekker al, toch?
3: In het stadion scheld ik nooit. Nee. Maar voor de buiten
0: ook, hoor. Ik kan echt met spullen gaan gooien dan. En,
3: Ik heb natuurlijk wat ouder. Ik heb nu nog de WK 74 meegemaakt.
4: De hand van God?
3: Nee, dat is niet de hand van God. Oh. Maar mijn moeder vertelde als ik zo boos was dat ik huilend naar buiten ben gegaan.
4: Oh.
3: Ik heb de hele
4: kleine Ricky.
3: Ik heb de hele tweede helft heb ik niet gezien. Zo boos was ik op de moffen.

0: onderweg.
1: Nou, vergeet niet, we beginnen natuurlijk dit weekend de Zomertop 538.
0: Oh, ja. Om 6 uur gaat hij van start.
1: Ja, twee files en de file met de meeste vertraging nu op de A15 Gorinchem-Ridderkerk tussen Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is nu 6 minuten, Tim.
0: Ja, de grote prijs van Canada staat op het programma komend weekend, dus we gaan Formule 1 racen daar. Hoe gaan we er Max Verstappen bekijken? Dat hoor je zo.

0: is het ook nog eens een keer. Starship hier in de ochtendshow om 17 over 7 op deze vrijdagmorgen. Goedemorgen.
1: De wekker gaat. Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. Ja. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou.
1: Wat wordt de temperatuur vandaag?
0: Nou, dat is wel even leuk dat je dat vraagt, want die wordt zeer aangenaam. 26 graden gaan we vandaag aantikken. En komend weekend gaan we nog een stapje hoger.
1: Lekker.
0: Als je ervan houdt, tropisch warm in Nederland met 30 graden. Ja, en dan in de wetenschap dat er ook Formule 1 wordt gereden. Maar aan de andere kant van de wereld, bij Montreal, Canada, daar strijkt het Formule 1-circus neer. Vanavond gaan de lichten op groen voor de eerste vrije training op het iconische circuit Gilles Villeneuve. Later gevolgd door de kwalificatie. Kan Max Verstappen na een paar mindere weken weer ouderwets meedoen om de prijzen? We gaan dat even vragen aan de kenner op Formule 1-gebied en vriend van de show, Jack Ploy. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, good morning.
2: Dames en heren. Goedemorgen.
0: Hey, Jack. Hoe is het?
2: Ja, lekker hoor.
0: Ja, ging goed.
2: Ik zit al in de korte broek, ik zit al te wachten op die zon.
3: Volgen jullie jachtseizoen Most Wanted of niet?
0: Nee.
3: Oh, jammer. Dat heeft Jack natuurlijk ook.
0: Ik zie op de socials van Jack
3: wel eens. Is het een spoiler als we daar iets over zeggen? Of kunnen we er gewoon over praten?
2: Nee, eigenlijk nog niet, geloof ik. Maar het is een prachtig avontuur, absoluut.
0: Oké, okay,
3: maar wat dacht jij toen jij in die kroeg zat, Jack? Dat je echt onsterfelijk was?
2: Nee, moet je je voorstellen, vriend. 'S morgens om 7 uur begonnen.
3: Ja.
2: 'S avonds om 10 uur klaar. Ik ben godverdomme 83. Nee. Ik was al even klaar met die dag. En ik denk, nou, het is 5 minuten voor de avondklok. Er zijn 12 ploegen door heel Nederland.
3: Ja.
2: Hoe groot is de kans dat ze achter mij aan zitten?
3: Maar Jack, toevallig ken ik dat hotel waarin jij zat. Dat is echt het meest ingewikkelde hotel van Nederland. Dan krijg je, als je incheckt, krijg je een routekaart naar je kamer.
2: Ja, absoluut. En als je het is een oud klooster geweest.
3: Als je daar volgens om 10 uur moet uitchecken, moet je om 9:30 je kamer verlaten. Ja. Want anders ben je niet om 10 uur bij de uitgang.
2: Maar en hebben ze wat die kleuren gemaakt in de tapijten, zodat je het makkelijk kan vinden. En daardoor wordt het nog moeilijker.
3: Maar het enige wat direct naast de receptie zit, is de kroeg waarin jij zat.
2: Ja, klopt.
3: Jij
2: wat zou je daarmee zeggen, Niels? Dat het niet handig is?
3: Je had overal in dat hotel kunnen zitten.
0: Ga jij daar zitten, ja.
2: Ja, nee, maar het is ook nog zo wat, weet je. Dan ga je in een oranje overal. Nee, je valt helemaal niet op.
3: Mooi. Maar leuk dat je daar aan meedeed.
0: Maar meneer, is het al uitgezonden?
2: Is, jongens. Ja? Er zijn zoveel jonge mensen die dat kijken, joh. Ik werd op straat door alleen maar jonge mensen aangesproken. Wil je meerijden? Wil je bij ons slapen, joh? Kom maar mee, we helpen je wel.
0: Oh, wat goed.
2: Echt bizar. Nee.
0: Maar het is, leg even uit, Jack, voor de mensen die het willen zien. Is het al uitgezonden? Wordt het nog uitgezonden?
2: Videoland. Ze kunnen het op Videoland kunnen ze allemaal kijken. Ah. En het is echt waanzinnig leuk en spannend en goed bedacht. Allemaal plot twists. Echt super, super leuk programma.
0: Oké. Okay, okay. Dan de Formule 1, want daar bellen we je natuurlijk over. Max is natuurlijk. Max een beetje bijgekomen van de 24 uur race die hij heeft gereden.
2: Ja, absoluut. En het leuke is, hij zit natuurlijk nu in Canada. En hij zegt nu ook gewoon echt dat hij. Want er zijn wat regels die ze aan het veranderen zijn. En er is een uitspraak dat ze volgend jaar naar een 60-40 verbrandingsmotor accu regel. Dus Max laat zich daar gewoon ook heel open over. Hij zegt, nou, de kans dat ik wegga is nu minder groot.
0: Oh, kijk.
3: Wat goed. Hij heeft het plezier weer terug.
2: Ja, absoluut. Maar dat komt natuurlijk ook door dat Nürburgring-verhaal, jongen. Dat vind ik echt geweldig.
3: Wat lachen.
2: Ja, prachtig. Heel leuk. Heel mooi. Leuk.
0: Hey, maar even, want er zijn wat technische updates geweest. Tenminste, het gonst online van de allerlei dingen die Red Bull veranderd zou hebben.
2: Ja, nee, kijk, weet je, ze zijn natuurlijk allemaal enorm bezig. En het leuke is dat, daar kijken we ook met z'n allen dit weekend natuurlijk naar uit. Dit is niet de echte circuit waarvan ik denk dat al die dingen die ze gevonden hebben meteen effect gaan hebben. Maar het ziet er heel positief uit. En dat is natuurlijk leuk, want Max staat nu 7 in de kampioenschap. En dat wil hij niet staan natuurlijk.
0: Nee. En hij gaat voor de overwinning. Is dat met de auto die hij nu heeft en de updates die er zijn uitgevoerd, denk je, mogelijk?
2: Moeilijk te voorspellen, Tim. Het hangt een beetje af van die vrije trainingen, hoe dat gaat. Het feit is wel dat in de vorige race in Miami zat Max er natuurlijk weer gewoon heel goed bij.
3: Zo.
2: En dat is natuurlijk een streep, want bij Red Bull reken maar al die duizend mensen die gaan tering hard hun best doen om die auto weer gewoon weer beter te krijgen voor Max. Dus absoluut, dat hij er weer bij gaat komen, dat weet ik zeker. En dat hij dit jaar ook weer een race gaat winnen, weet ik ook zeker. 100%.
0: Ja, jij zegt dit circuit, dat leent zich niet echt om te zien of al die updates eruit komen. Waar zit hem dat in dan?
2: Omdat het een soort stratencircuit is, weet je. Het is niet een echt voor Formule 1 ontworpen circuit, zoals die Herman Tuke dat overal doet. Mm. Maar dit is wel een bijzonder circuit, want het is ook mijn allereerste Formule 1 race als reporter geweest.
0: Dat is waar, dat heb je wel eens verteld. Dat jij inderdaad bizar. In Montreal dat je begonnen bent.
3: Het is toch een soort, eigen soort parkcircuit of zo? Eigenlijk race je door een soort parkje heen, of niet?
2: Ja. En het grappige is, er zitten allemaal van die bomen waar de zonlichten doorheen zit. Dus als je dan met 300 km per uur langs die bomen rijdt, dan lijkt het net alsof je met een soort stethoscoop wordt beïnvloed. Ja, dat is heel lastig.
0: Het is oude terrein van de wereldtentoonstelling waar het wordt gereden.
2: Ja, het is het allergrootste casino van Montreal.
3: Dat weet jij dan weer.
0: Maar goed, jij zegt, in principe is de auto een stukje beter. Max die doet weer echt mee om de prijzen. Podiumplek dan dit weekend?
2: Ja, ik zeg hem gewoon. Ja, ik denk dat Antonelli gaat hem wel weer winnen, denk ik. Dan zal Leclerc tweede worden en Max derde.
3: Nou, dat zou te gek zijn, toch?
2: Ja, voor het eerst weer op het podium en dan krijg je weer een goede boost ook voor het hele team. Ja, absoluut. Ja.
0: Maar ja, goed, die updates die bij Red Bull zijn doorgevoerd. Ik neem aan dat de andere teams die zullen ook niet stilgezeten hebben, toch?
2: Ja, nee, Mercedes schijnt een hele grote update mee te hebben gewacht. Want die zijn natuurlijk als de dood dat iedereen ze voorbij gaat rijden. Dus ik ben benieuwd, joh. Ik kijk er echt naar uit.
0: Oké.
2: Okay, en het is een mooie tijd. Het is s'avonds. De race is zondagavond om 10:00.
3: Heerlijk.
2: Dus dan kan moeders lekker naar bed. Kun je lekker biertje.
0: Jack, jij moet toch ook weten dat er inmiddels heel veel vrouwen ook Formule 1 kijken?
2: Ja, zeker.
0: Nee, maar het is bijvoorbeeld...
2: In de theatershow van ons zaten op een gegeven moment 40% vrouw, 60% man.
3: Mooi toch?
0: Want bij ons in het team bijvoorbeeld is Sophie van de socials.
3: Grootste fan.
0: Dat is de grootste fan van de Formule 1.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Ja, en onderschat Flo even niet, hè?
3: Nee.
4: Ja, ik hou er ook wel van, hè?
0: Ja.
4: Maar,
0: en Formule 1 vind je ook leuk. Jack, wij wensen jou een fantastisch weekend. We gaan kijken en laten we hopen dat je gelijk hebt qua voorspelling en dat Max weer een podiumplek kan rijden. Heb een fijne Pinksteren, Jack.
2: All right, okay. Jack, lekker man.

0: le pido. Juanes, adiós le pido. Hier in de 75 ochtend show. Waar later vanochtend nog een trip naar Ibiza te verdienen valt. Want die gaan we weggeven. Het is Ibiza week.
1: Kwart over acht, toch?
0: Ja, hebben we afgesproken. Ja. Zo rond kwart over acht.
1: Belofte maakt schuld, hè?
0: Juist. De oproep horen om even aan boord te gaan van vlucht 538. En ben jij hier op de radio en vertaal je de Spaanse zin op de juiste wijze, dan sturen we je richting dat party-eiland. En dan zie je dus David Guetta in Ushuaia. En je gaat naar Armin van Buuren in de Universe.
1: En Ushuaia is lekker, want dat is zeker voor de wat oudere mensen. Dat is natuurlijk het begin van de avondparty. Dat gaat niet tot dat is natuurlijk rondom dat zwembad bij dat hotel.
2: Het hotel, ja.
1: Voor mij is dat, ik dacht om 11:30 klaar zou. Dus ik kan eigenlijk daarna.
2: Ik kwart voor 12 in bed.
1: Daarna kan je gewoon weer in bed.
2: In bed.
1: Nee joh, een nieuw pilletje erin en door naar de volgende.
2: Ik heb nooit drugs gebruikt.
3: Over bed gesproken, ik heb over jou gedroomd, Rick.
1: Serieus?
3: Ja.
1: Wacht.
3: Ik krijg het ook niet meer voor mijn netvlies.
0: Nee, wat is er gebeurd dan?
1: Weet je,
3: laag in bed.
1: Hadden jullie
3: een laag in bed? Zat aan mij.
1: Ja?
3: Ja.
1: Maar gewenst of ongewenst?
3: Ik vond het eigenlijk wel gezellig.
1: Oké.
3: Ja, ik weet.
1: Maar waar waren jullie? Bij wie waren jullie thuis? Waren jullie op vakantie?
3: Nee, we waren niet thuis. En we waren met het hele team op pad.
1: Oh.
3: Maar wij zaten dan een beetje te keuvelen. Liggend. In een bed.
1: Liggend.
0: Liggend in
3: bed. Maar dromen zijn vaag, hè? Dus je weet vaak niet waar.
1: Maar komt dat niet, want het Ibiza-spotje is natuurlijk weer op televisie nu. Dat wij vorig jaar hebben opgenomen, weet je wel. En daar liggen jullie natuurlijk ook naast elkaar op die strandbedjes. Ja.
0: En daar voelde je eigenlijk de spanning al een
1: daar
0: beetje.
1: Daar was al enorme spanning. Ja.
2: Seksueel, hè?
0: Ja, zeker. Ja.
2: Dat is niet normaal. Wat daar gebeurde. De vonken vlogen heen.
3: Dat was wel binnen, dit.
2: De vonken vlogen heen.
3: Goed. Maar goed, misschien heeft het daar inderdaad
2: Ik sta voor jou zak zeker open.
3: Maar je hebt dat kan.
1: Maar werd je wakker en dat je toen dacht van wat is er gebeurd? Of,
3: ja, maar het was zo echt ook. Je zat echt gewoon.
2: Op je.
3: Daarom denk ik van heb ik nou met Rick vannacht.
1: Voelde het?
2: Nee, laten we eerlijk zijn. Voelde het goed of niet?
3: Het was wel een leuke droom. Het was wel een gezellige droom.
1: Oh.
3: Het was wel positief.
1: Jeetje.
2: Ik denk ook.
1: We staan hier.
3: Raar, hè? Maar je hebt dat niet in de hand.
1: Maar moeten jullie dat niet nader uitzoeken?
3: Ja. Nou, nee.
0: Ja, hier zit wel het feit dat je erover droomt.
1: Ja. Het is toch wel een soort verwerking van de dag.
0: Jullie moeten dit uitzoeken.
1: Het zit al langer in je hoofd, blijkbaar.
0: Misschien moeten jullie gewoon een keer op date met z'n tweeën.
1: Nou, dat zou leuk zijn.
3: Dat kan toch niet?
1: Waarom niet?
3: Nee,
2: ik zeg geen nee.
1: Zouden jullie elkaars types zijn?
2: Nee.
1: Is Flo jouw type?
3: Ik denk wel dat we snel ruzie krijgen.
2: Nee, Flo is absoluut niet mijn type.
1: Waarom niet?
2: Nou, ze is chaotisch, dat kan ik niet tegen.
1: En jij bent lekker gestructureerd.
2: Nee, maar ik ben ook een chaot. Dus ik weet je wel, ik ben altijd alles kwijt. Dus, nou, en als, ik,
1: maar ze zeggen toch altijd in het land der blinden.
2: Ja. Maar ik ben alles kwijt en Florentine is voor mij ook altijd alles kwijt. Dus wij zijn altijd alles kwijt.
3: Alles kwijt. Nee, dat werkt niet.
2: Nee, maar ze is ook niet mee. Ik vind Florentine echt een hele knappe vrouw. Maar ze is niet mijn type.
1: Nee.
3: Maar jij valt ook meer op wat exotischer, toch?
1: Nou, ik vind jou vrij exotisch. Nee,
3: dat is
2: Nee, maar ik ben ook een chaot. Dus ik weet je wel, ik ben altijd alles kwijt. Dus, nou, en als ik,
1: maar ze zeggen toch altijd in het land der blinden.
2: Ja. Maar ik ben alles kwijt en Florentine is voor mij ook altijd alles kwijt. Dus wij zijn altijd alles kwijt.
3: Nee, dat werkt niet.
2: Nee, maar ze is ook niet bij.

0: laatste zonuren, ga ik zo vertellen.
1: En Dries Roelvink is bij ons, die heeft een nieuwe single en alleen de titel is al gezellig. Hij heet Tante Jetje.
2: Tijd om je in te smeren met Factor 538.
3: Van dit Pinksterweekend trappen we...

0: 36 heetste en coolste zomerhits. Vanaf morgen.
1: De zomer op 538.
2: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
7: Haibu.
6: Haibu.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Rozer!
13: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Nu bij Vibra. Das die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
17: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat. Vind je bij Roka.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Nutrition, de grootste in sportvoeding.
1: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal.

0: Proteïne extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: graden gehaald. Rick, waar staan ze, de files?
1: Twee files, één op de A58 Eindhoven-Tilburg bij De Baars. 14 minuten vertraging. Ander op de N205 Hillegom-Zwanenburg bij Boesink-Helide. Boesink-Helide. De vertraging is 8 minuten.
0: 6:06. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bijna 100 asielzoekers die vannacht niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, die hebben vannacht doorgebracht in het Drentse Gieten. Ze konden daar terecht in een sporthal en gaan vanochtend weer terug. Op Saba is het zoeken naar een vermiste Nederlander gestopt. Hij is ondanks intensieve speuracties over de grond en vanuit de lucht na 8 dagen nog steeds niet gevonden. De gouverneur van Saba heeft familie en vrienden zijn medeleven betuigd. En tijdens de examens huren scholen steeds vaker mensen van buiten in om toezicht te houden. Dat meldt nu.nl. Bijna 2/3 van de onderzochte scholen doet dit om leraren te ontzien. Sinds een paar jaar is er een speciaal potje voor werkdrukgelden en steeds meer scholen betalen daar de externe examens varianten van.
3: Dan nog over die vermiste meneer op Saba. Maar ook Saba is niet zo heel groot.
4: Nee.
3: En dat ze dan na 8 dagen al zeggen, we stoppen, dat kan je toch niet?
4: Nee.
1: Als familie,
4: maar je weet toch wat er gebeurd is.
3: Ja, maar als familie kan je toch niet dat er maar 8 dagen naar jouw familielid wordt gezocht. Je wil horen dat ze...
1: Maar wie zoeken daar dan precies?
3: Ja,
1: ik neem aan de politie.
3: De autoriteiten.
1: Ja, maar die hebben natuurlijk daar de handen vol, nou, ook aan andere dingen.
4: Ja, die weten waarschijnlijk ook wel van, ja, als we hier na 8 dagen iemand niet gevonden hebben, dan is de kans... Ja,
3: maar 8 dagen is niks.
1: Nou, wel als je met een paar, met 50 man zoekt.
3: Dat hebben ze op Saba niet. Dat hebben ze geen 50 man...
4: ik heb geen idee.
3: Dat denk ik niet. Ik weet niet
4: of daar teams worden ingevoerd. Misschien dat ze wel hebben gevraagd. Want de Nederlandse, volgens mij is de marine daar ook actief, toch? In die regio.
3: Ja, dat vaart er wel een beetje rond, ja.
4: Misschien dat die ook wel geholpen hebben.
3: Ja, dan denk ik, wat is nou 8 dagen? Ja, dat voelt zo... Hier moet je minimaal 2 maanden of zo.
4: We hebben er geen zin meer in. Zo voelt het een beetje.
3: Verdrietig verhaal als er na 8 dagen niet meer naar je gezocht wordt.
2: Bas Westerwil dan is vorige week natuurlijk overleden. Maar op social media lijkt hij nog even voor te leven. Op LinkedIn plande de radio- en televisiepresentator een groot aantal berichten vooruit. En eentje verscheen daar gisteren van. En de familie weet dus niet hoe je die reeks aan vooruit geplande berichten kan stoppen.
4: Door in te loggen en dat uit te zetten.
2: Ja, maar als je geen wachtwoorden hebt.
1: Ja. Dan moet je LinkedIn benaderen. Maar dat is natuurlijk meestal
3: dat is onmogelijk.
4: Ja, dat is echt super lastig. Dat is echt lastig.
3: Ja.
2: Ja, lastig.
4: Wat was het bericht dan? Wat
2: het is een heel mooi lang bericht. Ik kan het voorlezen. Sinds mijn hart stopte en weer begon te kloppen, is er een afspraak met mezelf. Ik ga alleen nog voor lichtjes in ogen. Ja. Bij jou, bij mij, niet voor het applaus. Niet voor de factuur. Niet voor het compliment. En voor dat moment dat iemand zichzelf hoort, er iets verschuift, dat het stil wordt en je allebei weet, dit was echt. De lichtjes. Ik kan ze niet maken, ik kan ze niet plannen. Ik kan alleen ruimte maken waarin ze mogen verschijnen. En dat is wat ik doe, meer niet.
4: Dit is wel echt een heel mooi laatste bericht.
3: Het is prachtig, maar dit was natuurlijk niet gepland als laatste bericht.
4: Nee.
3: Dus het is de samenloop die het ineens...
2: Ja, en je weet ook niet wat gaat er nog komen. Want hij heeft er meerdere vooruit gepland misschien.
4: Ik neem aan dat zij inmiddels wel dit gestopt hebben, toch?
2: Nog niet, dus ze weten het nog niet. Okay. Welke plek dan in Nederland heeft de meeste zonuren?
3: Oh,
2: het KNMI heeft dat even onderzocht.
3: Zullen we even... Wat denk jij, Tim?
4: Ik denk of de Waddeneilanden of Zeeland.
3: Ik denk ook. Ik denk Texel of zo.
1: Voor mij is het Zeeland, dacht ik, dat altijd de meeste zonuren had.
2: Nou ja, Rick heeft ook weer gelijk.
3: Ach, dat zie je al, hè. Wat een aantrekkelijke man is er toch, heerlijk. Zo lang weekend dit.
2: Je moet in Zeeland zijn, in Vlissingen om precies te zijn. Het weerstation meet daar 1889 zonuren per jaar.
3: Zo.
2: Scheelt wel heel weinig met de kooi, dat ligt bij Den Helder. Dat is maar 1 uurtje minder.
3: Oh, okay.
2: De minste zon, dat willen we natuurlijk ook nog
4: wel
2: even weten.
4: Dat is ook
2: wel
4: even interessant, ja.
2: Wat schat u
3: in? De minste zon, ik denk ergens in Twente of zo, of...
4: Ik denk Groningen.
2: Dat is in Delen op de Veluwe. En daar is maar 1644 uur per jaar. Maar een plek wat ook niet goed doet. Maastricht heeft ook heel weinig zon.
3: Grappig. Dan schijnt het eerder langs. Dat is natuurlijk heel smal daar. Dus.
4: Ja, maar het voelt Maastricht, denk je van, nou, daar is altijd lekker weer.
2: Ja, maar niet. En overigens is mei de allermooiste maand. Beter dan juli. Juni is eigenlijk...
3: Juni is heel slecht, toch?
2: Ja, juni is het slecht.
3: Ja.
2: Daar staat geen enkel weerstation aan kop. Dus,
4: dus wij zeggen eigenlijk volop genieten nu. Want we zitten nog een volle week in mei.
2: Daarna komt er een dip.
4: Dit is de beste week. Florentine, dankjewel even voor dit moment. Wij gaan ons opmaken voor Dries Roelvink. Die is vanochtend bij ons in de studio. En hij heeft in alle vroegte al getrakteerd op pakjes hamburgers.
3: Heerlijk.
4: De burgers van Dries. Dat is de opvolger van de ballen van Dries. Die heeft hij voor ons meegebracht. Die kunnen we later vanochtend wel even op de barbecue leggen. Want ik begreep ook dat we gaan vanochtend natuurlijk nog onze eigen barbecue weggeven. Die ochtendshow barbecue. Er komt een team van Napoleon komt vanochtend bij ons barbecuen. Dus dan kunnen we wel even vragen of ze de burgers van Dries er ook meteen op gooien.
3: Waarom niet?
4: De nieuwe single, Tante Jetje, zo heet hij van Dries Roelvink. Die hoor je zo meteen live naar Eric Breed. Call on me.

0: Harry Styles. Man die momenteel natuurlijk de arena een beetje gegijzeld houdt ook voor Ajax. Dat is de reden dat ze nu naar Volendam uit moeten wijken. Want aanstaande zondag is de finale van de play-offs om een voorronde plek in de Conference League tegen Utrecht. En die wedstrijd moet in Volendam gespeeld worden.
1: En dat is goed, ze hebben ze vannacht het podium verlaagd. Dat zou toch vanaf vandaag ingaan?
0: Ja, dat zou voor de show van vrijdag...
1: Dat als hij op die catwalk loopt, dat je ook wat ziet.
2: En je mag trouwens dit weekend ook...
1: Een kratje meenemen?
2: Nou, bijna wel. Je mag zacht doorzichtige flesjes, waterflesjes. Nee, ja. Zonder dop meenemen.
1: Ja, en die arena dak zit natuurlijk dicht. Oh. En het wordt 30 graden. Ja. Ja, dat is een soort frituurpan, man.
0: Snelkookpan.
2: En neem zonnebrand mee.
0: Ook nog een tip.
2: En luchtige kleding.
1: Ja, ook, ja hallo. Moet je,
2: ja, dat zeggen ze.
3: Zonnebrand.
1: Neem je badhanddoek mee.
3: Ja. Nee, maar schoenen met staan.
1: Een
3: zegt zonnebrand, het dak is dicht, toch?
2: Ja, maar dat Mojo zegt, blijkbaar gaat hij
1: in de
2: open.
1: Rij staat. Ja, nee, moet... nee, het dak kan niet open.
2: Nee, nou ja, je moet inderdaad, je staat in de rij.
1: Je staat natuurlijk uren
2: en je gaat eerder natuurlijk.
0: Ja, nou ja. Jongens, hij zit 40 jaar in het vak. En mooi. Tijdens zijn jubileumconcert presenteerde hij ook een nieuw liedje. Ik heb het over Dries Roelvink, die Tante Jetje hier vanochtend bij ons komt spelen. Dries, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen.
4: En ik heb de burgers bij me.
1: Ja, ja.
0: Ze liggen hier nu nog in de verpakking, maar ze gaan nog voor 10 uur op de barbecue, hoor.
4: Ja, dat gaan we doen straks.
0: Hè? Ja, serieus, daar staat hij buiten, dus we gaan straks...
4: En het is een prachtige dag ervoor, hè.
0: Het is alsof het zo had moeten zijn allemaal.
4: Ja.
0: Hey, maar Dries, 40 jaar in het vak, jubileumconcert gegeven ook in een prachtige plek, denk ik, Carré, waar je stond.
4: Concertgebouw.
0: Of concertgebouw
4: bijna,
0: was het.
4: Bijna Carré.
0: Ja, nee, dat was het ding. Dat mocht niet, hè?
4: Nee, Carré hadden we geen toestemming. Dus ik ben in het concertgebouw geweest.
0: Maar is dat al opgelost?
4: Met deze mannen. Dat is niet opgelost. Dat gaat ook niet opgelost worden. Want ze zeggen gewoon, Dries gaan we niet programmeren.
0: Ach.
4: Dus daar heb ik me bij neergelegd.
1: Nee, okay. Maar toch is het raar dat Carré dat die uitspraak doet.
4: Ja, nou ja, maar dan moet jij er naartoe gaan, Niels. Ja.
3: Maar nee, dit is gewoon echt discriminatie. Dit riekt naar discriminatie. Nee, maar even
1: serieus. Dit is gewoon een raar...
0: Driscriminatie.
1: Nee, maar... Het is een raar elitair groepje wat daar zit.
3: Weet je, als Joep van het Hek, dan mag hij daar staan. En waarom mag Dries daar niet staan?
1: Ja.
3: Als hij gewoon de huur betaalt van de Carré, mag hij daar toch staan?
4: Ja, ik zie een heleboel collega's. Django Wagner, Tino... Hazes, heel veel collega's zie ik daar wel.
1: Het was wel gek dat jij weer cash af wilde tikken, dat jij daar met een plastic tasje stond.
4: Met burgers. Ja.
0: Hey, maar nee, goed, 40 jaar in het vak, een prachtig moment om sowieso bij stil te staan. En ik heb het idee dat het eigenlijk beter gaat dan ooit.
4: Ja, ik zit in mijn beste jaren, jongens. Ik ben 67, maar mijn laatste 10 jaren zijn beter dan 20 jaar geleden bijvoorbeeld. Ja, duidelijk.
0: Ja, toch? Iedereen, ook onder studenten, is ik kom eraan, is echt een gigahit.
4: Ja, dat is niet normaal meer, nee. En nu heb ik dus een liedje wat ik probeer nog eigenlijk beter te krijgen qua enthousiasme dan Ik kom eraan.
0: Ja.
4: En wat ik tot nu toe in het land gezien heb, ik doe het pas 2 weken, gaat die lekker, Tante Jetje.
0: Ja, wat is het verhaal achter deze plaat? Ja.
4: Het gaat over een stamcafé waar je jaren geweest bent en dat gaat sluiten. Dus je zit daar met z'n allen met de vaste cliëntelen en je denkt, jongens, wat hebben we hier allemaal beleefd? En vanavond is de laatste avond, helaas. Tante Jetje sluit de deuren.
0: Ach. Oh, inclusief accordeon ook, hè?
4: Ja, bedacht, ja. Ben je erbij. Ja.
0: Zullen we daarna gaan luisteren?
4: Gaan we doen?
0: Ja, hij gaat hem spelen live bij ons in de ochtendshow.
3: Ja, natuurlijk.
0: De nieuwe single van Dries Roelvink. Dit is Tante Jetje.
4: Let op, Rick.
5: Ik zing nu dit liedje, pas treurende man. Eén lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: Dank u wel.
1: Dries Roelvink, dank je wel. En Bent, Tante Jetje. Maar dat is toch gewoon gezellig meteen. Dit is, heb je, hier krijg je toch zin in bier en in de kroeg. En
2: ja, bitterballen, hamburgers.
1: Mag ik je hartelijk danken, Dries, voor je komst naar de studio? Doet je microfoon het niet meer?
3: Graag gedaan, jongens.
1: Graag gedaan.
3: Gelukkig. We gaan naar de barbecue.
1: Ja, we gaan naar de barbecue. En de rest van de band ook natuurlijk. Grote dank. Live hier, de nieuwe single van Dries Roelvink, Tante Jetje. Ochtendshow van 538 met zometeen kans op een trip naar Ibiza. Want we hebben gezegd, 7:15 gaat hij eruit. En dat gaat dus zometeen gebeuren. Je moet even een Spaanstalige zin vertalen, maar dat is goed te doen. Hè. Multiple choice krijg je, A of B. En dan ga jij wellicht op kosten van 538 naar Ibiza.
4: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
5: Het Nederlands elftal speelt nog 1 keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
4: En juich oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Pepsi, Rivella en Royal Club 1 liter flessen? 2+3 gratis. Alle Robijn 1+2 gratis. En AH Barbecue vlees, vis, kip en AH Terra Barbecue 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Oranjefans.

0: 538 Nieuws.
1: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. De parkeergarage naast het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is vanaf vandaag weer open. 2 jaar geleden stortte in de garage de hellingbanen in. Die zijn nu hersteld, ze zijn nu extra stevig en overdekt. De hele garage heeft een uitgebreide veiligheidscheck gehad. Ja, en het ziekenhuis is blij dat mensen weer dichtbij kunnen parkeren. Bijna 100 asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in Gieten in Drenthe. Ze konden daar slapen in een sporthal en gaan vanochtend weer terug. Gisternacht nam Stadskanaal al vluchtelingen op uit Ter Apel toen ze dreigden buiten te moeten slapen. En voor het eerst sinds de coronacrisis hebben de Nederlandse luchthavens in het eerste kwartaal minder passagiers verwerkt. En dat komt, zegt het CBS, door het winterse weer in januari en later door de oorlog in het Midden-Oosten. En daardoor moesten veel vluchten worden geannuleerd. En kwamen er dus ook veel minder reizigers. Gaan we naar het weer. Het is nu al zonnig en het wordt lekker warm. Maximaal 26 graden. Aan zee, daar is het iets koeler vanwege de wind. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Dank je, Flo. Dan de files. Rick weet waar ze staan.
3: Die staan op de weg. En we beginnen op de A4 Den Haag Amsterdam bij de Schiphol-tunnel. Een te hoog voertuig en de vertraging nu 10 minuten. A73 Maasbracht Nijmegen bij Venlo West 31 minuten. De N205 Hillegom Zwanenburg bij Boesing-Heliede. De vertraging 14 minuten. En flitsers op de A20 Rotterdam-Gouda 31.4. Ander op de A27 Gorkum Utrecht bij Meerkerk 44.4.
4: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
5: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
11: Deze week,
12: de 538 Ibiza Week.
11: Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.

Get on the floor.

0: is
1: de 538 Ochtendshow.
2: Zou zomaar best wel eens hoog kunnen staan in de zomertop 538... die je vanaf morgenochtend 6 uur op 538 voorbij hoort komen.
3: Nou, en we zijn vannacht allemaal vroeg wakker, want we liggen balend in dat warme zweet en die klamme lappen.
2: Maar het is natuurlijk s'nachts nog best wel koud buiten, dus je kan gewoon een raam
3: afzetten. Ja, maar 14 graden vanochtend.
2: Ja, maar dat is niet, toch niet bloedheet.
4: In huis wordt het snel warm, hè?
2: Ja, dat wel, ja.
5: Maar, niet klagen, jongens. Het is heerlijk.
2: We zijn inderdaad. We hebben één dag mooi weer gehad en we zijn eigenlijk nu alweer aan het klagen. Gisteren was het grote fotomoment van de koninklijke familie. De koning, de koningin en de prinsesjes die gingen weer even met elkaar.
3: Ik had het idee dat ze er wel zin in hadden.
2: Ze maakten een goede indruk.
3: Uitgelaten.
2: Nou, je merkt ook altijd, vind ik, als Willem-Alexander in het bijzijn van zijn gezin is, dan is hij eigenlijk het meest relaxed.
3: Ja. En ik denk natuurlijk dat Willem-Alexander gisteren ook zijn vakantiegeld heeft gekregen. Dat ze daar nog een
4: klein
3: dansje hebben.
4: Die hebben nog eventjes...
2: Willem. Er is natuurlijk veel te doen over prinses Alexia en haar vermeende relatie met Anton. Ja. Daar werd natuurlijk even aan gevraagd. En zij deed er alles aan om een beetje onder een goed antwoord uit te komen. Luister even mee. De cursus ontwijkend antwoord geven.
6: Al die mediaregels, of iets wel of niet mag. Kijk, dat kunnen we allemaal achterwege laten. Ik denk dat... Ik weet dat ik niet altijd slimme dingen heb gedaan in context van media. Maar... Er wordt natuurlijk van alles gespeculeerd. Ik weet mijn eigen waarheid. Ik weet wie ik ben. En ik weet wie mijn vrienden zijn. En meer kan ik daar ook niet echt over vertellen.
7: Mooi. U snapt, ik moet hem toch even vragen. Hoe is uw relatie met Anton?
8: U heeft gewoon gezegd dat die zaken privé zijn. Zelf gezegd. Dus daar laten we
2: het. Ja, het is privé. Maxima die kwam even terug.
4: Zij begint aan een zin en daarna komt weer een andere zin.
2: Zij mag er niks over zeggen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Nou, misschien had ze dat ook beter kunnen doen, hoor. Van nou, daar doen we geen uitspraak over.
3: Ja, ik reageer hier niet op.
2: Nee. Maar zij weet
3: zo'n onsamenhangend verhaal.
2: Het was een onsamenhangend verhaal.
3: Ja. En ze zegt eigenlijk, ja, we hebben zulke dikke verkering. Dat is gewoon... Ja. Dat is wat hieruit... Dat is de conclusie hier.
2: En we gunnen het u allemaal, hè?
3: Het is een hartstikke leuk man.
2: Het zou fantastisch zijn. Het zijn twee leuke mensen. Dus als dat zo is, het is ze van harte gegund. In aanloop naar het WK is de definitieve selectie voor Nederland nog altijd onzeker. Meerdere spelers zijn geblesseerd. Onder wie Memphis Depay. En het lijkt er echt op dat Depay op tijd fit kan zijn. Bondscoach Koeman reageert erop bij de NOS.
9: Nou, laatste stand van zaken is dat hij... normaal gesproken zondag gaat maken. Ja, dat zijn allemaal... Nog beslissingen wat soms een beetje hoofdpijn geeft. Timber, Justin Kluivert natuurlijk, die ook pas weer na een knieoperatie minuten heeft gemaakt. Nou ja, dat zijn dan keuzes die je moet gaan maken of men er wel klaar voor is of niet.
2: Ja, al dus onze bondscoach. Oh,
3: net zo onsamenhangend als Alexia.
4: Ik hoop zo dat die Depay niet meegaat.
2: Oh, die gaat mee, hoor, wat er ook gebeurt.
4: Ja, nee, die Koeman moet thuis blijven.
2: Let maar op, die gaat mee. En dan Eddy ter Stal, dat is de maker van het film Het Land van Johan. Gaat over Johan Cruijff, of in ieder geval Het Land van Johan, dat is een referentie aan Johan Cruijff. Die is vanavond de gast bij VI. Tenminste, dat was de planning. Maar Johan Derksen die vertelde gisteren even wat hij vindt van die film van Eddy ter Stal. En ik weet niet of Eddy nu nog langskomt.
10: Ik durf daar haast niks over te zeggen.
4: Nee, het is voor jou ongebruikelijk.
10: Ik heb in het vliegtuig die film gezien, ik zeg er niks over.
11: Wat?
10: Ik heb nog nooit zo'n kutfilm gezien.
11: Oh.
10: Nee, echt. Ik was zo teleurgesteld. Want dat was de 70e jaren, mijn tijdperk.
4: Ja.
10: Ik herkende niets. Is dat geen verhaallijn? Ja, sorry.
4: En Eddy ter Stal staat daar net om de hoek een beetje te acclimatiseren. Die zit morgen bij ons in de bank.
10: Ja, kan er niks aan doen.
4: Oh, hij is al weg, zie ik nu. Oh. Nou, dat wordt gezellig.
2: Ja, ik denk niet dat Eddy nog aanschuift. Ja,
3: snap ik ook nog wel.
2: Maar het is, er was heel veel in eerste instantie... er is veel geteased over die film. En die is op een gegeven moment uitgekomen. En ik heb er daarna weinig meer over gehoord.
3: Zeg maar niks.
2: Ja, Het Land van Johan. Het idee was volgens mij dat het een drieluik werd. Okay. Eén deel speelt zich af in de jaren 70. Eén deel in de jaren 80. En ik geloof nog een deel in de jaren 90.
4: Dat ik denk dat het bij de één luik.

0: Time, Culture Beat in de 50 ochtendshow, waar het 19 minuten over 8 is geworden. En waar wij beloofd hebben rond dit tijdstip de oproep te laten horen om aan boord te gaan van vlucht 538. Dan ga je namelijk naar Ibiza. En wij zijn er vorig jaar nog geweest om een commercial op te nemen.
1: Heerlijk.
0: Ja, dat was echt...
1: Dat was een fantastisch uitje.
0: Was een goed idee om de commercial daar te schieten.
1: Hard werken.
2: Ja. Want hoe lang zijn
1: we
2: geweest?
1: Een lange dag. We begonnen 's ochtends om 7:30 met die shoot. En we waren 's middags om 4:30, 4:30 klaar.
0: Jawel, maar we hebben niet hard gewerkt.
1: Hard werken.
0: We hebben...
2: Het is wel hard gewacht.
1: Weet je hoeveel
2: hard wachten.
1: Hoeveel van die salto's ik op de jetski heb gemaakt.
2: Jee. Wel mooi hoe ze dat uiteindelijk maken, hè?
0: Ja.
1: Ja. Ik ben daar weken voor in training.
2: Hebben we ooit verteld wat er echt is gebeurd met de jetski?
0: Nee, dat hebben we nooit verteld.
1: Nee, maar dat is toch gewoon... Ja, maar wacht even. Mijn kinderen denken dat ik daar echt op sta. Willen alsjeblieft gewoon dat verhaal in leven houden?
0: Heb je ze dat echt wijs gemaakt, ja?
1: Ja, natuurlijk. Dan zijn ze toch een beetje trots op hun vader.
3: Ja, ze kijken helemaal op naar jou.
1: Ja.
3: Maar stuntman.
2: Het echte verhaal is zo mooi. Hoe laat zitten ze op school, die kinderen?
1: Over 10 minuutjes.
2: Nou, vertel me daar het verhaal van die jetski. Wat daar gebeurd is. Ja. Dat is toch leuk?
0: Het is wel een grappig verhaal. Dit was, nou, op dat moment was het echt... Het was heel sneu.
2: Ja, ik hoorde daar wat... Wel een.
3: Nou, er is flink gehuild hoor, die dag.
0: Ja, er is echt gehuild, ja. Ja. En gevloekt, in het Vlaams.
2: Ja, meerdere keren.
0: Ja, maar we vertellen zo meteen het verhaal wel eventjes. Maar we gaan eerst eventjes iedereen blij maken met een reis naar Ibiza. Tenminste, iedereen maakt kans op die trip naar Ibiza, want...

0: Paris, dat Jazz Mind in de ochtendshow.
1: De 538 Ibiza Week.
0: Het is zo leuk om mensen naar Ibiza te kunnen sturen. En we hebben net al eventjes verteld dat het echt een heel fijn eiland is. Dat hebben wij vorig jaar mogen ervaren toen we daar de commercial aan het opnemen waren. Zullen jullie zo nog even vertellen wat daar precies gebeurde met de jetski. Voor de mensen die de commercial niet kennen, daarop is te zien hoe het ochtendshowteam aan een zwembad zit. Geniet van de vakantie. En Niels uiteindelijk een aantal salto's maakt op een, ja, op een jetski.
2: Ja, ja. Wat was jouw laatste verzin ook weer?
3: Dit is pas vakantie.
2: Ja. Oh ja. Dit is pas vakantie.
0: Dit is pas vakantie. Glenn de Jong hebben wij aan de telefoon uit Wijk bij Duurstede. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Glenn, een echte Ibiza-ganger?
4: Nou ja, ik ben er één keer eerder geweest, inderdaad. Ja.
0: Lang geleden?
4: Ja, 3 jaar geleden is dat inmiddels.
0: Oké. Okay.
2: Oh. Ja.
0: Maar had jij toen zoiets toen je daar was van, nou, hier wil ik nog wel een keer terugkeren?
4: Ja, absoluut, absoluut.
5: Ja, de Universe bestond toen nog niet, dus dat is...
4: Die club nee, is nee, daar zijn we toen niet geweest. Nee. Wel bij Pacha of iets in die trant, meen ik het herinneren. Ja. Toen ik daar de deur uitliep, had ik hem niet meer helemaal fris, maar wel goed bevallen.
0: Ja, ook dat is Ibiza natuurlijk.
4: Ik weet het.
0: Nou Glenn, je bent heel dichtbij een trip richting het Partyeiland. Jij moet even de Spaanstalige zin vertalen naar het Nederlands.
4: Ja, ik ga het.
0: Je krijgt daar ook nog 2 opties bij, dus luister heel erg goed naar wat de opgave is in het Spaans. Wellicht dat er wat woorden tussen zitten die bekend voorkomen. Ben jij er klaar voor?
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Nou, luister goed. Hier is de opgave.
6: Estoy tan rojo como una gamba.
0: Ja.
2: Mooi, hè?
0: Is dit antwoord A? Ik ben zo rood als een garnaal. Of is dit antwoord B? Ik ben klaar om geserveerd te worden met knoflooksaus.
5: Wat is dat nou voor vraag?
4: Ga ik voor antwoord 1.
0: Jij gaat voor antwoord B.
4: Nee, 1.
0: 1. Oh, antwoord 1.
5: Ja,
0: de garnaal.
5: Ja, dat is.
0: Ik ben zo rood als een garnaal. Dat is jouw antwoord.
4: Ja.
0: Oké, Glenn.
5: Spannend.
0: We gaan luisteren of dat het juiste antwoord is.
6: Estoy tan rojo como una gamba betekent... Ik ben zo rood als een garnaal.
0: Ja, had je hem bij Rojo of had je hem bij Gamba?
4: Ja, Gamba ook.
0: Ja, Gamba, hè?
4: Ja.
0: Hey, gefeliciteerd, je wint een trip voor 2 naar Ibiza.
4: Super.
0: Inclusief reis, verblijf en tickets voor Ushuaia. Daar zie jij David Guetta en The Universe waar je Armin van Buuren gaat zien.
2: Zo dan.
4: Lekker is het. Oh. Dankjewel man.
0: Alsjeblieft, heel veel plezier en een hele fijne reis. En wie gaat er mee met jou?
4: Ja, dat ga ik eens even bekijken. Ik denk mijn lieftallige vriendin.
0: Dat zou wel sympathiek zijn, toch?
4: Ja. Maar goed, ik ga het even met erover leggen.
0: Misschien
4: heb ik
0: het nog niet gezien. Dat snap ik. Glenn, heb een fijne reis.
4: Super, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Glenn die gaat richting het Partyeiland, richting Ibiza. En wij maken ons op voor het vervolg van de show, want we moeten zo meteen naar het nieuws. En Florentien die weet al wat daarin zit.
7: Waarom geven we dieren vaak een mannennaam? Dat ga ik zo uitleggen.
0: Louis Fonsi en Daddy Yankee komen eraan. Despacito. Ja, hey, het is zomer in Nederland en dat zul je weten ook. En ook Max en Andy Grammer binnen nu en een paar minuten in de ochtendshow.
8: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
1: Of je beleeft samen met Radio 538...

0: deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.

0: Tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuur.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of

0: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
1: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
2: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
3: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
2: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonhut. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Ja, goedemorgen, de ochtendshow en het weer van vandaag. Vandaag schijnt de zon volop, we tikken de 26 graden aan, dus zomerse waarde al. En het hele Pinksterweekend wordt het nog warmer. Tropische 30 graden gaat op sommige plekken gehaald worden. En dan de files. Rick, waar staan ze op de weg?
3: We beginnen op de A28 Zwolle Amersfoort bij Elspeet. 37 minuten. A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort 25. Dan de N205 Hillegom Zwanenburg bij Vijfhuizen. Dat is de Floriade. De vertraging 21 minuten vertraging. En dan de A7 Drachten Groningen. Daar staan ze te flitsen bij 190,5. En op de A16 Breda Dordrecht bij Langeweg 53,0.
2: 8:54, de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De 100 asielzoekers die vannacht hebben geslapen in een sporthal in het Drentse Gieten zijn weer terug in Ter Apel. Het is nog maar de vraag of er in het overvolle aanmeldcentrum nu wel plek voor ze is. En net als vorige week vrijdag zijn vandaag tientallen slijterijen van Gal en Gal dicht, dat zegt vakbond FNV. Personeel staakt uit ontevredenheid met het eindbod voor een nieuwe cao en de bond vindt het veel te mager. En voor het eerst sinds corona is het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens in het eerste kwartaal gedaald. CBS wijt dat aan het barre winterweer. Toen werden er heel veel vluchten geannuleerd en ook de oorlog in het Midden-Oosten. De overleden bultrug Timmy blijkt een vrouwtje te zijn, terwijl we al weken dachten dat het een stoere mannelijke bultrug was. Het is nog niet bekend of ze nu als Timothea.
2: Ja.
4: Maar het gaat dus vaker mis, want in 2012 was er ook een bultrug gestrand op Texel en dat werd Johannes. Maar ja, die werd er officieel, was dat ook ineens een vrouwtje, werd het Johanna. Dus steeds geven wij dieren een mannennaam, ook al is het geslacht eigenlijk niet bekend. Waarom doen we dat?
5: Ja, je kan ook niet even die bultrug omdraaien en zeggen, joh, laat eens even zien wat je daar hebt hangen.
4: Ja. Nou, met een naam proberen

0: eigenlijk het dier te karakteriseren. En iets stoers en groots als een bultrug is al gauw een stevige vent, een mannelijk. Denk aan ook een hond. Als je een hond ziet, denk je ook al gauw aan Vicky of Bello. En sowieso grote honden, die worden ook vaak Diesel of Rocky of Thor genoemd.
1: Ja.
0: Ja, hij moet je ook een beetje beschermen natuurlijk, zo'n hond.
1: Oh, ja. Weet je hoe lang trouwens de penis is van een bultrug?
2: Ik heb werkelijk geen idee.
3: Wat denk je?
1: Wat denk je?
2: Nou, het is een groot dier, dus...
3: Ik denk snel een metertje.
2: Nou, een meter? Zou het een meter zijn, ja?
1: Zal ik je even vertellen?
2: Nou?
1: Tussen de 2,5 en 3 meter.
0: Hey.
1: Ja.
0: In stijve toestand.
1: Ja, dat heb ik er niet bij getypt. Wil je dat ik dat erbij type?
0: Ja. Nou ja, dat is wel van belang.
1: Ik vraag dit voor Florentien zelf tegen
2: AI. Maar Florentien,
1: Florentien wil graag weten.
3: Nee, maar laten we hopen dat het in stijve toestand is.
0: Zo, hé.
3: Want stel dat het in slappe toestand is, dan heb je nog wel ellende.
2: Ja, aan de andere kant, het bungelt er een beetje onder in het water. Heb je er niet zoveel last van.
1: Nou, dat schrijft een soort net over de bodem, hoor.
0: Hoe hebben ze dat dan over het hoofd kunnen zien?
1: Oh, hier, de penis van een volwassen bultrug bereikt tijdens een erectie.
2: Ja.
1: 3 meter. Dus
2: drie
1: ik
2: meter.
1: Denk in rusttoestand 2,5.
3: Ja.
1: En dan als die, laten we zeggen, als het hoog water is, dan...
0: Scheelt dat bij jullie zo weinig dan?
2: 3 meter.
1: Ja.
3: Jeetje, Mina.
2: Maar dat is...
1: Nou ja,
2: dat is
1: een halve meter, hè, Flo? Ja.
3: Nee, maar ik weet wel, want als wij klaarkomen, man, dan hebben dan spuiten wij tensies
1: in,
3: toch?
1: Ja, niet zo...
2: Ja, dat is een... volgens mij was het gerucht, dat is dan 8 cc. En tensies wilde een beetje, de band, die wilde een beetje opscheppen. Ja. Okay. En die hebben er toen tensies van gemaakt. Dat is de legende die over die naam gaat.
3: Wat zou dan de bultrug naar buiten.
2: Ja, ik weet het niet, maar ik heb een beetje medelijden met het vrouwtje. Van 3 meter is toch wel... Jeetje.
0: Fors, als dat naar binnen moet, joh.
2: Ik weet nu waarom ze bultrug heeft.
0: Jeetje, hoe hebben ze zich dan zo kunnen vergissen?
2: Ja, dat vraag je ook.
0: Dat snap je echt niet. Nou, het dorp Moerdijk dan heeft misschien toch
1: ik
0: niet...
1: Ik kan jullie ook eventueel nog wel even het spermavolume van de bultrug...
3: Dus oké. Okay, dus,
1: kijk, je hebt Freek Vonk.
2: Ja.
1: Je hebt, hoe heet die andere ook alweer?
3: Nee, maar luister, wij dus zegt 10 cc.
1: Ja.
3: Wat denk jij dan een bultrug doet, Florentien?
0: Nou, ik denk dan wel 1000.
2: 1000 cc?
0: Ja.
3: Dat is een liter dan, toch?
1: Een litertje.
2: Dat zou,
0: ja, want als 2 meter, dan is een normale piemel 20 centimeter. Ja, keer 100 ongeveer.
3: Ja.
0: Hè?
2: Nou, hoeveel is het, Niels?
1: Tussen de 15 en 20 liter. En dan is dit nog binnen de vissen relatief weinig. Want je hebt ook nog de blauwe,
3: blauwe
1: vinvis. Dat is de grootste walvissoort.
3: 33 meter, hè?
1: Die wordt geschat op zo'n 20 tot 40 liter.
3: Oi, oi, oi.
1: Dat zijn 40 pakken melk. Die hebben zo'n één keer klopt.
3: In één keer.
0: Hoppakee. En als dat dan in zo'n vrouwtje allemaal wordt gepropt?
3: We weten hoe het gaat, hoor.
2: Ja.
1: Nou, jullie zeker met z'n tweeën.
2: Ja,
1: vannacht.
3: Zo'n verhaal.
0: Dat was wel gezellig, Rick.
1: Flo de hete droom over Rick.
2: Ja, voor de mensen die het gemist hebben.
1: Nou, die heeft dit gemist, hoor.
2: Die heeft vannacht over Rick gedroomd.
0: Ja, nou, we hebben het niet gedaan, hoor. Maar we hebben wel aan
1: gezeten. Oh, gezeten ook.
2: We moeten dat verhaal van de jetski nog even vertellen. Want er zijn wat luisteraars die toch willen weten hoe dat nou precies
1: gaat.
2: Ja, op Ibiza. Is dat nu of doen we dat zo meteen?
3: Nee, doen we zo even.
2: Doen we zo meteen even. En we bellen straks even met Freek van Suzanne en Freek. Die staan vanavond voor het tweede weekend in het Gelredome. In totaal doen zij natuurlijk 10 shows.
1: Keer.
2: 10 keer staan ze in het Gelredome. En we willen natuurlijk wel even weten hoe zij dat allemaal ervaren. Hoe het allemaal op ze afkomt. En hoe het nu met ze gaat. Dus zometeen hier op de radio. Freek van Suzanne en Freek.

0: Somje, Dark Before the Dawn hier in de ochtendshow. 14 minuten voor 9 uur is het geworden. En ja, vorig weekend stonden ze al 3 keer in het Gelredome in Arnhem. En er zijn nog 7 shows te gaan. We hebben het over Suzanne en Freek die daar het stadionplat spelen. En aan de telefoon hebben wij Freek Rikkerink van Suzanne en Freek. Uiteraard, Freek, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Hey,
2: Freek, wat ik me nou afvraag, Freek, moeten jullie ook dat gras maaien wat naast het stadion? Want die matten gaat eruit. Zit dat bij de huurdeal in, dat je dat bij moet houden?
1: Ja, daar gaan ze niet beter van voetballen volgens mij. Dus laten we dat maar niet doen.
0: Hey, maar 3 keer Gelredome al gehad. Hoe kijken jullie terug op die eerste 3 shows?
1: Ja, dat was echt niet normaal. Het was echt zo'n bijzonder weekend. En je merkt dat iedereen die daar komt, die komt daar met een intentie om een bijzondere avond te hebben. En ja, elke avond en middag gebeurde er zoiets bijzonders in de zaal. Dat was echt. Wij waren er stil van, maar volgens mij de mensen die zijn geweest hebben het ook als heel bijzonder ervaren.
0: Ja, nou ja, goed, de mensen die er zijn geweest, die kunnen een beetje vertellen hoe het voelde. Maar hoe voelde het voor jullie? Wat maakt het zo speciaal dan, die Gelredome shows?
1: Nou, we waren vooraf een beetje benieuwd of het in zo'n groot stadion ook intiem konden houden. Omdat het natuurlijk zo groot is. En grappig genoeg was het heel intiem. Het voelde echt alsof we daar gewoon met een club vrienden stonden. En zelfs bovenin op de tribunes, dat voelde dichtbij. En ja, het was gewoon heel bijzonder om daar te mogen staan. En het, nou, er zit natuurlijk een bepaalde lading op die shows. Ja. En het was gewoon heel bijzonder dat, ja, iedereen kwam daar om alle emoties te voelen. Dus niet alleen maar verdriet, maar ook echt heel erg blijdschap. En je zag gewoon dat iedereen helemaal open stond. Dat was heel bijzonder.
2: Ja, wat natuurlijk super tof is. Jullie staan echt midden, laten we zeggen, op de middenstip van het stadion. Ja. Dat is natuurlijk, dan heb je echt iedereen om je heen.
1: Ja, klopt. Ja. We hebben echt 360 graden om ons heen. Om ons heen, mensen, ja.
0: Nou zeg jij van ja, het is heel intiem. En dat snap ik ook op sommige momenten. Maar de beelden die ik heb gezien, die waren verre van intiem. Maar dat was, ik zag jullie door het stadion vliegen. Ik zag vuurwerk. Het is ook wel een hoop spektakel, toch?
1: Ja, het is ook natuurlijk gewoon wel echt een stadionshow. Dus we dachten wel van oké, we staan in het stadion. Wat gaan we allemaal doen? Vliegen hoort daarbij. Suus vond het nog een beetje spannend. En ik dacht alleen maar let's go. Ja. Dus ja, superleuk. En volgens mij hebben we pakken flink uit met inderdaad met confetti en vuurwerk en allerlei special effects. Maar het gaat om de liedjes, maar het is wel heel leuk dat dat kan in een stadion.
0: Want dat vliegen, hoe is dat?
2: Dan moet je trainen, toch?
0: Ja, je gaat dat oefenen. En dat is toch een eerste keer dat je. Wat is het, een metertje of 30 denk ik dat je de lucht in gaat?
1: Ja, het is wel flink hoog. En we hebben dat geoefend in een leeg Gelredome. En ik moet zeggen, dat was wel spannender dan dat de mensen onderstaan. Want dan heb je toch het gevoel.
0: Die vangen me wel op.
1: Die vangen je wel op. Precies. Maar het is wel echt serieus hoog. En de eerste keer dat ik een backflip maakte, dat is toch heel even dat je denkt, gaat het goed? Maar het ging gelukkig goed.
2: Ja. Nou ja, en voor mij is dat nog nooit verteld. Jullie vliegen allebei los van elkaar, maar wel tegelijk. Dat is echt een
3: bizarre stukje.
1: Ja, dat komt omdat het podium in het midden staat. Dus je kan niet door de hele zaal vliegen. Dus dacht ik, oké, dan pakken we allebei een eigen kant. Ja. En laten we dat zo doen. En het is superleuk. Dus dan aan het einde van de show dan vraag ik echt aan elkaar van, hoe was je vlucht?
2: Hoe was je vlucht?
0: Ja, gisteren vloog ik lekkerder. Maar... Hey, even is Sef al wezen kijken eigenlijk, jullie zoontje?
1: Nee. We hadden eerst bedacht van misschien willen we die nog een keer bij een soundcheck of zo meenemen of zo. Maar ja joh, weet je, die slaapt nog zoveel op een dag. Eigenlijk heeft hij er helemaal niks aan. Dus we hebben zoiets van, we maken foto's en we laten het hem zien.
0: Ja, hoe gaat het met hem eigenlijk, met Sef?
1: Gaat goed. Ja, Suus die zit nu, as we speak, is met de neus in de lui gevallen. Dus,
0: was jij even blij dat wij belden?
1: Ja, ik moet even bellen. Ja.
2: Maar gaat hij wel mee naar het Gelredome of blijft hij thuis?
1: Nee, hij blijft lekker thuis.
4: Ja. Hoe gaat het met jou dan?
1: Ja, nee, gaat ook goed. Ja, we nemen goed onze rust tussen de shows. Maar het gaat goed, ik voel me goed. En dus dat is heel fijn.
0: Nou, wat super fijn om te horen, Freek. Hey, en Ruben Hille, dat is natuurlijk jullie voice-kandidaat. Ja. Die mag het voorprogramma verzorgen. En nou hebben wij Ruben hier een week of 2 geleden al in de studio gehad. Ja, eigenlijk een paar dagen voordat hij bij jullie zou gaan spelen. A, wat een onwijs aardige gozer is dat. En B, wat een geweldige muzikant hebben jullie daar gekweekt.
1: Ja, dat is niet normaal, toch? Het is gewoon heel leuk om... Dat vonden wij zo leuk aan de voice, dat... Het zit er allemaal al in. Alleen ze weten het zelf vaak nog niet. En je moet het samen met ze gaan zoeken. Maar als je het dan vindt en het lukt om het eruit te halen, dan is het zo gaaf. Want als je hem nu in de Gelredome ziet performen, dan geloof je echt niet dat een paar maanden geleden wij de enige stoel waren die
0: kon draaien. Is toch ongelooflijk dat jullie de enige waren die hoorden en zagen, nou niet eens zagen, maar hoorden van hier zit meer in.
1: Ja, maar wat zegt dat ook over die andere drie coaches? Ja.
3: Je wil je niet over mij.
2: Wil je niet over mijn kwaliteit?
0: Hey, even, hoe ziet zo'n dag eruit? Want vanavond staan jullie in het Gelredome. Hoe gaat het nu verder? Hoe bereiden jullie je voor?
1: Nou, op zich, vanmiddag gaan we daar weer heen. En dan hebben we een doorloop en een soundcheck. En gaan we alles nog even weer goed nalopen. Van oké, wat ging er vorige week goed? Wat kan er volgens ons misschien nog iets beter? Dus gewoon even een beetje fine-tunen. Even een keertje proefvliegen. En voor de rest zijn we gewoon vooral lekker vandaag nog even lekker met Seth aan het chillen.
0: Want is zo'n ochtend dat je dan wakker wordt op zo'n dag dat je weet van ik sta vanavond gewoon weer
2: voor.
0: Wat zit erin? 40.000 man of zo, denk ik?
1: Ja 40.000, ja. Ja.
0: Word je dan anders wakker zo'n ochtend?
1: Ja. Nou ja, in principe worden wij elke ochtend gewoon wakker van Seth. Dus dat, dan ben je eerst even daarmee bezig. Ja. Maar we zeiden wel al heel vroeg tegen elkaar van ja, wel heel vet dat we dit weekend weer mogen gaan beleven. Want vorig jaar zouden we ook twee weekenden hebben in de Ziggo Dome. Na weekend 1 liep het allemaal wat anders. Zeg maar. Dus we hebben daar eigenlijk vorig jaar helemaal niet van na kunnen genieten. Nee. Omdat we überhaupt hebben gespeeld. En dat hebben we deze week wel heel erg alvast. En nu hebben we dus ook die voorpret van oké, vanavond gaan we dus weer. En dat is wel heel leuk.
0: Nou, heerlijk. Goed om te horen dat het goed met jullie gaat, dat het goed met jou gaat, dat het goed met Seth gaat. En dat jullie gewoon vanavond weer een fantastische show gaan geven. Dat weet ik zeker.
1: Dankjewel.
0: Ga ervan genieten. Doe Suzanne de groeten en we spreken je snel.
1: Gaan we doen. Groetjes.
0: Hoi, hoi. Tot ziens. Vanavond in het Gelredome dus. Suzanne en Freek. Deze hoor je dan ook. Halverwege.

0: Suzanne en Freek en halverwege in de 58 ochtendshow. 4 minuten voor 9 uur. Straks spelen wij natuurlijk begin de dag met een mooi bedrag. Je weet dat je hier iedere ochtend kans maakt op 538 euro. En daar hoef je alleen maar even een stemmetje voor te raden. Ik weet niet of je moeilijk is vandaag, maar luister even mee.
1: Wat zit er in dat koffertje?
2: Ja, dat is een goede vraag.
0: Ja, dat is een goede vraag. Nou, daar hoef je verder geen antwoord op te geven, maar we willen wel graag weten wie dit gezegd heeft.
1: Wat zit er in dat koffertje?
0: Zometeen, in begin de dag met een mooi bedrag.
3: Kandidaten Jarno, Milon, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
4: Radio 538 presenteert
3: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
4: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
3: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
4: Vanaf dinsdag de hele week.
3: Bij Radio 538.
5: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
6: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
12: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
13: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Cooling alarm. Shop nu cooling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
14: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
16: Voor de makers. Praxis.
14: Nu tot wel 600 euro extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.

0: Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: 538 Nieuws.
5: 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. NAVO-baas Rutte is blij dat Amerika toch meer militairen naar Polen stuurt om het land te beschermen tegen Rusland. Dat zei hij voor de vergadering van de NAVO-buitenlandministers. President Trump wilde dit eerst niet, maar stuurt nu toch 5000 manschappen. Hij ziet Polen als een modelbondgenoot en wil het land helpen. Medewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken lopen geld voor hun pensioenpot mis. Het gaat om duizenden tot soms wel tienduizenden euro's, meldt de NOS. ING schrapt dit jaar bijna 1000 banen, maar ontslagen medewerkers die krijgen geen compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. En opnieuw zijn tientallen gal-en-gal-slijterijen dicht. Vorige week vrijdag was dat ook al zo. De medewerkers staken uit onvrede met het eindpot voor een nieuwe cao. En daarin krijgen ze er 3% loon bij, maar voor nieuwe mensen wordt de zondag toeslag gehalveerd. En dat schiet onder de streep amper op, vindt vakbond FNV. Gaan we naar het weer. Het is nu al zonnig. Het wordt heerlijk warm. Maximaal 26 graden. Aan zee wel iets koeler vanwege de wind. Tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Dankjewel Flo. Fillers dan. Rick, waar komen we ze tegen?
8: Er zijn er nog 9. Begin op de A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort. 17 minuten vertraging. A28 Zwolle-Amersfoort bij Elspeet. 45 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort. 27 minuten. En de flitsers op de A9 Haarlem-Alkmaar bij Beverwijk. 53,7. En de laatste op de A27 Utrecht bij Meerkerk 44-4.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen 225 gram 2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Al Smith en Al Horn, Drive Safe in de ochtendshow om 11 over 9. Wij gaan zo meteen tenminste aan ons held draaien voor €538. Dat zou lekker zijn. Gisteren ging de hoofdprijs er nog uit in het spel.
1: Lang geleden dat Flo gedraaid heeft.
2: Ja.
0: Oh ja, jij mag hem draaien zo meteen, Flo.
3: Jeetje.
0: Hoe lang heb je niet gedraaid?
3: Nou, ik denk wel ruim een maand.
1: Ja.
2: Zo, jeetje, dat is lang geleden.
0: Kan je het nog wel?
3: Nou, nee, dat gaan we zo zien.
2: Net als fietsen.
3: Ik ga nu even oefenen.
0: Ja, doe jij even oefenen. Even draaien. Jij draait dan voor de persoon die weet wie dit gezegd heeft.
4: Wat zit er in dat koffertje?
0: Van wie is die stem?
2: Ik vind het een leuke quote.
1: Ja, heel gezellig.
2: En laat eerlijk zijn.
1: En je wilt toch ook weten, wat zit er in dat koffertje?
0: Ja, ik ben bang dat we daar niet achter gaan komen.
2: Oh, ik weet het.
0: Oh, jij weet het ook. Ja. Dan moet je het zo meteen maar even vertellen. Maar wie zoeken wij?
4: Wat zit er in dat koffertje?
0: Via 0909-30538 mag je nu bellen als jij de stem herkend hebt. Of gewoon een gok wil wagen, dat kan natuurlijk ook. Dus 0909-30538 voor €538. Want dat is het geldbedrag dat op het spel staat in begin de dag met een mooi bedrag.
4: Wat zit er in dat koffertje?
0: Laat me weten. Wie zoeken wij? Bel en win.
5: En dit is de nieuwe smulschijf.
0: Ja, en die is deze week een beetje ingewikkeld verhaal.
2: Ja.
0: We hebben twee smulschijven. Gisteren was hij van Gordon en Replay.
2: Ja.
0: Maar vandaag is hij van Dave Dekker.
2: Ja.

0: Vlarok. Rise up, rise up, rise up. In deze radioshow. Dit is de stem.
1: Wat zit er in dat koffertje?
0: Ja, Rick weet wat er in het koffertje zit.
2: Ja, ik weet wat.
0: Maar dan weet je ook van wie de stem is.
2: Ja, ik zoek de meeste uit, ja.
0: Jij zoekt de stem uit?
2: Ja.
0: Oh, wat grappig.
2: Dat vind ik super leuk om te doen.
3: Maar je doet altijd net alsof je niet weet.
2: Jawel, maar ik kan goed toneel spelen.
3: Nou, niet. Dat niet. Je kan toneel spelen.
0: Of vergeet je het gewoon?
2: Dat is ook.

0: hebben wij Stefan. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, Stefan.
1: Hoi.
0: Wie is dit?
2: Wat zit er in dat koffertje?
1: Ik denk Vincent Gerstenovic.
0: Vincent Gerstenovic, ja. Dat is natuurlijk goed.
3: Logisch.
0: Dat is super logisch, want die gaat altijd op pad met een koffertje. Ja. Staat hij weer bij iemand voor de deur op zondagavond?
4: Ja.
0: Nooit bij ons, maar...
4: Nee.
0: Het is niet goed, Stefan.
4: Hé.
1: Oh, helaas.
0: Jammer, man. Hoi. Mooi weekend. Huip, hoi. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Huip. Wie zoeken we?
5: Ik denk dat het Jesse Klaver is.
0: Jesse Klaver?
4: Ja, een koffertje natuurlijk.
0: Oh, van de Prinsjesdag.
2: Wat zit er in dat koffertje?
0: Ja, zou kunnen.
4: Ja. Dus eet wel wat van weg,
0: Is ook niet goed. Marjolein, okay. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Wie zoeken we?
6: Buddy Vedder.
0: Buddy Vedder, oh ja.
6: Yes.
0: Ja. Maar die klinkt volgens mij iets hoger, toch?
2: Wat zit er in dat koffertje?
0: Nou, het is niet goed.
6: Jammer.
0: Marit, goedemorgen.
7: Hallo. Ik denk dat het Mart Hoogkamer is.
0: Mart Hoogkamer. Zou ook kunnen.
2: Wat zit er in dat koffertje?
0: Is het ook niet. Jeroen, goedemorgen.
8: Hi, goedemorgen.
0: Wie zoeken we?
8: Dat is Steven Kazan.
0: Steven Kazan.
2: Wat zit er in dat koffertje?
0: Is helemaal goed! Steven Kazan.
9: Nou, doorgaan, stoppen. Het is 125 euro.
8: Lekker toch, lekker.
0: Jeroen,
8: heerlijk hoor.
0: Jij wint 125 euro.
8: Helemaal goed.
0: Maar ben jij ook zo benieuwd?
2: Wat zit er in dat koffertje?
0: Wat zit er nou in dat koffertje? Rick, die weet het dus.
4: Nou, er zaten in dat koffertje een kaartspel en een touw. Het was zijn goochelkoffertje.
0: Oh, dat is een goochelkoffertje. Nou, dan weten we dat ook weer.
4: Ja.
8: Oké. Mooi zo.
0: Waar ben je blij mee, Jeroen?
8: Heel blij.
0: Met het antwoord of met het geld?
8: Nee, met het geld.
0: Nou, ga er wat leuks mee doen. We maken het aan je over.
8: Komt goed, dankjewel.
0: Goed weekend. Jeroen wint 125 euro in begindag met een mooi bedrag. En ja, de studio die ruikt naar vlees. Dat komt omdat hij buiten gebarbecued wordt. En die barbecue, een nieuwe overigens, die gaan we zo meteen ook nog weggeven. Dus je maakt

0: Kid Rock. All Summer Long. Straks hier bij ons in deze radioshow hebben wij natuurlijk, want het is vrijdag, dus je hoort Rob Schepers, de week in One-Liners, om het extra lange weekend in te luiden, Pinksterweekend. We hebben een team van Napoleon vanochtend hier over de vloer. Die zijn voor ons aan het barbecue. Die staan bij ons in de tuin, staan zij, die officiële 538 ochtendshow barbecue. Staan ze
1: even
0: een beetje
1: te testen.
0: Staan ze uit te proberen.
1: Nou, en als het ruikt zoals het,
2: als het
1: ruikt, dan is het een hele goede barbecue, kan ik je melden.
0: Er kwamen hier net al twee enorme planken met alleen het brood kwamen al binnen. Dus dat twee planken vol.
2: Broodplank.
0: Zo zou je het kunnen noemen. Maar dit was nog maar het begin, zo werd net verteld. Dus er komt echt nog veel meer. Dus ik zou ook alle collega's... hier in het hele pand staat 538 aan ook.
2: Jawel.
0: Dat zo meteen na tienen, dat we hier in de kantine... dat we het wat overblijft neerzetten. Want anders is het zonde. Want het is echt, ik heb net even naar buiten staan kijken... het is veel te veel voor ons, voor ons team om op te eten. Wij zijn grote eters, maar daar gaan we niet op krijgen. Dus weet dat dat voor de mensen hier intern af te halen
2: is. Daar is helemaal niks aan, hè?
0: Nee, ja, nou, dat is niet helemaal waar, want we gaan zo meteen namelijk een barbecue weggeven.
2: Oh!
0: Ja!
2: Oh.
0: Dat is nog veel leuker, want die kun jij gewoon bij jou in de achtertuin hebben. Je moet zo meteen eventjes raden welk liedje wij op de grill hebben gelegd. Raad de grillplaat, zo is de naam van het item. Dus wij doen straks eventjes de klep open van de barbecue, dan hoor je een kort stukje muziek. En als jij weet welke plaat het is, dan is die barbecue wellicht straks van jou.
3: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
4: Of je beleeft samen met Radio 538...

0: deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
1: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
13: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
17: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Ja, goedemorgen. Vandaag schijnt de zon volop en we tikken een zomerse 26 graden aan. Het hele Pinksterweekend blijft het prachtig weer en het kwik kan lokaal oplopen tot 30 graden. Nou, dan nog het staartje van de vrijdagochtendspits.
4: Goed dienst meer, hè? Dat is heel belangrijk.
3: Ja, dat is belangrijk.
4: A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland, 12 minuten vertraging. De A28 Zwolle-Amersfoort bij Elspeet, 25. En de andere kant op Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken, 12. En de flitsers A9 Haarlem-Alkmaar bij Beverwijk, 54.0. Andere op de A28 Zwolle-Amersfoort, 66.0.
3: Goed dat jij dat nog even aanstipt van dat smeren.
4: Nou ja.
3: Ja, dat is belangrijk. Het is goed dat je dat doet.
4: Want?
3: Nou, dan zie je toch dat je bezorgd bent over de luisteraars.
4: Nou ja, je hebt al die rare ziektes.
3: Nee, dat is toch wel komisch. Goed. 1:30. De hoofdpunten van het nieuws, Florentien. Goedemorgen.
5: Ik ruik hamburgertjes.
3: Ja, lekker.
5: Ja, vrouwen die net een kindje hebben gekregen moeten meer steun krijgen van hun baas. Dat vindt vakbond CNV. Volgens de bond wordt moederschap nog vaak gezien als iets privés, terwijl het ook maatschappelijk ingrijpend is. En de voormalige Britse prins Andrew is mogelijk betrokken geweest bij zedenmisdrijven. Een vrouw zegt naar zijn huis te zijn gebracht voor seks, melden meerdere media. Ja, Andrew zou ook invloed.
3: Heel goed. 1:30. De hoofdpunten van het nieuws, Florentien. Goedemorgen.
5: Ruik hamburgertjes.
3: Ja, lekker.
5: Ja, vrouwen die net een kindje hebben gekregen moeten meer steun krijgen van hun baas. Dat vindt vakbond CNV. Volgens de bond wordt moederschap

0: Daarbij raakten zeker 6 mensen gewond. Ja, de fans zijn in de Franse hoofdstad Nice voor de bekerfinale van vanavond tegen Lens.
1: Wie heeft er zin om een barbecue te winnen?
2: De 538 Ochtendshow.
3: Raad de grillplaat.
2: Raad de grillplaat.
1: Er staat er nog 1 hier in de studio. Een geweldig exemplaar van de 538 Ochtendshow. Een barbecue die helemaal groen-paars is gemaakt. En het werkblad, dat is een mengpaneel. Echt een waanzinnig leuk ding. Check maar even op internet, want dan kun je hem ook zien. Foto van deze barbecue. Hij kan van jou worden als je vertelt welk liedje er bij ons op de grillplaat ligt. Raad de grillplaat. Wij gaan zo meteen de klep van de barbecue open doen. Dan hoor je een stukje van die plaat en herken jij het liedje. Moet je wel even goed luisteren, dus leg je oor bijna op de luidspreker. Niet te dichtbij, want dan krijg je misschien echt je spetters op je kleding. Maar weet je, dan mag je bellen met 0909-3000-538. Dus we gaan de barbecue weer eventjes, tenminste de microfoon erbij houden. De klep die gaat open en luister goed.
4: Oh ja. Dat is toevallig.
1: Die is wel wat makkelijk te doen, toch?
4: Maar ja, even, man, die is een klein stukje.
1: Ja, en dicht maar weer. Welke plaat heb je gehoord? Wat ligt er bij ons op de barbecue? Bel 0909-3000-538.

0: do is make love to you. Hard in de ochtendshow. Het is 9:09 geworden. En ja, wij gaan eens even een barbecue weggeven.
1: De 538 ochtendshow.
2: Raad de grillplaat.
1: Raad de grillplaat.
0: En als het goed is, dan weet Kevin uit Milsbeek. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Welk liedje er bij ons op de barbecue ligt, dan gaan we zo meteen aan je vragen. Maar ik ben natuurlijk eerst wel even benieuwd of we hier te maken hebben met een echte tuinprins. Kan jij een beetje barbecuen?
3: Nou, dan zou ik heel eerlijk zeggen, we hebben er bij ons twee staan.
0: Oh.
3: En wij gebruiken de best vaak.
0: Dus jij bent wel een liefhebber.
3: Dat zeker.
0: Maar wat moet je met twee barbecues dan?
4: Nou ja.
3: De ene is een ton, eigenlijk als ware. Daar kun je op roken en alles.
0: Oh ja.
3: En de andere, dat is een eindje.
0: Oh, maar jij bent echt een pro als ik het zo hoor allemaal. Met twee barbecues en roken en jij weet wel hoe je ermee om moet gaan.
3: Een beetje hobby, hè?
0: Ja, dat is hartstikke leuk. Want dit is een zeer exclusief exemplaar. Een 538 ochtendshow barbecue. Groen en paars met een leuk werkblad dat in de vorm gemaakt is van een mengpaneel. Hij kan van jou worden. Hij kan naar Milsbeek komen waar jij woont. Als jij weet welk liedje, luister even mee nog, er hier te horen is. Wat hoor je hier? Well, de klep weer dicht. Kevin.
3: Ja.
0: Welke plaat is dat?
3: Summer Jam van The Underdog Project.
0: Summer Jam is goed! Yeah! Van harte gefeliciteerd!
3: Nou, dankjewel.
0: Jij wint een exclusieve 538 barbecue van Napoleon.
3: Dankjewel.
0: Nou, alsjeblieft, we gaan hem opsturen. En het is wel fijn dat er dan ook een echte barbecue bij jou in het
4: huis. Ja, man.
0: Ja.
3: Ja, dankjewel.
0: Hij komt je kant op.
3: Hij gaat zeker goed gebruikt worden.
0: Nou, hartstikke goed. We zien de foto's wel tegemoetkomen.
3: Super, dankjewel.
0: Okay, Kevin gaat er vandoor met een leuke barbecue. Een 538 ochtendshow barbecue. En zoals gezegd, hij is van Napoleon. En aangeschoven is Ferry van Beek.
5: Van Napoleon.
0: Van Napoleon, ja. Mogen we Napoleon zeggen? Nee, Ferry, goedemorgen. Leuk dat je er bent.
5: Goedemorgen.
0: Want jij dacht van, ja, jullie hebben de hele week barbecues weggegeven. Maar wij willen eigenlijk nog even iets voor het team van de ochtendshow doen. Jij zegt van, ja, we komen wel even barbecuen.
5: Precies dat. Ik dacht, we komen een prima ontbijt voor jullie maken.
0: Ja. Maar jullie zijn een beetje uitgeschoten.
5: Ja, misschien voor jullie begrippen wel, maar voor ons is dit ontbijt.
4: Dit is jullie gewoon op jullie werk, op kantoor, is dit gewoon standaard?
5: Ja, bijna wel. We zou je bijna denken, maar 7 dagen barbecuen gaat ook misschien vervelen. Maar we zijn er nog niet achter gekomen.
6: Het ziet er heerlijk uit in ieder geval.
0: Ja. Wat heb je allemaal meegenomen?
5: Nou, we waren van plan gebakken eieren te maken. Maar als je de eieren laat vallen, dan kun je er weinig meer van maken.
0: Was dus dat echt gebeurd, hè?
5: Ja, oh. Ja, dus dat werd lastig.
0: Ja.
5: Maar we hebben een mooie flat iron steak gemaakt van de Simpsons. Met chimichurri.
0: Ja.
5: Er zit een beetje knoflook in.
0: Oh, lekker.
5: Dus leuk voor later.
0: Ja.
5: Crunchy parma chicken. Super lekker met kaas er ook overheen. Wat salade met gegrilde groenten. Halloumi kaas er doorheen. Lekkere broden erbij. Met wat ongezouten boter. Met onze eigen Napoleon zeezout.
0: Oh, jullie hebben ook eigen zout?
5: Ja, super. Gerookt zout. Super lekker.
4: Lekker.
5: En uiteraard, Dries zijn burgers hebben we nog wat moois van gemaakt.
0: Die konden er ook nog bij.
5: Ja, daar hebben we nog wel ruimte voor.
0: Dries Roefink was vanochtend bij ons te gast. Die kwam zijn nieuwe single zingen. En die had even wat hamburgers meegenomen. Dus die zijn meteen de barbecue opgegaan. Wij gaan ze zo eens eventjes rustig proeven. Ferry, mag ik jou heel hartelijk danken voor de afgelopen week. En tof dat jullie die ochtendshow barbecue hebben gemaakt. Er is heel veel vraag naar. Hoeveel zijn er nou uiteindelijk van geproduceerd?
5: 5.
0: Echt maar 5?
5: Echt 5.
0: Dus het is een collector's item?
5: Het is echt een collector's item.
0: Want er zijn luisteraars die vragen van, is het niet een idee om hem gewoon te gaan verkopen bij Napoleon in de shop?
5: Ja, als ze zich melden bij Napoleon, dan kunnen we daar vast wel een lijntje voor opzetten. Om te maken.
0: Onwijs bedankt voor de samenwerking en wij gaan lekker smikkelen.
5: Eet smakelijk.
0: En een mooie barbecue weekend, want dat zit eraan te komen.
4: Zo.
0: En normaal is het zo dat wij de plaat draaien die op de grill ligt. Die Summer Jam, die zouden we nu draaien. Maar die hebben we al gedraaid vanochtend.
4: Nee joh.
0: Die hebben we al gedraaid. Doe even een ander zomersliedje.
7: Run, please.
0: Oh.
5: Hey.
0: Is ook lekker toch?
4: Nieuws.
0: Wat zeg jij?
4: Van Baarle, die vindt het de beste plaat ooit.
0: Is dat zo, joh?
4: Nou, dat is vrij overdreven.
0: Ja, dat klopt.

0: weet je dat het zomer is? DJ Jesse Jeff van The Fresh Prince. Summertime in de 5:30 show, waar 14 minuten voor 10 op de klok staat. En Rob Schepers, goedemorgen.
1: Ja, ja, ja.
2: Robbie.
1: Goedemorgen. Hey. Ja. Mannen en dames. Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Hoe is het?
1: Goed.
0: Lekker,
1: met jullie.
0: Ja, hier is het fantastisch, man. Er staat hier echt een enorm bord met vlees. Meerdere borden met vlees eigenlijk. Ik heb net al eventjes van de Iberico gesnoept. Echt niet normaal zo lekker.
1: Och, ja.
0: Ja, je mist wel wat, hoor, wat dat betreft.
1: Ja, ja, goed. Ja, had me uitgenodigd, maar die uitnodiging krijg ik nooit.
0: Je hebt elke week de uitnodiging om langs te komen.
3: Ja, dat is ook mooi. Ja, harte welkom.
0: Ja, maar je doet het nooit.
1: Hey, ik wil ook nog wel iets weggeven, trouwens. Als we dan toch aan het weggeven zijn.
2: Oh nee, drie kaarten voor je theater.
1: Jazeker, ja! Ja, maar jongens, deze week is de theaters die hebben programma's bekendgemaakt. En nou dacht ik, weet je, we zijn toch het weggeven. Mag ik twee kaarten weggeven voor De Lamar en twee kaarten voor het nieuwe Luxor?
0: Natuurlijk mag dat. Natuurlijk.
1: Dus laat ze maar even comments onder het filmpje vanmiddag plaatsen ergens.
3: Oh, goed idee.
0: Dat is een goed idee.
1: Kiezen we gewoon twee keer twee winnaars uit.
4: Maar je bent gewoon mega aan het uitbreiden.
1: Ah, joh, allemaal dankzij jullie. Allemaal dankzij jullie.
3: Maar wanneer sta je in De Lamar dan?
4: Zo.
1: Wat zeg je?
3: Wanneer sta je in De Lamar?
1: Ja, dat is even volgend jaar pas. Hè. Ergens mei volgens mij. Okay. Mei 2027.
3: Oh, wow. Maar dat is wel te gek, toch?
4: Ja.
1: Ja, De Lamar is leuk. En een nieuwe Luxor. Ik heb twee keer oude Luxor gedaan. Dat is fantastisch.
3: Ja.
1: En nou het nieuwe Luxor. Dat is nog een grotere bak. Dus ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat.
0: Want hoeveel man gaat erin?
1: In potentie kunnen er iets van 1400 in, volgens mij, 1500.
0: Ja, dat is echt een grote zaal.
3: Ja, dat zijn grote zalen, ja.
1: Dat zijn joekels, noemen ze dat bij ons.
0: Jeetje. Nou, Rob, het gaat goed met je, dat is fijn om te horen.
1: Heerlijk, ja, man. Leuk weekje gehad, leuke onderwerpen. We gaan van start, toch, of niet?
3: Nou, zeker.
1: Yes!
5: De Week in One-Liners met Rob Schepers.
1: Yes, yes. Zaterdag 16 mei. Een 40-jarige man uit Drunen is opgepakt nadat hij een volledige badkamer had gedumpt langs de A65. Ik heb op een parkeerplaats langs de A2 ooit mijn afwasmachine gedumpt. Maar een vrachtwagenchauffeur heeft mijn vrouw daarna toch weer thuisgebracht. Het is toch verschrikkelijk wat mensen tegenwoordig allemaal langs de weg dumpen. Al is een anonieme uitbater van een nabijgelegen ecstasy-lab. De politie is inmiddels op het gedumpte toilet bezig met een uitgebreid remsporenonderzoek. Sporen zijn echter verwarrend omdat er inmiddels ook al 7 Bulgaarse vrachtwagenchauffeurs op hadden zitten schijten. Zondag 17 mei. In de buik van een Italiaanse vrouw is maanden na een operatie een vergeten schaar van 15 centimeter aangetroffen. De timing is natuurlijk heel vervelend, aldus de arts in kwestie. Want we hadden na maanden van zoeken net een nieuwe schaar gekocht. Toen ik laatst wat eerder dan verwacht thuis kwam, trof ik een stuk gereedschap van 17 centimeter aan in het lichaam van mijn vrouw. Namelijk de judokus van de buurman. Een schaar van 15 centimeter in je buik. Of zoals ze het op de Ramblas noemen, een avondje stappen. Maandag 18 mei. Een Ethiopische vrouw is na jarenlang vruchteloze pogingen om zwanger te raken nu ineens bevallen van een vijfling. Lijkt me vreselijk vermoeiend om dag in dag uit dat door merg en been gaande gejengel om eten te moeten aanhoren. En er nu ook nog 5 kinderen. De bevalling werd gênant toen de medicijnman na het 4e kind begon te joelen. 10, 10, 10, 10. Om een centje bij te verdienen voor de opvoeding van de vijfling verhuurt de moeder haar baarmoeder nu als 2-kamer-appartement. De gemeente Drunen wil iets doen voor de kersverse moeder Dara en stuurt haar als verrassing een complete badkamer met lichte gebruikerssporen. Dinsdag 19 mei, Madame Tussauds Amsterdam heeft bij een update van de collectie de wassenbeelden van Frans Bauer en Sylvie Meis omgesmolten. Heel goed. Ik vind het wassenbeeld van Sylvie Meis sowieso een beetje dubbelop. De beelden van Frans Bauer en Sylvie Meis samen zijn gebruikt om 1 nieuw beeld te maken van Django Wagner. Het overbodige beeld van Treintje Oosterhuis is aangekocht door het Spoorwegmuseum. Woensdag 20 mei. De trotse Bulgaarse gemeente Avren heeft songfestivalwinnares Dara een stuk grond geschonken. Ook de gemeente Drunen wil iets doen voor Dara en biedt haar een complete badkamer aan met lichte gebruikerssporen. Ik heb mijn schoonmoeder laatst ook een stukje grond aangeboden, maar ze wil er helaas nog niet in. Ik vind dat Nederland oud-deelnemer Gordon met terugwerkende kracht ook een best een stukje grond mag aanbieden. En dan maakt het mij in principe niet uit in welk land. Donderdag 21 mei. Onderzoek toont aan dat de Neandertalers 60.000 jaar geleden al naar een soort van tandarts gingen. Het tijdperk gaat daarom voortaan de geschiedenisboeken in als tandstenen tijdperk. Bijzonder. Dus 60.000 jaar geleden hadden ze blijkbaar al een tandarts. Maar in de woonplaats van Johan Derks hebben ze anno 2026 nog steeds geen kapper. Mijn vrouw zei laatst in bed tegen mij: jij zou een goede tandarts zijn, want je ligt al 20 minuten te boren en ik voel nog niks. En vandaag, vrijdag 22 mei. De regering wil dat bedrijven vanaf 2027 de lonen van hun werknemers inzichtelijk maken, zodat de salariskloof tussen mannen en vrouwen verdwijnt. Tim heeft bij 538 een salaris met 5 nullen. Rick en Niels overigens ook, maar dan wel met 2 nullen achter de komma. Worden jullie hiervoor betaald? Al dus Florentien. Die loonkloof tussen man en vrouw is totale onzin. Want mijn vrouwelijke collega Trudy van 56 verdient net zoveel als ik. Al dus de 19-jarige stagiaire Kevin. En de laatste. Ik heb onlangs de kloof van mijn vrouw weten te dichten. En ik ben nu vader van 5 kinderen. Al dus de 34-jarige Bobokko uit Ethiopië.

0: Bibi Rexha, Fatalist, New Religion in de ochtendshow. 4 voor 10, wij zijn rond. Zometeen hoor je Dennis Ruijer en ik ga de tip van Rick dat we goed moeten smeren dit weekend. Die ga ik,
1: ja, belangrijk.
0: Ja, die gaan we in de nacht nemen. We smeren hem namelijk. Dus tot maandag.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues.

0: eens nadoen.
1: Voor het idee is Harry Mens daar.
2: Hallo.
3: Haal alles uit je middag met Frank en Iren.
4: Van harte welkom. Dit is de 538-middagshow.
3: En begin je weekend met Edwin Evers.
5: Richting het weekend. Tot 6 uur is dit Evers en Co.
6: Oh, en trouwens, deze week ben je ook op vakantie.
3: Naar Ibiza. Dit is Radio
6: 538.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
12: Lot, je bent op de radio, hè?
11: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
12: Over de vakantiegeld supersaleweken?
11: Ja, dat wou ik dus zeggen.
12: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
13: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
11: Heb jij ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
14: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
15: Honda, the power of dreams.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
17: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
16: Ai, de man met de hamer.
17: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
18: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
19: Nog een keer! Papa, sneller!
20: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
21: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
22: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
23: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
26: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
27: Begon jouw dag met ruitschade?
28: Opgelost. Autotaalglas.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Zo, waar is het warm?
3: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: 538 Nieuws.
3: 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. NAVO-baas Rutte is blij dat Amerika toch meer militairen naar Polen stuurt om het land te beschermen tegen Rusland. Eigenlijk wilde president Trump niet meer manschappen sturen, maar hij wil Polen toch helpen. Poolse president heeft Trump bedankt voor dat er toch 5000 man extra komt. De Britse politie onderzoekt of de voormalige prins Andrew betrokken is geweest bij zedenmisdrijven. Een vrouw zegt naar zijn huis te zijn gebracht voor seks. Dat melden diverse media. Andrew werd 3 maanden geleden opgepakt voor ambtsmisbruik. En ook wordt hij verdacht van het doorspelen van geheime informatie aan zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vrouwen die net een kindje hebben gekregen moeten meer steun krijgen van hun baas. Dat vindt vakbond CNV. Die zegt dat het moederschap meer is dan alleen een privézaak. De bond wil daarom dat er voor vrouwen een volledig doorbetaald ouderschapsverlof komt. Zo kunnen ze na de bevalling echt herstellen voor ze weer aan het werk gaan. Gaan we naar het weer. Vandaag is het vrij zonnig, maar vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 25 of 26 graden. Maar op de stranden is het wat koeler door wind aan zee. Tot zover het nieuws op Radio 538.
6: Mocht je denken, wat hoor ik op de achtergrond? Ja, Rick en Niels die zijn aan het afruimen. Even de spullen naar de vaatwasser van de barbecue. 5-jet verkeer dan A2 Utrecht Den Bosch. Bij Culemborg, daar is een ongeluk gebeurd. 28 minuten extra reistijd. A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens. Voorwerpen op het wegdek, 20 minuten. En de A28 Zwolle Amersfoort bij Hoevelaken. Ben je 18 minuten langer onderweg. A27 Gorkum Utrecht. Snelheidscontrole bij Meerkerk, 44.

0: Jan Smit zometeen.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Het is

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Deze week, de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
2: Buenos dias.
3: Dennis Rijer.
2: En de vijf van het bedrijf. Vandaag bij ons de gast Zorg Thuis in het Hoge Noorden. Met onder andere deze van de Golden Earring.
1: Radio 538. 538. De vijf.

0: thuiszorg vandaag centraal. En Anja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Anja, ja, ik wil jou sowieso even een bloemenkrans, virtuele bloemenkrans om je nek hijsen. Want ja, het is toch het mooiste werk wat er is.
1: Zeker weten.
0: Wat jullie doen, echt eindbazen van de zorg. 37 jaar doe je het al, hè?
1: Ik doe het 37 jaar en dan ja. Daarvan 10 jaar bij Zwarte Tuus in Akrum.
0: Ja, Akrum in het Hoge Noorden. Zorg Tuus. En met hoeveel mensen doe je dat daar?
1: Wij zijn met een team van ongeveer 13 collega's. En het is het gezelligste team en het bruisendste team van Friesland, zeg maar.
0: Nou, wat mooi. Jij zit alleen even thuis, hè, ziek?
1: Ik zit zelf ziek, helaas, ja.
0: Ja. Ja, en gaat dat nog even duren of heb je alweer een beetje uitzicht?
1: Ik hoop het niet. Nou, nee. Ik heb nog geen uitzicht, maar ik hoop wel dat het snel beter gaat.
0: Ja, dus je wil eigenlijk het team ook een beetje een steuntje in de rug geven vandaag?
1: Zeker weten, die hebben
0: zwaar
1: genoeg.
0: Ja, precies. Nou goed, meiden en mannen, werken er eigenlijk ook mannen mee? Of is het alleen meiden?
1: Nou, zeker mannen. Daar zijn we heel blij mee en heel trots op dat ook de mannen aan het bed staan.
0: Ja, fantastisch.
1: Het, het is gewoon het dankbaarste werk wat je kan doen.
0: Ja.
1: En dat maakt het niet uit, ben je man of vrouw. Al hebben de dames vaak wel liever een vrouw aan bed, maar het maakt niet uit.
0: Ja, mannen zetten ook lekkere kopjes thee, hoor.
1: Zeker weten.
0: Ja, zo is het. Nee, fantastisch werk en belangrijk werk in het leven van iemand. Dat je erbij staat aan het bed of hulp kan bieden natuurlijk.
1: Ja,
0: dat is fantastisch. Anja, nou, we draaien de vijf van het bedrijf en wij zorgen dat er slagroomtaart van 58 wordt bezorgd voor de hele afdeling van Zorg Tuus.
1: Nou, geweldig. Nou, dus zullen ze heel trots op zijn.
0: Ja, en natuurlijk slaan we jou ook niet over, Anja, want jij zit hem wel thuis, maar je hoort gewoon bij de ploeg. Dus ook voor jou regelen wij gewoon een stukje taart.
1: Nou, geweldig. Hartstikke
0: dus dat komt goed. Beterschap en een mooi Pinksterweekend, hè?
1: Hey, dank je wel.

Niall Horan en She's on the Loose. Vijf van het bedrijf Zorgtus in Friesland bij ons vandaag centraal. Die krijgen de gratis slagroomtaart van 58. Denk je, ja, leuk. Ja, ik ben even benieuwd, hoe zit het met de muzikale behoeften bij jou op de zaak? Wil je bijvoorbeeld meer gitaren? Of wil

zaak voor de vijf van het bedrijf. 538.nl, /bedrijf. Dat is de plek om je aan te melden. 538.nl, /bedrijf. Of drop het gewoon even in de 538-app. Dat mag natuurlijk ook, hè. Scoor je ook

van Sorctus uit Friesland. En dat is deze Ice Queen, soort airco op deze warme dag. Within Temptation.

0: groeten van de dakdekkers. We zijn lekker aan het dekken in Huizen. Rob en John, dankjewel voor het appje. Winning Temptation. Dat was de airco via de radio. Ice Queen. De laatste van de vijf in het bedrijf. Zorg Thuis uit Friesland. Opgeven 58.nl/bedrijf. Welke 58-artiest barstte in janken uit tijdens de Grammys dit jaar en waarom? Dat hoor je zo net als Getta en J-Lo en Danza Coduro van Lucento.
1: Kandidaten Jarno, Milon, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving. Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert
1: het NK WK Voetbalkijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
2: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
1: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal kijken.
2: Vanaf dinsdag de hele week.
1: Bij Radio 538.
2: Het NK WK Voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
9: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
12: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
13: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
14: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
15: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
16: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
18: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Binnen 1 minuut.
21: Meer muziek.
20: Tijdens de 538 werkdag.
22: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
23: 538 Dennis Ruijer.
24: De vrijdag met een hoofdletter V, exact 10:30 en op de radio Lopez en Guetta. Radio 538. Save me tonight.

de zomertop 58 komt eraan, jongens. Ik heb er zoveel zin in. Het hele weekend vanaf morgen. Lucenzo Donomar, die ga je vast tegenkomen in de lijst. Ja, een van de grootste avonden in de muziekbusiness, dat zijn toch wel de Grammy Awards. Nederland doet dat ook een beetje, probeert het een beetje na te doen met zo'n Buma Awards en zo. Maar ja, de Grammys, daar gaat het echt om. Daar spant het om. Voor sommige artiesten is het niet meer dan ja, een vaste datum, een prik in de agenda. Maar voor de volgende superster was het dit jaar zijn vuurdoop. Het was een eerste keer. En je weet het, de eerste keer, altijd spannend. Na urenlang omringd te zijn door de grootste namen in de wereld van muziek en al zijn grote idolen, hield Somber het niet meer uit. Hij barstte in tranen uit. In de armen van zijn moeder. Oh, zo cute. Voor hem was dat ook een realisatiemoment dat hij daar was als genomineerde artiest. En zelfs als je dan on top of the world staat, en in Somber's geval is dat behoorlijk hoog, hij is namelijk 2 meter plus, geloof ik, hè? Hij had ook kunnen basketballen, zeg maar. Dan is er niets zoals de liefde, de moederschoot van je moeder. Ja, Somber, toegetreden in het land van de wereldsterren en ja, meer dan terecht, zeg ik. Met

is op de radio voorgesteld en dan hier in de live ruimte op de live stage. Vindt dat NK-WK kijken dan naar plaats. De hoofdprijs 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen. Maar ja, ik geef het je te doen, want het is minimaal slaap, maximaal kijken. Maar ook tot die tijd, tot het WK begint, ben je als voetbalfan aan het juiste adres bij Radio 538. Vrienden van Oranje, want vanaf vanavond maak je hier het hele weekend kans tijdens de zomertop 538. Om ons Oranje in actie te zien tijdens de uitzwaaiwedstrijd. Dat is Nederland-Algerije, 3 juni in het prachtige stadion De Kuip. En wil je er graag bij zijn? Dan luister je vanaf vanavond het hele weekend aan 538 tussen de zomerhits door. En dan bel je naar de studio wanneer je het scheidsrechtersfluitje hoort natuurlijk. Voor de uitzwaaiwedstrijd Nederland-Algerije 3 juni in De Kuip. Het hele weekend winnen alleen op Radio 538. Met uw accent.

0: kun je wel de sleutel in het slot laten zitten. Dat is handig. Maxime, Babette, hoe dan ook. 538 werkdag. Waar we het volgende uur de nieuwe ronde Stop or Go spelen. Het is de Ibiza-week. Reizen naar Ibiza. En het nieuws met Esther. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons in petto?
1: Ja, waarom je misschien deze zomer wel vaker gaat kiezen voor de trein.
2: Tijd om je in te smeren met Factor 538.
3: Van dit Pinksterweekend trappen we

0: 34 heetste en coolste zomerhits. Vanaf morgen.
1: De zomer op 538.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
8: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie, energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen. Tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
12: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
13: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Als het aan het kabinet ligt, gaat het dalurenabonnement voor treinreizigers voor de zomer in op 21 juni. Het kost €49 per maand dan, in plaats van €128 normaal. En het is een goedmaker voor de gestegen kosten door de oorlog in Iran. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, kan het plan doorgaan. Als vrouwen met een baan een kind krijgen, moet hun werkgever meer voor ze in de bres springen. Dat vindt vakbond CNV. Die wil onder meer een volledig doorbetaald ouderschapsverlof. Dan kan een moeder goed herstellen voor ze weer aan het werk gaat. Op de werkvloer moet er steun zijn van een vertrouwenspersoon en een bedrijfsarts, vindt de bond. En de politie heeft een stel aangehouden dat in Rotterdam een Surinaamse toko runde. De man en vrouw zouden zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. In de toko kon je cryptomunten omwisselen voor cashgeld. En het werd dan meegegeven in tasjes van het restaurant. In de keuken stond een geldtelmachine en de politie nam €13.000 in beslag. En het Belgische Tomorrowland Festival voert dit jaar wat extra veiligheidsmaatregelen in naar de grote brand die vorig jaar vlak voor het begin van het hoofdpodium verwoestte. Uit het onderzoek is gebleken dat er een heel grote aanpassingen niet echt nodig zijn. Er wordt wel extra ingezet op het monitoren van de drukte en extra bescherming van vluchtroutes. En dan het weer. Ja, het is zonnig vandaag, maar later verschijnen ook wel wat stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden, maar op de stranden iets koeler door de wind van zee. En het hele Pinksterweekend blijft het zonnig en warm. En dat was het nieuws op Radio 538.
4: Ja, S, dankjewel. Ja, en festivals. Ik vind ook in de zomer, ik was een keer op Lowlands, had je heel weinig schuilplekken. Dat is ook belangrijk, hè, als het dan bloedje heet is.
3: Ja.
4: Lekker even onder een blader daar het dak staan ergens.
3: Even goed water drinken en insmeren.
4: Smeren, vooral blijven smeren. A2 Utrecht-Amsterdam op Paroandas Utrecht-Den Bosch-Everdingen. Ongeluk gebeurt, 21 minuten. A4 Tinteloord-Antwerpen bij Markiezaad. Ongeluk 42. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Markiezaad. Andere kant op, 37 minuten. Snelheidscontrole A12 Utrecht-Gouda-Bodegraven 35-1. En ook op de A22 Velsen-Beverwijk. Ter hoogte van Velsen-Zuid 9.2.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houseskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
7: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw

Radio 50 natuurlijk, hè. Soms heb je van die hits die wij hier allemaal kennen, maar als je die laat horen aan een Amerikaan of een Australiër, dan kijken ze je aan zo, nou, dit heb ik nog nooit gehoord. Als je het mij vraagt, is dat niet het geval, maar hebben wij hier in Europa vooral

0: Altijd leuk, spookhuis op de kermis en dan dit soort lachen en gekke poppen en zo. Michael Jackson, die legendarische video en het legendarische album Thriller tijdens je 15e werkdag. Goedemorgen, held of heldin van de werkvloer. Zo voelt het nou, richting een tropisch Pinksterweekeinde. Het is altijd lekker, hè? Zonnetje op je bol, heerlijk. Scouting for Girls in de line bij Radio 58. Maar eerst ja, eindelijk uitgekomen. Dit liedje wat al jaren op de plank lag. En onze yoga-leraar van de sterren, Valentijn, heeft een cryptische omschrijving.
1: Als de wereld vandaag tot een einde zou komen, dan houd ik jou stevig vast.
0: Fijn.
1: We zetten de tijd even stil en leven in het hier en nu. Onder de sterrenhemel van ons heelal, mijn longen en hart roepen om hulp van het universum.
0: Ja.
1: Maar ik houd van dit gevoel.
0: Ik houd ook van dit gevoel en vooral van dit gevoel. The Favorite, Repeat It. Hier zijn Martin Garrix en Ed Sheeran. Natuurlijk op jouw 538.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated, Favorite, 538. Ruijer, wanneer kan ik me gaan opgeven voor Stop or Go? Dat kwam van John binnen. Nou John, wat dacht je van nu? Zometeen het nieuwe spel bij 538. Stop or Go, heel simpel, 5 vragen. Die zijn 100 euro waard bij elkaar. Na iedere vraag, dus na iedere 20 euro, mag je dan zelf bepalen Stop or Go. Categorieën: algemene kennis, sport, topografie, showbiz, muziek en geschiedenis. Jij kiest je categorie als je je nu opgeeft. Heel simpel, app even je voornaam en go en doe dat met de 538-app. Je voornaam en go met de 538-app voor 100 euro in een nieuwe ronde. Stop or go, zometeen.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
1: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
9: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
10: Zo, waar is het warm?
11: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue peukers, dat is de ja van Jumbo.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
13: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
14: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Oranje.

0: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel. Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen. Voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
3: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen 225 gram. €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
4: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
5: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Het is

0: Tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Binnen 1 minuut
3: meer muziek
2: tijdens de 538 werkdag.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: En natuurlijk een nieuwe moedige strijder op ons grote Stop or Go podium. We gaan richting Groningen, want er gaat niets boven Groningen. Daar zit Felicia klaar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zie dat jij bent onderweg naar je moeder. Je gaat haar helpen met het huishouden.
1: Ja, en even de tuin op orde maken. Lekker in het weer. Kan ze mooi weer in de achtertuin zitten.
0: Nou, wat goed, wat goed. Hey, Felicia, ja, je hebt 1 minuut de tijd zometeen om maximaal 5 vragen te beantwoorden.
1: Ja, ik ben echt zenuwachtig. Ja,
0: ik hoor een beetje de trilling in je stem. Maar, Felicia, dat is gezonde wedstrijdspanning.
1: Ja, toch? Ja,
0: dat is helemaal goed. Wat zou je doen met 100 euro? Heb je al een ideetje in je hoofd? Waar zou je het aan uitgeven?
1: Ik denk dat ik met mijn vriendin op het terras ga zitten.
0: Oh, dit is zo'n goed idee. Ik voel dit helemaal. Hey, de categorie die je hebt gekozen is algemene kennis. Nou, iedere vraag mag je bepalen of je stopt of doorgaat. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Zeg maar ja, heel goed. Oké, Felicia, vraag 1. Welke vogel wordt vaak geassocieerd met de geboorte van baby's?
1: Ooievaar.
0: Ja, dat is helemaal goed. Wat ga je doen?
1: Sorry.
0: Ja, heel mooi. Vraag nummer 2. Welke kleur heeft de Nederlandse vlag bovenaan?
1: Rood.
0: Dat is het goede antwoord. Stop or go, roep het maar.
1: Go.
0: Vraag nummer 3. Ik weet niet of je bekend bent met de films en de boeken, maar wie schreef het verhaal van Harry Potter?
1: J.K. Rowling?
0: Ja, dat is goed, die reken ik goed. J.K. Rowling, inderdaad, dat is de geestelijke moeder van Harry Potter. 60 euro bij elkaar gespeeld, Felicia. Ga je naar de 80 of zeg je nou, het is goed zo op het terras?
1: Let's go, we gaan naar de 80.
0: Oh, kijk, hartstikke goed. De volgende vraag, nummer 4. In welk land vind je de piramides van Gizeh?
1: Egypte.
0: Ja, dat is ook goed. 80 euro in de pocket. Ja, wat ga je doen, Felicia?
1: Stop, man. Stop.
0: Ja, ik zou zeggen. Goed gedaan. Lekker. 80 euro, gefeliciteerd.
1: Wauw, dankjewel.
0: Ja, hoeveel vriendinnen komen er op het terras?
1: Ik denk dat ik er 2-3 ga uitnodigen.
0: Oh, gezellig. Ja, dan kun je een bitterballen garnituur en een wijntje, een biertje.
1: Ja, lekker.
0: Nou, ga er lekker van genieten. Heel veel plezier bij je moeder. En ik wens je een heel mooi Pinksterweekend.
1: Yes, dankjewel.
0: Oké, later. Hoi, groetjes.
1: Hoi.

0: Eagle Eye Cherry. En Floris zometeen tijdens de lunch op je radio. Dus mocht je richting het frituur lopen, doe de groet aan Floris zo. Onder andere kant op die reis naar Ibiza, ook bij Floris zometeen. En bij Evers en Co vanmiddag. Esther met het nieuws, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto?
1: Nou, het is nog een bekende voetballer gelukt om miljardair te worden.
2: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
3: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
2: En juich Oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks, 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen, 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksausen, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
7: Heijn. Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
10: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
13: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Hallo lof voor Almof.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Hey, ik kan niet werken vandaag.
17: Hoezo?
16: Sorry, het is WK.
18: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
21: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
24: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
25: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
26: Dat zeg ik.
27: Zo, waar is het warm?
28: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue Beukers. Dat is de ja van Jumbo.
29: 538 Nieuws.
30: 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het ongeluk gisteren met een man in een rolstoel die op station Amsterdam-Bijlmer Arena van het perron viel was geen misdrijf of zelfmoord, zegt de politie. Hij stond te dicht bij de rails en werd door een voorbijrijdende trein naar het spoor gezogen. Veel mensen zagen het gebeuren. Door het ongeluk lag het treinverkeer uren stil. Supporters van Willem II zijn morgen toch welkom bij de play-offswedstrijd in en tegen Volendam. Eerder besloot de gemeente ze te weren na rellen bij Volendams laatste wedstrijd. Na overleg is besloten om 400 fans toe te laten uit het uitvak. Wel is het duel 's middags in plaats van 's avonds. Het Rode Kruis maakt zich zorgen om de mensen die buiten staan bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De komende dagen wordt het erg warm en op het terrein zijn amper schaduwplekken. Hulpverleners delen water en eten uit en kijken wat er verder nodig is. Het Rode Kruis hoopt op oplossingen voor langere termijn. En er is een tweede voetballer, miljardair. Naar de Portugese Cristiano Ronaldo is dat ook Lionel Messi uit Argentinië gelukt, blijkt uit een Amerikaanse miljardair-index. Hij zou niet alleen met voetballen rijk zijn geworden, maar ook door sponsors. Zo maakt Messi reclame voor Apple en Adidas en hij heeft zijn eigen sportdrank. Ja, het weer, het zal je niet ontgaan zijn. Het is zonnig, maar er zijn ook wel wat stapelwolken. Er staat weinig wind en het wordt maximaal 26 graden. Aan de stranden is het wel wat koeler door wind van zee. Het hele Pinksterweekend blijft het ook zonnig en warm. En dat was het nieuws op Radio 538.
31: Aan het strand is het koeler, dus lekker dicht tegen elkaar aankruipen daar.
1: Oh, gezellig.
31: Heel goed. Dankjewel Esther. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Het is druk, 29 vertragingen. Je hoort de drie langste. Eerst op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort bij Kootwijk 45. Minuten. A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg 31 en de A4 de laatste. Dinteloord richting de Belgische grens Antwerpen. Hogerheide 28 minuten, sterk als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A7 Bolsward en Oever, hectometerpaal 97.3. Verderop de A7 Den Oever Amsterdam 11.1 en de A9 Haarlem-Alkmaar 59.0. A16 Breda Dordrecht 45.7 en de A27 de laatste. Omagent gemeld tussen Hilversum en Utrecht met zijn zonnebril op bij 80.2.
29: 1 verlaten strand. 12 reality sterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival.

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol. Let's
1: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
3: craving. Domino's.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.

0: korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Deze week,
0: de 538 Ibiza Week.
1: Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
2: Si, si, si, muy bien. Flores Molenaar. Madonna hoor je zometeen. En je hoort de bijzondere reden waarom ze een hekel heeft aan onweer. Details over.

Harris, Blessings, Floris hier bij 538. Waar ben jij nou echt bang voor? Heb je iets waar je echt als de dood voor bent? Misschien een belletje van je baas op de zondagavond, de kookkunsten van je partner, om even wat te noemen. Is overigens niks om je voor te schamen, hoor, dingen waar je bang voor bent. Ik ben bijvoorbeeld ontzettend bang voor slangen. Dat is ook de reden dat ik nooit naar de sauna ga. Buh. Hoogtevrees heb ik trouwens ook. Heel erg. Wie daar geen last van heeft, is de vrouw die al heel vaak op grote hoogte heeft gestaan in de hitlijsten. Madonna. Wat zij dan weer wel heeft, is brontofobia. Brontofobia, dat is een beetje een bijzondere angst. Dan heb je een grote angst voor de donder tijdens een onweersbui. Of zij even dat het lekker weer wordt, komende weekend. Geen...

0: Radio. Krijg jij vandaag nog net zo goed nieuws als Glenn?
1: Hey, gefeliciteerd! Je wint een trip voor twee naar Ibiza!
2: Super!
1: Inclusief reis, verblijf en tickets voor Ushuaia. Wow. Daar zie jij David Guetta en The Universe, waar je Armin van Buuren gaat zien.
3: Zo dan!
2: Lekker zeg!
0: Deze week te winnen bij 538. Een geheel verzorgde reis voor twee personen naar Party Eiland Ibiza. En binnen nu en een uur gaat er alweer

0: doet het toch lekker, hè? Met die zonneschijn op de vrijdag. Bruno Mars, Risk It All bij 538. Floris hier. Vrijdag, ja, het loopt zo tegen 12:30. Dan gaan we altijd even op zoek naar dingen die... In dit geval, ja, het is Ibiza-week bij 538 deze week. Kans op reis voor twee personen naar Party Island Ibiza. Dus, vandaag...
1: Dingen die...
0: Die je kunt zeggen op Ibiza.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Ja, wat zijn nou dingen die je kunt zeggen op Ibiza, maar ook in een sekstape? Stuur hem in via de app van 538. Rechtsbovenin even dat WhatsApp-icoontje inklikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd, dan kun je hem inspreken. Bijvoorbeeld, dit gaat de wildste nacht van mijn leven worden. Kun je zeggen op Ibiza, maar ook in een sekstape. Vanavond gaan we tot het gaatje. Ja, ook een goeie. Alles is nat en zout hier. Oké, ja, weet je, je kunt alle kanten op. Je hebt hem waarschijnlijk wel. App van 538 rechtsboven in het WhatsApp-icoontje. Vinklikken, word je naar WhatsApp gestuurd. Kun je ze inspreken. Dingen die je kunt zeggen op Ibiza, maar ook in een sekstape. Onder de inzendingen verloten we een tosti-ijzer.
2: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra.

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
1: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
3: Aldi. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Nu bij Iris Opticians een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
7: Spieropbouw, afvallen of

0: beste in sportvoeding.
1: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Gek op

0: minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
1: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houseskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: We zijn op zoek naar dingen die je kunt zeggen op Ibiza, maar ook in een sekstape. Dimitri stuurde al wat.
4: Ah, lekker hoor, 120 beats per minute.
3: Ja, heel goed. Spreek die van jou in via de app van 538. Rechtsbovenin op het WhatsApp-icoontje drukken en dan kun je hem inspreken. Want word je naar WhatsApp gestuurd voor jouw kans op een tosti-ijzer.
5: 538, Floris Molenaar.
3: En Alvaro Soler zometeen naar Offenbach. Dit is Miles Away.

0: Álvaro Soler, La Cintura, Radio 538. We zijn op zoek naar dingen die...
1: Dingen die...
0: je op Ibiza kunt zeggen.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Ja, spreek ze in via de app van 538 rechtsbovenin op dat WhatsApp-icoontje drukken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. Dan kun je het inspreken. Marco die kwam al door.
2: Met dit plekje ben ik nog niet klaar. Hier gaan we nog een feestje maken.
0: Dingen die je kunt zeggen op Ibiza, maar ook in een sekstape. Dennis.
3: Oh, hier ga ik spijt van krijgen. Ja.
0: Karin.
4: Die grot, die wil ik van binnen ook wel even zien.
0: Oh, dat zie je direct voor je ook, hè? Lekker. Dingen die je op Ibiza kunt zeggen, maar ook in een sekstape.
5: Wat je in een sekstape en op Ibiza kan zeggen.
0: Dat ja.
5: Feeling hot, hot, hot.
0: Ja hoor, hartstikke. Ja, er stond geen naam bij trouwens, anoniempje. Ja, dat is, we krijgen weer dit soort opmerkingen, dat moet dan anoniem. Dingen die je in de sekstape kunt zeggen, maar ook op Ibiza. Sascha.
6: Ah, die bas is wel stevig aan een pomp, hoor.
0: Dan heeft hij heet ineens Bas, ja. Barry.
7: Hier kijk ik nou echt Spaans benauwd van.
0: Ja hoor, 100%. Ja, we verloten even een tosti-ijzer onder alle inzendingen. We gaan naar de laatste, want ja, dingen die je kunt zeggen op Ibiza, maar ook in een sekstape. De nummer 1 is voor Marcia.
8: Oeh, dat zand kriebelt overal.
0: Oh, tosti-ijzer, komt je kant op.

0: Katy Perry, Hard and Cold.
1: Radio 538.
0: Nou ja, en dit weekend is het vooral heel veel hard, hè?
2: A little much overwear.
0: Ja.
2: It's gonna be hard.
0: It's gonna be hard. 30 graden volop zonneschijn en je krijgt nog wat extra zweetdruppels op je voorhoofd door de gloednieuwe Dance Smash. De dance ramknaller die je extra vaak gaat horen bij 538 de komende week. De Duitse dansvloerheld Topic is de studio ingedoken met danseres, actrice, maar bovenal zangeres Becky G. Met een dampend resultaat. De 538 Dance Smash van deze week is voor Topic en Becky G. Sorry, papi.

0: Somber, 12 to 12. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent op deze zonnige vrijdagmiddag. Waar je binnen nu en 20 minuten weer kans maakt op een reis voor twee personen naar Party Island Ibiza. Hoor je de oproep, dan bel je 0909-30538. Zet het telefoonnummer vast in je telefoon, dan ben je er klaar voor. Esther ook met voetbalnieuws zometeen.
1: Ja, last minute veranderingen voor het aankomende voetbalweekend.
2: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
3: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbalkijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
3: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
2: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal kijken.
3: Vanaf dinsdag de hele week.
2: Bij Radio 538.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
6: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
12: When I land my best punch, she will go down.
11: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
13: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
14: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
14: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
16: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houseskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
17: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
20: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
21: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
20: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
0: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
22: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Oranje fans opgelet,

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: 538 Nieuws.
3: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het Rode Kruis maakt zich zorgen om de mensen die buiten staan bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De komende dagen wordt het erg warm en er is amper schaduw. En daarom zetten ze tenten neer tegen de zon en ze delen ook water en eten uit. De vroegere burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt ook verdacht van ontucht. Daartoe zou hij jaren geleden een man hebben gedwongen die veel jonger was dan hij zelf. De 77-jarige oud-burgemeester werd in februari opgepakt en dinsdag moet hij voor de rechter komen. Feyenoord krijgt thuishonk De Kuip in eigen handen. De voetbalclub en het stadion zijn nu nog twee aparte bedrijven. Het is de bedoeling dat Feyenoord de meeste aandelen krijgt en in 10 jaar tijd ruim 40.000 euro in De Kuip steekt, bovenop de huur. Met dat geld moet flink wat verbeteringen worden doorgevoerd. En de wedstrijd tussen zondag tussen Ajax en FC Utrecht om het Europees voetbal is vervroegd. Het duel in Volendam begint om 11:15 in plaats van 6:00, meldt de KNVB. Er wordt gespeeld in Volendam omdat Harry Styles in de arena staat. En morgen speelt FC Volendam thuis om 16:30 tegen Willem II om een plek in de Eredivisie. En daar mogen uitfans ook bij zijn. Ja, en dan het weer. Zonnig met later vanmiddag stapelwolken. Er staat weinig wind en het wordt maximaal 26 graden. Alleen aan de stranden is het wat koeler door wind van zee. En dan het hele Pinksterweekend blijft het ook zonnig en warm. En dat was het nieuws op Radio 538.
4: Het wordt zeg maar...
5: It's gonna be hot everywhere.
4: Lekker. Dankjewel Esther. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Het is druk. 39 vertragingen momenteel. Dit zijn de drie langste. Eerst op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel. 43 minuten. Verder op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij het vliegveld Aken Airport. Door een auto met pech 31. En de A16 de laatste Rotterdam-Breda bij de Drecht-Tunnel. 24. Sterk als je daarin staat. Hopelijk heb je airco. Situatie qua flitsers dan. Op de A1 gemeld naar de richting Eemnes. Hectometerpaal 29.0. A2 Utrecht-Den Bosch 105.6. En de A28 Amersfoort-Zwolle 67.0. A44 de laatste Wassenaar in de richting Nieuw-Vennep op de rem bij 1.6.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Deze week, de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
4: Oh, lekker zeg, hé. Floris Molenaar. Ja hoor, hij gaat er weer uit. Die reis voor twee personen naar Ibiza binnen nu en 10 minuten. Radio 538.
13: Nutra, big lid.

0: Max en Andy Grammer, 538, The Thing I Love.
1: De 538 Ibiza Week.
0: Lekker zeg, hey, deze hele week te winnen hier bij Radio 538. Een exclusieve, geheel verzorgde reis voor twee personen naar Party Eiland Ibiza. En het is eigenlijk niet zo moeilijk, hoor je de oproep. Dan bel je 0909-3000-538. Kom je dan in de uitzending omdat je beller 102 bent vanmiddag? Dan krijg je een Spaanse zin te horen met twee mogelijke vertalingen van die Spaanse zin. Weet jij dan het juiste antwoord van die Spaanse zin, wat de vertaling is? Dan ga jij er naartoe. Dan ga jij met iemand anders die je uitkiest. Dat kan een toevallige pas.

Vlucht 538 naar Ibiza is klaar voor vertrek. Bel nu 0909 3000 538 en win een trip voor twee naar Ibiza.

0: 538 met Afrojack en David Guetta. Awake Tonight.
1: De 538 Ibiza Week.
0: Marloes, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, het goede nieuws is, jij bent in ieder geval al beller 102.
2: Zo, wauw.
0: Ja, dat is al stap 1. Dat is al stap 1. Deze week te winnen. Vandaag de laatste dag een reis voor twee personen naar Party Eiland Ibiza. Hoor je oproep, dan bel je 0909-3058. Dat deed jij, Marloes. En je bent beller 102. Maar voordat ik jou op vakantie ga sturen, moet je eerst nog eventjes aan het werk.
2: Ja.
0: Jij krijgt een Spaanse zin te horen. En twee mogelijke vertalingen van die Spaanse zin aan jou om te bepalen wat het juiste antwoord is, wat de juiste vertaling is. Marloes, ben je er klaar voor? Dit is je opgave.
3: El agua está congelada.
0: Ja, Marloes, betekent dat A, het water is ijskoud? Of betekent dat B, er zwemt een pinguïn in het water?
2: Ik ga voor de eerste, voor A.
0: Jij gaat voor antwoord A. We gaan luisteren.
3: El agua está congelada betekent het water is ijskoud.
0: Ja! Lekker!
2: Oh man!
0: Gefeliciteerd Marloes, jij wint een trip voor twee personen naar Ibiza, inclusief reisverblijf en tickets voor de Ushuaia Ibiza met David Guetta, die je net eens hoorde op 538. En ook Armin van Buuren, die ga je zien in The Universe.
2: Yes! Wauw, dankjewel.
0: Jij gaat heel lekker op vakantie naar een zonnig Ibiza. En het leuke is, je kunt alvast even oefenen deze week. Dit weekend.
2: Ja, zeker.
0: het wordt Ibiza-achtig weer in Nederland. Dus ben je daar helemaal klaar voor. Marloes, heb een heerlijk weekend. Dat komt denk ik wel goed. En heel veel plezier daar op Ibiza.
2: Ja, dankjewel.
0: 538 met Direct. Dit is One Fall.

0: startblokken en jouw kans om voor dat zonnige weekend nog eventjes 100 euro mee te pakken. Zo simpel is het. Je krijgt een minuut om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden uit een categorie die je zelf kiest. Algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topografie, wetenschap. Elk goed antwoord dat je geeft is 20 euro waard. Dus jouw winst kan oplopen tot maximaal 100 euro bij 5 vragen goed. Bij elke goed antwoord dat je geeft, heb je de keuze stop or go, dus stoppen of doorgaan. Stop je, dan is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, dan kan dat bedrag dus maximaal 100 euro worden. Maar heb je de vraag daarna fout, gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij. Dat is het risico. Heb je nou zoiets van, ach, weet je, ja, kom maar door.
1: Ik heb er zin aan.
0: Pak de app van 538 erbij, rechtsbovenin op dat WhatsApp-icoontje drukken. Dan kom je in WhatsApp terecht en stuur dan Go plus je voornaam voor jouw kans op die 100 euro.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: Zo, waar is het warm?
8: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue peukers. Dat is de ja van Jumbo.
9: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Hey, ik kan niet werken vandaag.
15: Hoezo?
16: Sorry, het is WK.
17: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Ik wil als dino.
22: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
21: Domino's. Binnen 1 minuut. Meer muziek. Tijdens de 538 werkdag.
24: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
25: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
26: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus, fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
27: 538, Floris Molenaar.
0: Win jij vandaag 100 euro? Stuur go!

0: Vrijdagmiddag met Ed Sheeran, Castle on the Hill bij 58.
1: Stop for now.
0: André, goedemiddag jongen.
2: Hey, goedemiddag samen.
0: Goedemiddag. Op weg naar de laatste klant voor vandaag.
2: Als het een beetje mee zit al, ja.
0: Ja, je kan me laten vertellen dat jij beheertechnicus bent.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Wat beheer jij?
2: Technische installaties voor de klant. CV, koeling, elektra, dat soort dingetjes.
0: Oké. Maar weet je dan weet jij van al die dingen dan precies hoe het werkt?
2: Nou, niet precies. Van heel veel dingen een klein beetje. Elektra weet ik wel eigenlijk alles van.
0: Oké.
2: Maar ik ontzorg de klant en zorg gewoon dat de juiste mensen op de plek komen als nodig is.
0: Oh ja, ik hoor het al. Je bent ook goed in delegeren.
2: Ja, daar doe ik mijn best voor.
0: Heel goed. Lekker man. En is dit je laatste klant voor het weekend dus?
2: Als het een beetje mee zit wel inderdaad.
0: Daar gaan we ervoor. André, je zit in Stop or Go. Je krijgt zometeen 1 minuut maximaal 5 vragen om goed te beantwoorden. Elke vraag die je goed beantwoordt is 20 euro waard. Maximaal 100 euro te winnen dus. Na elke vraag die je goed beantwoordt krijg je de keuze Stop or Go. Dus stoppen of doorgaan. Stop je is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Maar ga je door, kan dat bedrag hoger worden tot maximaal 100 euro. Heb je de volgende vraag alleen fout, gaat dat geldbedrag aan je neus voorbij, André.
2: Ik begrijp het.
0: Ja, dat is het risico wat op de loer ligt. Maar ja, hè, zonder risico heb je ook geen 100 euro in je pocket. Daar gaan we voor.
2: Inderdaad.
0: Als jij er klaar voor bent, dan roep je go, gaan we beginnen. Jij gaat spelen voor de categorie sport, volgens mij, hè?
2: Ja.
0: Helemaal goed.
2: Nou, go.
0: Welke sport wordt gespeeld op Wimbledon?
2: Tennis.
0: Stop or go?
2: Go, alsjeblieft.
0: Hoe heet de finishlijn bij wielrennen?
2: Ja... De eindstreep.
0: Ja, het is helaas ook jouw eindstreep in Stop or Go. Nee, het is de meet. Ja, ik wist dat eigenlijk ook niet, maar dat heet dus de meet.
2: Oké. Nu je het zegt, heb ik het wel eens gehoord.
0: Ja, die ga je in ieder geval nooit meer fout doen. Het jammer is dat er geen geldbedrag naar je toe komt. Wel een 15-dag tosti-ijzer als dank voor je dappere deelname.
2: Dankjewel.
0: Wens ik je een mooi en zonnig weekend en werk ze nog eventjes.
2: Dankjewel, hetzelfde.
1: Stop or Go.
0: Volgende week, vanaf dinsdag, want we hebben een lang weekend, gaan we weer verder tijdens de 15-dag werkdag. 'S Ochtends bij Dennis Ruijer, nieuwe ronde Stop or Go. Met de kans dus dat we even 100 euro bij jou in je portemonnee

0: Sander, Olivia Dean, Rain Me In.
1: 538. Favorite.
0: Ja, terwijl je met elke zweetdruppel een stukje dichterbij een heerlijk zonnig Pinksterweekend bent, stel ik je graag voor aan de hit die je de komende week extra vaak gaat horen hier op 538. Het is dé voetbalanthem van de komende zomer. De officiële soundtrack van het WK voetbal van de komende zomer in Amerika en Mexico. En ja, never change a winning team, zeggen ze wel eens. In 2010 deed ze het al voor het WK in Zuid-Afrika met Waka Waka. En nu, 16 jaar later, is ze terug met een nieuwe WK-hit samen met de Nigeriaanse superster Burna Boy. De gloednieuwe 538-favorite is deze week voor Shakira en Burna Boy. Die, die.

De favorite van deze week bij 538, Shakira en Burna Boy. Die, die, officiële anthem van het WK voetbal van de komende zomer. De aftrap van je zonnige weekend met Edwin Evers zometeen. Nieuwe ronde Edwin Evers en Co, moet ik zeggen, in de startblokken. Te gast vandaag, René Vroger onder andere. Blackbird komt muziek maken, Waylon is erbij, Snelle komt optreden. En jouw laatste kans op een reis voor twee

0: niet zo heel erg. Hey,
1: voor het idee, juist Harry Mens daar.
2: Hallo.
3: Haal alles uit je middag met Frank en Iren.
4: Paul Maarten, welkom. Dit is de 538 Show.
3: En begin je weekend met Edwin Evers.
5: Richting het weekend. Tot 6 uur is dit Evers en Co.
6: Oh, en trouwens, deze week ben je ook op vakantie.
3: Naar Ibiza. Dit is Radio
6: 538.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
6: When I land my best punch, you will go down.
5: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Jongens, eten.
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walra Pattextiel 1 plus 2 gratis. En

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Het aantal plofkraken in ons land is enorm gestegen. Waren het er heel vorig jaar nog 4, dit jaar zijn het er volgens de politie al 15. Doordat het dader steeds moeilijker wordt gemaakt om geldautomaten op te blazen, hebben ze het nu vooral gemunt op sealback-automaten waarin ondernemers geld kunnen storten. Milieuvriendelijker gas, dat klinkt goed, maar we gaan er wel meer voor betalen. Groen gas uit afval of mest kost een huishouden 15 euro extra per jaar aan energie, zegt minister Stientje van Veldhoven. Wel moet de Tweede Kamer er nog mee akkoord gaan dat groen gas verplicht aan het aardgas wordt toegevoegd. Vluchtelingenwerk Nederland is blij dat het Rode Kruis 5 tenten neerzet bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dan hoeven mensen niet in de volle zon in het gras te zitten. Het gaat om open tenten, dus ze kunnen er niet in slapen. Medewerkers van Vluchtelingenwerk zijn in Ter Apel om te controleren hoe het met de vluchtelingen gaat. En coach Pep Guardiola vertrekt na 10 jaar bij Manchester City. De Spanjaard kwam over van Bayern München en bezorgde City 20 prijzen. Met als hoogtepunt het winnen van de Champions League en 6 keer het landskampioenschap. Het is niet bekend wat Guardiola nu gaat doen. Het 538 weer, zonnig, maar later ook stapelwolken. Het is warm, landinwaarts maximaal 26 graden. Maar op de stranden is het koeler door wind van zee.
3: De files.
4: Ja, het is druk. 53 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor Waardenburg 40 minuten. A2 Eindhoven Maastricht Noord voor Elslo ruim een half uur. En dan de A50 Apeldoorn naar Arnhem voor Schaarsbergen. Een vertraging van bijna anderhalf uur.
5: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
6: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant.
10: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: kinderen liggen er ook weer bij.
1: Ja, nee, ik moet even de blaadjes doornemen natuurlijk.
0: Interessant.
1: Van alles op de hoogte natuurlijk. Ja. Kobus, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Zo, dan gaan we dan weer het einde van de week inluiden. Maar vooral, misschien nog wel belangrijker, het weekend natuurlijk. Zo, goede week gehad, jongens.
0: Ja. Ja? Ja, ja, eigenlijk wel.
1: Verder geen...
0: geen gekke ding.
1: Je hebt nu je gele bril weer op, omdat het zomer is. Of had je die vorige week ook al op?
0: Nee, dit is mijn zonne... Dit is de zonneversie.
1: Oh, het is de zonneversie.
0: Maar ik ga hem zo afdoen, want binnen schijnt geen zon.
1: Nee, dat klopt. Nou ja, wij zijn er, zou je kunnen zeggen. Wat is jouw woord van de week?
2: Ja, summertime natuurlijk.
1: Ah, verdorie.
2: And the living is easy. Dat is toch heerlijk.
1: Summertime.
2: Ja. Dit is toch genieten, dit.
1: Ja, eerlijk.
2: Ik ben normaal al een blij ei, maar nu helemaal.
1: Ja, dit is wat de zon doet, is ongelooflijk, hè?
2: Ja.
1: En wat jouw woord, Kobus?
0: Uitsluiten.
1: Uitsluiten.
0: Ja, vanwege het nieuws natuurlijk de afgelopen dagen, de afgelopen weken eigenlijk, dat iedereen de mond vol heeft over democratie.
1: Ja.
0: Maar iedereen sluit elkaar uit.
1: Ja,
0: en dat doen ze natuurlijk in Den Haag ook, he, door andere partijen uit te sluiten.
1: Is niet iets van de laatste weken trouwens.
0: Nee, dat denk ik. Maar als men in Den Haag al niet eens met elkaar wil praten, verwacht dat dan ook niet van je bevolking.
1: Nee, maar dat is ben ik helemaal met je eens. En dat is al ook al jaren aan de gang. Als je gewoon smiddags naar een debatje kijkt, dan denk je, oh, als dit het lichtend voorbeeld is van hoe we met elkaar om moeten gaan in het land, kan je het beter niet meer uitzenden, denk ik.
0: Maar dat is toch raar?
1: Ja,
0: dat
1: is gek. Dus, maar ja, is al lang zo, hè?
0: Ja, maar misschien moeten we dat eens veranderen.
1: Ik doe ook mijn woord, dat is zon. Ik hou het meteen even lucht. Ik zat in het verlengde van jou heen. Op zon. De zon, ik word er zo blij van.
0: Heerlijk toch?
1: Ja, en dan denk ik, die democratie, dat is allemaal die zon.
2: Ja, die zon is
1: wel
2: weer.
1: Komt het weekend wel weer met de democratie. Hey, die zon is lekker, hè?
2: Ja,
1: oh man, we hadden vorige week gespeeld in het Amsterdamse Bos. Vijf dagen achter elkaar.
2: Regen.
1: En toen was het vijf dagen, denk ik, bij elkaar opgeteld 15 graden. Het was zo verschrikkelijk koud. Het was echt niet
2: te staan.
1: Ja, we hadden er nu moeten staan.
2: Ja.
1: Maar we mogen, gisteren waren we in Nijverdal, vanavond ook, en morgen mogen we naar Bloemendaal.
2: Oh, oké. Okay.
1: En dat is met dit weer is dat natuurlijk geweldig. Ja. Maar die zon is zo lekker. Je merkt het aan iedereen. Toch, aan de mensen, bij jou dan niet, omdat jij zit natuurlijk daar. Maar in ieder geval, bij de meeste mensen. Dus... Oké, nou goed, we zijn weer lekker op weg. En dit moeten we gewoon nog bijna 4 uur volhouden. Maar dat moet in principe nog wel gaan lukken, denk ik, zomaar.

0: tot zover de aftrap, mensen. We zijn weer begonnen met de afsluiting van week 21. Met opnieuw een volle show vandaag. Blackbird is de gast.
1: Oh, leuk.
0: Die komt straks haar nieuwe single doen. We hebben vanmiddag ook Snelle.
1: Dat is leuk. Snelle?
0: Ja, die komt, volgens mij komt volgende week zijn album uit. Even nu weer een single uit. Die gaat hier straks ten beste geven. En dat doet ook natuurlijk de afsluiting van de show zo rond 5:50. We hebben nog meer artiesten, want Waylon en René Vroeger die zijn een samenwerking aangegaan.
1: Ja.
0: We hebben samen een single uit Hoe de Liefde Gaat. Volgens mij komt René ook met een duettenalbum.
1: Ja, klopt.
0: En met, ik denk, allemaal vrienden uit het vak.
1: Ja.
0: En Waylon en hij hebben dan de eerste single van het album. En die gaan we straks natuurlijk even draaien. Ze komen hier even een beetje, ja, een beetje dus even praten over hoe het allemaal gaat.
1: Dus dat nummer met die Youngplank, met die pedalsteel.
0: Youngplank. Je zei dat ook alweer,
1: Youngplank. Waylon,
0: Waylon. Oh, Waylon zei dat, Youngplank. Ja, ik vind de pedalsteel, ik vind het zo'n mooi instrument.
1: Ja.
0: Je moet ervan houden.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, dat is met, ja, dat is ook met haring. Ja,
1: dat is met mijn vriendin ook.
0: Nee, dat is sowieso. Dat is ook
1: ervan houden.
0: Dus ja. Nou, jij moet ervan houden.
1: Ah, nee, dat klopt.
0: Voor ons maakt dat natuurlijk niet uit. Laten we dat even verder even vaststellen ook hier. Verder hebben we natuurlijk zometeen de Weekend Quiz voor het eind van week 21. Als je een beetje op de hoogte bent van de actualiteit, kun je daar fantastische prijzen mee winnen. Waaronder de originele Evers & Co. borrelplank. Borrelplankje. En we doen ook weer een nieuwe ronde van Lama Lallen. Want vorige week is na enkele maanden de lallen eruit gegaan. Het was Frank de Boer.
1: Ja.
0: De opvolger van Ronald de Boer, die daarvoor de lallen was.
1: Maar we hadden het idee om dit keer Mike de Boer te doen.
0: Ja, maar dat is helaas niet gelukt.
1: Nee,
0: is niet
1: gelukt.
0: Dus we hebben een ander laller. En wie dat is, dat ga je straks horen. En we beginnen weer met... ja, met welk bedrag beginnen we eigenlijk?
1: Ja, dat vroeg ik me dus terwijl jij begon.
0: Nou, laten we €300 doen.
1: Laten we 300. Ik zie iemand daar.
0: Ik zie hier iemand heel hard zwaaien dat dat niet de bedoeling is.
1: 500? Wat zei je?
0: 500 euro? Minder? Oh, minder. Nee, €300 zeg
1: ik. Alles mooi bedrag.
0: Ja, dat, 300 bedrag. Beginnen we mee. En dan gaat het elke week met €100 omhoog als het niet geraden wordt. Het is weer lastig. En je maakt ook nog een kans een open trip voor twee naar Ibiza. Als je de oproep hoort. Jongens, wat een volle show zeg ik. En we gaan ook nog even terugkijken op de afgelopen week.

0: Alanis Morissette, You Are The Know. Dit is 538, goedemiddag, richting het weekend aan het eind van week 21... met muziek onderweg van Taylor Swift. En ook Ginger Ninja komt eraan. Ken je die nog? Nou, ik ga hem zo meteen draaien, dan weet je het weer. En nog belangrijker, Henk zit klaar met het allerbelangrijkste nieuws van dit moment... en andere dingetjes van afgelopen weken.
1: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
2: Mijn internet is daar waar ik wil.
3: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
2: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
3: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil sneller snel.
6: Mei maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
9: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houseskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
10: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
12: Het is

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes, naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
8: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Goedemiddag, dit is 15.8. Zonnig en met later ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het maximaal 26 graden. Op de strand is het koeler door de wind van zee. En het hele Pinksterweekend blijft het zonnig, maar het wordt nog warmer zelfs. Nee. En het is ook warm in de auto's, want het is druk, hè?
12: Ja, de Pinksterdagen komen eraan. Dus er zijn in totaal 62 files in het land. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht-Den Bosch voor de Martinus-Nijhoffbrug, 40 minuten. De A28 Assen-Hogeveen voor de brug over het Oranjekanaal, bijna 40 minuten. En de A50 Apeldoorn-Arnhem voor Schaarsbergen door een ongeluk, een vertraging van 40 minuten.
11: Het is 2:30, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
13: Goedemiddag. Een jongen is vanochtend ontvoerd geweest in Amsterdam. Om 8:50 werd hij aan de Zeeburgerdijk een auto ingesleurd. Na een tijdje reed de politie die wagen klem en kon het slachtoffer worden bevrijd. Hij lag vastgebonden op de achterbank. De politie heeft 3 mannen aangehouden. Een motief is niet bekend. Het COA heeft nog niet gevraagd of er ook komende nacht weer asielzoekers terecht kunnen in de sporthal van het Drentse dorp Gieten. Vannacht sliepen daar 130 mensen voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De bedden zijn intussen weer opgeruimd en bij een nieuwe hulpvraag uit Ter Apel wordt gekeken of ze terug kunnen. En met een heet weekend voor de deur neemt de organisatie van de Europa Run maatregelen. Zo zijn er extra waterpunten langs de route. Er wordt zonnebrand uitgedeeld. Morgen vertrekken de 5000 deelnemers vanuit Enschede en Frankrijk om maandag te finishen op de Rotterdamse Col Single. Met de Europa Run wordt geld opgehaald voor mensen met kanker.
11: Juist. Het is ook, in Nederland is het echt wel van 0 naar 100. In, ja. Vorige week nog die 4 graden. Oh. 2 graden, kwam ik een keer s'avonds thuis, s'nachts 2 graden.
13: 2 graden.
11: Dat is niet te doen. Nu wordt het 30, ja. Bijna wel. Nu wordt het 30 graden.
13: Ja, goed voor de zonnepanelen.
11: Dat is wel zo. Ja, zeker, ja, absoluut. Ja, Henk, dan nog even andere dingen van de afgelopen
13: week. Ja, even een waarschuwing, want ja. Er komen 2 keer zoveel plekken met mobiele flitspalen.
11: Oh, dat is niet handig.
13: Ja, nee, ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet.
11: Ja.
13: Het gaat zowel om de focusflitser.
11: De focusflitser,
13: die checkt of je een telefoon in je hand hebt.
11: Oh ja, dat is duur. Kost €400 of zo, geloof ik.
13: Ja, zoiets, hè.
11: Ja.
13: En de flexflitser.
11: De flexflits.
13: Ja, die merk je sneller. Die werkt overal een naam voor.
11: Die werkt halve dagen. Of wat is dit? De flexflits. Ja.
13: Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450.
11: Ja, zo. Dus daar ben je aan de beurt, hoor. Ja, die hebben we het al eens eerder over gehad. Die met je telefoon in de hand, wat ook terecht is. Want het is natuurlijk hartstikke gevaarlijk, maar... Oh. €470 of zo kost het, geloof ik. Ik geloof dat ik er al twee gehad heb.
12: Oh ja, joh?
11: Ja.
12: Dat hoeft toch helemaal niet meer met die tegenwoordig met die moderne auto's. Er zit toch gewoon, je legt hem neer, je hebt een car kit, je kan alles...
11: Car kit? Ja, dat weet ik wel.
12: Ja, waarom moet je hem dan nog in je hand houden?
11: Ja, dat is, je hebt helemaal gelijk.
12: Ja, ja. Het is wel raar, want je mag je telefoon niet in je hand houden.
11: Ja, maar dat is al een eeuwenoude discussie.
12: Ja, maar tegenwoordig heb je die auto's dus allemaal met touchscreen... en daar mag je wel door afgeleid worden. Dat mag dus wel.
11: Dat is heel vaak, want ik snap heel vaak die touchscreens niet. Dan zit je op dat ding te kijken en dan denk ik... oh, ik moet misschien even voor me kijken. Ja. Misschien nog wel gevaarlijker. Ja.
13: Of je vrouw naast je.
11: Dat is toch veel gevaarlijker.
12: Dat is zo gevaarlijk.
11: Ja, die grenzen moeten!
13: Chaos deze week. Ja. Bij de winkels van horlogemerk Swatch... zaterdag zou de nieuwe Royal Pophorloges in de verkoop gaan bij drie winkels.
11: Ja.
13: Maar alle drie de filialen bleven dicht... nadat honderden mensen zich voor de deur hadden verzameld. Nederland was geen uitzondering. In Parijs zette de politie traangas in rond de verkoop van de Royal Pophorloges. En in Milaan brak een vechtpartij uit.
11: Maar zijn dat zulke bijzondere horloges? Kan je die niet een week later kopen dan?
12: Nou nee, dat zijn Swatch horloges. En dan in samenwerking met AP, Audemars Piguet of zo. Dat is een heel duur merk, zeg maar.
11: Ja, ja.
12: En die klokjes kon je kopen voor 400-500 euro. Ja, maar die stonden al gelijk op Marktplaats voor 6.000-7.000.
11: Oh, het was een investering. Oh.
12: Ja, maar het was een super aanbieding. Dus dan kun je klok op gelijk zetten, zeg maar, dat ze verkocht worden natuurlijk.
11: Ja, dames en heren, daar is die weer. Ja,
12: ja, dus nu niet meer.
11: Nu niet meer.
12: Nu niet meer.
13: Het luchtalarm dat iedere eerste maandag van de maand te horen is, verdwijnt over een paar jaar. Het huidige systeem zou verouderd zijn en met een NL-alert bereik je 92% van de mensen. Als de mobiele netwerken tenminste niet uitvallen.
11: Nee.
13: Na alle ophef erover belooft het kabinet naar een alternatief te zoeken.
11: Ja, want dat is natuurlijk wel zo. Kijk, dat ding, dat hoor je overal natuurlijk.
13: Ja.
11: Als we geen, want er wordt altijd gewaarschuwd van straks gebeurt er wat. Dan moet je wel een paar dagen zeg maar zonder stroom kunnen.
12: Maar ja, dus nu niet meer.
11: Nu niet meer. Nee.
12: Nu niet meer.
13: Het luchtalarm dat iedere eerste maandag van de maand te horen is, verdwijnt over een paar jaar. Het huidige systeem zou verouderd zijn en met een NL-alert bereik je 92% van de mensen. Als de mobiele netwerken tenminste niet uitvallen.
11: Nee.

0: Hè?
1: Precies.
0: Komen de Russen eraan?
1: Ja. Nou, ook voor de oudere mensen natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die hebben nog geen mobiele telefoon. Nee. Weten niet hoe het werkt. Ja,
0: dat is ook zo.
1: Vergeten hem aan te zetten.
0: Ja, dat is ook zo, ja.
1: Dus,
0: ja, daarvoor heel veel oudere mensen die zien natuurlijk vaak ook nog niet hard genoeg.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, toch?
1: Ja, nee, ja, klopt. Ja. En hij is niet dood, hij leeft.
0: Oh,
1: de Britse koning Charles werd deze week op een radiozender Parabuis doodverklaard.
0: Nee.
1: Ja, volgens de zender Radio Caroline kwam dat door een computerfout. Altijd de computer de schuld geven.
0: Ja, zeker.
1: Charles werd deze week wel ondergepoept door een meeuw, maar dat heeft hij gewoon overleefd.
0: Ik zag het, ja, want achter op zijn jasje had het zelf niet in de gaten.
1: Nee.
0: Hè? Nee. Nou goed, de Britse royals zijn het wel gewend om ondergeschreven te worden. Dus wat dan niet zo heel gek natuurlijk. Dat was hem, Henk.
1: Ja, dat was hem.
0: Oké, voor dit moment even de andere dingetjes van de afgelopen week 21 alweer. Ja, we gaan zo meteen natuurlijk de weekendquiz spelen. Als je een beetje op de hoogte bent van de actualiteit, kun je je aanmelden op 09093538. En dan gaan we natuurlijk leuke prijzen te verdienen natuurlijk. Hè. Maar het gaat ook een beetje om de lol, dat is ook zo natuurlijk.

0: Baxter. Murder on the Dance Floor. Kobus, zijn we zover?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Je hebt de quiz weer in elkaar
1: gesloten. Ik heb hem in elkaar geknutseld.
0: Ja, heel fijn. Knutselen maar. Ja! Daar gaan we dan met de weekendquiz voor het einde van week 21. En aan de telefoon is Niels. Hallo Niels.
2: Goedemiddag Edwin.
0: Goedemiddag. Niels, waar vandaan bel je?
2: Nu bij Lochem, maar ik kom uit Groenlo.
0: Uit Groenlo? Oh. Oké, en wat doe je dan in Lochem? Ben je verdwaald of wat? Ja.
2: Nee, ik kom van mijn werk af. Ik heb bijna weekend.
0: Oh, dat is lekker zeg. Wat doe je voor werk?
2: Een vrachtwagenchauffeur bij Aldi.
0: Vrachtwagenchauffeur bij Aldi?
2: Oh. Ja.
0: Oké, heerlijk.
2: Zeker.
0: En je bent nu weer klaar of moet je nog een laatste vrachtje wegbrengen?
2: Nee, ik ben klaar. Ik ga zo naar huis.
0: Oh, heerlijk. En wat ga je, heb je dus een Pinksterweekend? Of moet je, ja, de Aldi moet natuurlijk wel bijgevuld worden.
2: Ja, tweede Pinksterdag moet ik weer werken.
0: Oh, dat is vervelend. Nog ja, vervelend.
2: Ja.
0: Is wel leuk werk?
2: Ja, zeker.
1: Ja, met de prijzen van die boodschappen van tegenwoordig is het bijna waardetransport wat je aan het doen bent.
0: Nou, inderdaad, ja.
3: Nou, bij de Aldi niet.
0: Ja, bij de Aldi, dan valt er...
1: Over alles is duur.
0: Alles is duur. Ja.
2: Maar Aldi is toch een goedkoopste supermarkt?
0: Oh, je gaat er wel voor. Ik denk dat ze dat bij de Aldi zeker kunnen waarderen. Zeker al was het alleen al omdat de naam Aldi nu 5 keer gevallen is.
2: Zeker.
0: Ja. Heb je nog goede plannen voor het Pinksterweekend? Of...
2: Nee, weinig. Ik denk genieten van het mooie weer.
0: Och man, en hoe doe je dat?
2: Nou, achter in de tuin, denk ik.
0: Ja, tuin, biertje.
2: Biertje erbij.
0: Hoppatee.
2: Barbecueetje misschien.
0: Ja, wat sorry, een?
2: Barbecue. Ik zeg misschien nog een barbecueetje.
0: Oh, barbecueetje is ook altijd lekker, ja. Goed zo, nou, maar moet u nu dan de quiz.
2: Ja, spannend.
0: Het is enorm zwaar. Er gaan zenuwen gieren door onze keel ook. Ben je een beetje op de hoogte van het concept?
2: Ja, zeker.
0: Ja, gaat voor de borrelplank, en zeg maar €20 aan borrelhapjes voor elke goede vraag.
1: Ja, en als je al die vragen goed hebt...
0: Hey, dan krijg je Aldi, dan komt nummer 6. Ongelooflijk, ben je scherp ook weer vandaag, Kobus.
1: Vandaag wel. Ja.
0: Oké, kom maar.
1: Ja, daar gaan we, Niels. Een verslaggeefster van Poont die confronteerde Gidi Markesauer, die deze week nogal in het nieuws was, met een uitspraak van Julia Wouters van de Partij van de Arbeid. Die had hem een enge fascist genoemd. Luister maar even.
4: Ben je een enge fascist?
5: Nee, helemaal niet.
4: Nee? Vertel.
5: Ik viel zelf eerst over het woordje eng.
1: Ja, wat is de reactie van de verslaggeefster? Nou, dat ben je wel. B, dat viel nog mee. Of C, dat is zij ook.
0: Ja, het is niet makkelijk.
2: Nee, zeker niet. Ik denk A.
1: Jij denkt A. Nou, dat ben je wel. We gaan luisteren.
5: Ik viel zelf eerst over het woordje eng.
4: Ah, nou, dat ben je wel, inderdaad.
0: Hey! Goed. Ja, heel goed, Niels.
1: We gaan naar onze premier, Rob EasyJetten. Die was afgelopen week even in ons land vanwege de asieldiscussie. En voor de microfoon vertelde hij onder andere wat de plannen zijn.
6: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart...
1: A-loket.
0: Ja.
1: B, een protocol. Of C, een apart vliegend team.
0: Oh, ja.
2: B.
1: Jij denkt B, een apart protocol?
2: Denk ik.
1: Oké.
6: Daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts.
0: Ja, er komt een vliegend team van ambtenaren.
1: Een vliegend team van ambtenaren.
0: Ja, helaas niet goed.
1: We hadden het kunnen verwachten met Rob Jetten natuurlijk.
0: Een vliegend team, precies.
1: Deze week hoorden we ook dat het aantal flitspalen in ons land de komende tijd verdubbeld wordt. En Poont ging langs bij een agent die stond te flitsen langs de snelweg.
7: En hoeveel mensen heeft u al bekeurd vandaag?
8: Rond de 200, dacht ik.
7: 200 al? In hoeveel tijd?
8: Ik denk...
1: 200 bekeuringen geflitst. In hoeveel tijd? A, 8 uur, hele werkdag. Ja. B, in 10 minuten. Of C, in 2 uur tijd?
2: Nou, ik heb het niet gehoord, maar ik denk C.
1: Jij denkt C, in 2 uur tijd.
8: Ik denk 2 uurtjes tijd.
1: Ja.
0: Ja!
1: En dat wordt straks dus verdubbeld als die flitspalen verdubbeld worden.
0: Ja, dat is kans voor de... Ja,
2: dat is
0: voor
2: niet
0: de
2: best.
0: Nee, dat is niet best. Zeker niet. Voor jou als chauffeur is ook niet handig natuurlijk.
2: Nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Gisteren was er de zomerfoto, hè, het zomerfotomoment met de koninklijke familie.
0: Oh ja.
1: Aan onze kroonprinses Amalia werd gevraagd hoe haar relatie met de pers was.
9: Oh, dan neem ik zo'n moment op de brug in Amsterdam. Qua het beeld is allemaal heel idyllisch, meisje op de brug en leuk Amsterdam. Maar ja, ik sta toch tegenover een muur van zo'n 60 man pers wat op 10 meter afstand staat. En dat is wel...
1: Ja, dat is A, intimiderend. B, awkward. Of C, frustrerend.
0: Oh.
2: B.
1: Jij denkt awkward. Was het al heel erg bij de generatie. Dat
2: past wel bij haar, denk ik.
0: Ja, dat heb je gelijk in.
1: We gaan luisteren.
9: Dat is wel behoorlijk intimiderend.
0: Oh, het is niet goed. Wat verdorie. Ik dacht ook echt awkward.
3: Ik dacht het.
0: Nee. En zij zegt ook zo mooi Amsterdam.
1: Ze komt goed uit de woorden ook.
0: Ja, dus ik vind het zeker.
1: Beter dan Alexia.
0: Ja, maar ja, Alexa die kreeg een irritante vraag natuurlijk over
1: Anton.
0: Anton.
1: En dan zeg je toch gewoon, joh, we hebben het leuk, klaar.
0: Ja, je kan ook zeggen, geen commentaar.
1: Kan ook nog.
0: Ja, dat is, ja, je kan het ook niet vragen. Maar ja, goed, als pers, ja, aan één kant snap ik aan de andere kant denk ik ook, joh, laat die meisje even met rust.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja.
1: Niels, deze week ging de serie Kees Vlodder draaien bij Videoland. Heb je hem al gezien?
2: Nee.
1: Oké. Okay. Nou, die serie die draait om de dochter van de Kees Vlodder, Tatjana Simic, die we van vroeger kennen natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Nou, en die dochter die gaat net als haar moeder in een villa-wijk wonen.
0: Oh.
1: Nou, Tatjana die was de gast bij Shownieuws en die vertelde dat zij wel wist wat voor meisje die rol van haar dochter moest gaan spelen.
0: Ja.
3: En ik heb letterlijk toen de tijd gezegd, jongens, ik weet niet hoe je het allemaal ziet. Want ze kwamen met een foto van een meisje en toen zei ik, nou, ik denk niet dat dit dochter Kees is. En als je dit gaat doen, dan ga je al falen. Ik zeg, dat moet een meisje zijn waar iedere man...
1: A, een moord voor zou doen. B, een stijve piemel van krijgt.
0: Nou, Kobus.
1: Of C, zo snel mogelijk van wil scheiden.
0: Oh, ja.
2: Ik denk A, Kobus.
1: Jij denkt dat ze voor elke man een moord zou doen?
0: Ja, ja.
1: Daar komt-ie.
3: Ja. Dat moet een meisje zijn waar iedere man een stijve piemel van krijgt.
0: Nou, dat zeg je toch? Het is niet goed, hè?
1: Het is niet goed.
0: Oh.
1: Ja, dat was hem.
0: Blijf bij twee goed.
1: Twee maar.
0: Twee goed. 40 euro aan borrelhapjes.
2: Nou, lekker.
0: Nou, dan kan je bij de Aldi flink wat borrelhapjes voor kopen,
2: ja,
0: denk ik.
2: Ja, dan kan je een hele cool zaal liggen halen.
0: Ik zou gewoon een doosje apart zetten uit de vrachtwagen vannacht.
2: Ja, dat komt goed.
0: Heel goed. De prijzen zijn voor jou. Ik wens jou een heel mooi weekend in Groenlo, wat je ook gaat doen.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Rij voorzichtig en nogmaals bedankt voor het meedoen. Doei, doei.
2: Ja, dankjewel. Doei.

0: Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
1: En juich Oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 giga en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
9: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
11: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
14: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
18: Rozer!
15: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
19: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
22: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
21: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
23: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
24: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
25: 538 Nieuws.
26: 3 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. We zitten in een asielcrisis, zegt premier Rob Jetten. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is al dagen te vol en daardoor moeten mensen buiten slapen. Jetten zegt dat het geen gewone situatie is als je daar 's avonds laat nog noodoplossingen voor moet vinden. Nederland doet de handel met Israël voor een deel in de ban. Het kabinet wil voortaan geen zaken meer doen met bedrijven op de westelijke Jordaanoever. Israël pikt steeds meer land in daar en de bewoners van de nederzettingen jagen de Palestijnse bevolking vaak met veel geweld weg. De twee BNN-VARA-journalisten die op de hulpvloot voor Gaza werden opgepakt zijn weer terug in Nederland. De omroep zegt dat het naar omstandigheden goed met ze gaat. 4 andere Nederlanders die door Israël werden gearresteerd zijn nog onderweg. Zij komen aan het eind van de middag terug. En in Amsterdam-Oost is vanochtend een jongen ontvoerd. Meerdere mensen zagen dat hij een auto in werd gesleurd. Na een korte achtervolging werd de auto klemgereden. De politie vond de jongen vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn opgepakt. Waarom ze de jongen meenamen is niet bekend. 538 weer, het is zonnig en kan zomaar 26 graden worden. In het Pinksterweekend blijft het zonnig en dan wordt het zelfs nog iets warmer.
28: En dan de files op het moment.
29: Ja, extreem druk. 78 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Voor Waardenburg 3 kwartier. De andere kant op voor Zaltbommel 1/2 uur vertraging. En de A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoort. Door een ongeluk een vertraging van bijna 40 minuten.
30: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop. Weet wat te doen.
32: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
33: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
32: Cooling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
34: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
35: Voor de makers.
36: Praxis.
37: Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.

вечерта. Мейлей! Build to last. Yes. Tot het gaatje natuurlijk, zoals het hoort.

0: 25 mei. En een volle show tot aan 6 uur met zometeen hier Blackbird live on stage. Vandaag is haar album uitgekomen. Erg plettig album, moet ik zeggen, om door te luisteren. Van harte aan te bevelen hierbij. En Snelle, die komt volgens mij volgende week met z'n allen. Maar die heeft een nieuwe single uit. Die komt ook straks hier afsluiten. En wij ontvangen straks ook hier aan de desk Waylon en René Vroger. Die gaan niet spelen, maar we gaan wel de nieuwe single draaien. Hoe de liefde gaat. Ze hebben een samenwerking. Opvallende samenwerking, René Vroger en Waylon.
1: En country is echt een country sound ook.
0: Ja, precies. Ja. Dus, ja. En René is volgens mij een samenwerkingsalbum aangegaan. Omdat hij... Ja, ik denk dat hij...
1: 300 jaar in het vak zit.
0: 300 jaar. Ik dacht ook, ik wist niet precies of 250 of 300 was. Maar 300 jaar in het vak zit. René Vroger. Straks. En we hebben ook een nieuwe laller. Want vorige week ging hij er natuurlijk uit. Frank de Boer was maanden voor ons aan het lallen. Gloria Gaynor, man, ik kon het op een gegeven moment niet meer horen. Maar hij is geraden vorige week en het bedrag is eruit gegaan. Dus straks een nieuwe laller en kans dus in eerste instantie op €300. En dan natuurlijk nog kans op die trip naar Ibiza. Als je de oproep hoort, even bellen. Zo makkelijk is het allemaal. Nou, dat dus aan het eind, zoals gezegd, van week 21. De week waarin de roep om militairen door sommige burgemeesters groter werd.
1: Ja, inderdaad, vanwege de problemen bij de AZC's.
0: Ja, precies, met rellen, allemaal toestanden. Burgemeesters zeggen, nou, misschien moet het leger af en toe eens erbij geroepen worden. En er was een asteroïde.
1: Ja, afgelopen maandag.
0: Die heeft de aarde op een haar na gemist. 90

0: is even zijn go. Goedemiddag. We gaan richting het lange Pinksterweekend met een zonnig weekend in het vooruitzicht. Dat stemt iedereen toch tevreden, laten we eerlijk zijn. En we hebben straks een nieuwe laller, want de vorige week is er natuurlijk geraden €300 in de pot, als jij straks weet wie de laller is. Maar eerst ook nog andere dingen hier. Oh, ja.
1: Luisteraars, attentie. Vlucht 538 naar Ibiza is klaar voor vertrek.
0: Ah, fijn.
1: Bel nu 0909-3000-538 en win een trip voor twee naar Ibiza.
0: Oeh, als dat wat voor je is. 0909-3000-538. Moet wel een beetje Spaans kunnen, is wel makkelijk als je deze opgave zo meteen goed wil beantwoorden. Probeer het maar.

0: 538 Ibiza week.
1: Ja. Nou, de oproep is net geweest. Even kijken hoe het staat met het Spaans van mensen hier die zitten te luisteren. Want dat is wel even belangrijk. Je moet namelijk een vertaling doen van een zinnetje.
2: Iedereen spreekt wel een beetje Spaans. Jij toch ook wel?
1: Ja, cerveza.
2: Mañana.
1: Mañana, cerveza.
2: Dos cerveza, tres cerveza.
1: Ja, precies. Gewoon doortellen in principe. Hè. Dat is het makkelijkste natuurlijk. Ik heb Damian aan de telefoon. Dat mag jij zeggen.
3: Ja, Damian inderdaad.
1: Damian, hallo Damian. Goedemiddag. Waar vandaan?
3: Hey. Sorry?
1: Ik zeg, waar vandaan bel je?
3: Vanuit Zeist.
1: Vanuit Zeist. En hoe is het met jouw Spaans?
3: Ja, redelijk.
1: Redelijk?
3: Een paar lesjes Duolingo.
1: Oké. Okay. Nou, dat zou in principe moeten kunnen dan, zeg ik.
3: Ja.
1: Zullen we eens even de opgave laten horen?
3: Ja, helemaal goed.
1: Oké, okay, luister goed. Wat wordt hier gezegd?
4: Estoy sudando como nunca.
1: Ja. Ja, Damian, wat wordt hier gezegd? Ik wil het nog een keer laten horen, daar gaat het niet om, maar...
3: Ja, nog één keer...
1: Ja, oké, nog één keer, goed, ja.
4: Estoy sudando como nunca.
1: Zat dat bij de eerste les al, of?
3: Nee, dat heb ik niet voorbij horen komen.
1: Dat heb ik niet voorbij horen komen, nee.
3: Nee.
1: Maar ja. Ja, maar wat wordt hier gezegd?
3: Oeh.
2: Oeh.
3: Nee, ik zou het niet weten. Ja, hebben we meer keuze?
1: Nee, we hebben geen meer keuze. Nee. Ik moet gewoon de vertaling hebben.
3: Spesmenunca.
2: Ja.
1: Ja, Spesmenunca.
2: Ja.
1: Ja, roep maar wat.
3: Ja, ik neem wat te drinken.
1: Ik neem wat te drinken?
2: Oh.
1: Nou ja, je weet het nooit natuurlijk. Zullen we gaan luisteren?
3: Nee. Ja.
1: Oké. Okay.
4: Estoy sudando como nunca betekent ik zweet als nooit tevoren.
1: Oh, bijna goed. Dat is niet goed, helaas.
3: Donde.
1: Dat is inderdaad jammer. Ik zou nog een paar lesjes nemen als ik jou was.
3: Ja.
1: Kan nooit geen kwaad.
2: Merde.
1: Merde. Ja, oké. Okay. Je bent in ieder geval een 538 strandlaken. Daar wens ik jou veel lichtplezier op. En ik wil je danken voor het bellen.
3: Top, hartstikke bedankt.
1: Oké, dankjewel. Doei, doei, doei, doei.
3: Oké,
1: doei. Nou, je hoort het al, mensen.
2: De aasgieren.
1: De aasgierenlijn is open. Oké. Onze lijnen zijn open. 0909-3000-538. De eerste die in de uitzending komt, wint de prijs. En ik ga kijken. Goedemiddag, met wie spreek ik?
5: Martin de Jong.
1: Pardon?
5: Martin de Jong.
1: Martin! We gaan naar Ibiza!
2: Yeah.
1: Ja, ja!
2: Hij is net terug!
1: Oh, wat heerlijk! Gefeliciteerd, man!
5: Hey, bedankt, man! Edwin!
1: Je vindt een... Je vindt een trip voor twee naar Ibiza met reis, verblijf en ook nog tickets voor Ushuaia Ibiza met David Guetta en Universe met Armin van Buuren.
5: Echt heel
1: veel
5: trillen,
1: man,
5: in de auto.
1: Lekker, hè?
5: Ja.
1: Ja, ja, ja. Maar je was net geweest ook.
5: Ik ben vooruit teruggekomen, vooruit Friday,
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, je kan nog een keer. Maar ja, Ibiza, daar kan je niet vaak genoeg komen eigenlijk, hè?
5: Hè?
1: Ibiza kan je niet vaak genoeg komen eigenlijk, toch?
5: Nee, inderdaad, het was heerlijk. Dus ik zou sowieso nog een keer terug gaan, dan ga ik nog een keer terug.
1: Nou, dat gaat niks kosten nu, want je hebt de prijs gewonnen. Gefeliciteerd daarmee.
5: Hey, top, man.
1: Ik wens jou veel plezier op Ibiza. En ook wens jou ook een heel mooi, lang en zonnig Pinksterweekend.
5: Ja, dat is wel goed zo. Moet ik blijven hangen?
1: Ja, daar blijf maar even hangen, ja.
5: Is het echt in bedankt, hè?
1: Oké, okay, man, dankjewel. Doei, doei.
5: Doei,
1: doei. Nou, is dat lekker. Mensen, reis je naar Ibiza.

0: 2021. Er ging even wat fout net bij de Ibiza-week. Maar ik, ja... ja, ik wist het niet.
1: Nee, ja, ik krijg, je doet het ook nog niet zo lang, hè?
0: Nee, ik doe dit nog niet zo lang. Nee, maar ik kreeg instructies. Hij moet de vertaling geven.
1: Ja.
0: Maar hij, Damien was in de uitzending. Je had een meer keuzevraag moeten hebben. Maar oh. hij kreeg door. Ik doe gewoon wat opgedragen worden.
1: Tuurlijk, zo ben jij.
0: Ja, zo ben ik. En ik ben heel gehoorzaam. Maar Damien moet gewoon dit vertalen. En hij had gewoon 1 of 2 lesjes Engels, Spaans gehad. En hij had de vertaling moeten doen.
1: Ja, maar dan had er dus een meer keuze moeten krijgen.
0: Had er meer keuze moeten zijn. Nu heeft Martin geluk en Damien.
2: De 538 Ibiza Week.
0: Misschien ook. Laten we hem even terugbellen, want dit is natuurlijk niet eerlijk. Dus we gaan Damien even terugbellen. Kijken of dit nog wel lukt.
1: Kijken of hij er zelf ook achter was gekomen.
0: Nee, precies inderdaad. Ja.
1: Ja, goed.
0: Kan gebeuren, jongens. Ja. Zo is het ook natuurlijk. Ja.
3: Goedemiddag met Damien.
0: Ja, Damien, je spreekt nog een keer met Edwin Evers van 538. Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Er is even wat fout gegaan hier. Ik weet niet of je dat al in de gaten had.
3: Ja, ik hoorde de hele week inderdaad een A of een B vraag.
0: Maar waarom zeg je dat dan niet?
3: Ja, ja, daarom vroeg ik eigenlijk geen meer keuze vragen.
0: Ja. Ja, dat is, ik wist het niet. Ja, ik zit de hele week in mijn hol. Weet ik veel. Ja, ik hoor dat allemaal niet natuurlijk. Dus ja, ik kan er ook niks aan doen. Daar moet je verder niks geks over denken. Oké, dus dan komt de opgave nog 1 keer.
4: Estoy sudando como nunca.
0: Como nunca. Betekent dit A, die gasten van 538 zitten te prutsen? Of betekent het B, ik zweet als nooit tevoren?
3: Oeh, dan denk ik dat ik voor B ga.
0: Ik zweet als nooit tevoren. We gaan even luisteren of dat klopt.
4: Estoy sudando como nunca betekent... ik zweet als nooit tevoren.
0: Ja, je gaat naar Ibiza! Ja. Je gaat ook naar Ibiza!
3: Oh, wat lekker.
0: Ja, dit kon natuurlijk niet gebeuren. Sorry, Damien.
3: Nee, geen probleem. Hartstikke bedankt.
0: Ja, dit zijn fouten die prima zijn om te herstellen, moet ik eerlijk zeggen. Je weet een trip voor 2 naar Ibiza met reizen, verblijf en tickets. Ook voor Ushuaia, Ibiza en met David Guetta en Universe van, met Armin van Buuren.
3: Ah, heel mooi. Dank jullie wel.
0: Gefeliciteerd, man. Ik denk dat het zo opgelost is.
3: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, de afdeling Financiën zal ik wel op mijn nek krijgen, maar dat kan ons verder niet zoveel schelen. Ga genieten op Ibiza en sorry voor het ongemak.
3: Geen probleem, hartstikke bedankt.
0: Doei, doei.
3: Doei, doei.
0: Hoi, hoi.
2: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
5: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
5: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
2: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
5: Vanaf dinsdag de hele week
2: bij Radio 538.
5: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
6: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2+2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
4: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
3: Dus nog meer vakantie voor je geld.
4: Absoluut. Kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
5: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Hey, dat is Tom die net parkeert.
13: Hey. Oh, sorry.
12: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen 1+1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen 225 gram. 2,99.
14: Meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas

0: Vertrouwd sinds 1999.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
0: Vertrouwd sinds 1999.

0: keukenspecialist.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Goedemiddag, dit is de 538. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het maximaal 26 graden. Op strand is het koeler door wind van zee. En het hele weekend blijft het zonnig. Ja, en nog warm ook nog. Lekker zeg. Dan de files, Kobus.
9: Ja, druk. 89 files in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2. Utrecht Den Bosch voor Waardenburg bijna 3 kwartier. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor Numansdorp een 30 minuten vertraging. En de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug een vertraging van bijna 30 minuten.
8: 7 minuten over 4:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
10: Goedemiddag. In Nederland is nog een geval van het Hanta-virus vastgesteld. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak. En aan 2 Nederlanders het leven kostte. 1 stierf aan boord en de ander in Zuid-Afrika. De Hondius ligt nu in de haven van Rotterdam. Het COA heeft nog niet gevraagd of er ook komende nacht weer asielzoekers terecht kunnen in de sporthal van het Drentse dorp Gieten. Vannacht sliepen daar 130 mensen voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De bedden in Gieten zijn intussen weer opgeruimd en bij een nieuwe hulpvraag wordt gekeken of ze weer terug kunnen. En een spoorblokkade die Extinction Rebellion morgen wilde doen bij station Utrecht Centraal wordt niet toegestaan. De gemeente heeft de actie tegen Israël verboden. De politie zal de blokkade of pogingen daartoe tegenhouden, waarschuwt burgemeester Sharon Dijksma. XR zegt de actie desondanks door te willen zetten. Ja,
8: ja natuurlijk.
10: Je verwacht het ook allemaal niet, hè?
8: He?
10: Je verwacht het ook allemaal
8: niet. Natuurlijk gaan ze de actie doorzetten.
10: Ja.
8: Ja.
9: En je kent toch wel die kinderen in de supermarkt, die zie je toch wel als die op de grond liggen, die niet verder willen.
8: Ja, dat is dit ook een beetje. Zeg maar.
9: Wat is dit?
8: Ja, deze zitten vastgeketend waarschijnlijk.
9: Ja.
8: Maar goed, ja, Henk, dan de andere dingetjes van de afgelopen week natuurlijk.
10: Het is iets bijzonders van het kabinet deze week. Ze willen dat je straks het salaris van je collega kan inzien. Dan weten we eindelijk wat jij verdient, Edwin.
8: Ja, ja nou, enorm verschil tussen wat ik verdien en wat ik krijg.
10: Maar, ja, dat is ook wel weer zo. Het moet helpen om de loonkloof te dichten. Oh, nou, die is niet te dichten.
8: Nee.
10: Toch?
8: Nee, dat is niet te dichten.
10: Nee.
8: Nee.
10: Om te
8: nee, dat dicht je zo niet, hoor.
10: Nee. Om te beginnen alleen in bedrijven met meer dan 100 werknemers.
8: Oh, ja, dat is hier wel het geval, inderdaad. Ja. Ja.
10: En verder mag de werkgever straks zijn sollicitatieprocedures niet meer vragen naar je laatst verdiende salaris.
8: Oh. Dat mag niet meer naar je laatste.
10: Mogen ze niet meer vragen? Wat heb je bij je vorige werkgever verdiend? Mag niet meer.
8: Ja. Nou ja, ik. Al die regeltjes. Man, ja. Man, daar word je toch gek van.
10: En elk kabinet dat komt zegt.
8: Komt weer met nieuwe regeltjes.
10: We willen minder regels.
8: Minder regels, minder bureaucratie. Ja. En dan komen weer nieuwe regels.
10: Ja. En weer meer ambtenaren erbij, hè? Dat was natuurlijk ook bekend.
8: Ja, er komen ook vliegende ambtenaren.
10: Vliegende ambtenaren.
8: Die moeten het probleem met de instroom oplossen. Ja. Vliegende ambtenaren.
10: Het ziekenhuis van Breda is de rokers voor de deur beu. En daarom gooit het een nieuw middel in de strijd.

0: Peukenzuil.
1: De Peukenzuil, dames
0: en
1: heren.
0: Ja, dat is een transparante pot.
1: Ja, transparante pot, ja.
0: Ja. Met daarin 10.000 peuken. Die zijn in 4 dagen tijd met een stofzuiger rond het ziekenhuis verzameld. De zuil staat in de hal van het ziekenhuis. Het ziekenhuis wil zo zichtbaar maken hoe enorm veel er nog altijd wordt gerookt. Een stukje bewustwording.
1: Ja, dat is natuurlijk... Maar ja, goed, artsen en verpleegkundigen die roken natuurlijk ook wel eens een keer stiekem achter het ziekenhuis, toch?
0: Ja,
1: ik verbaas me er altijd. Ik denk dat iedereen dit heeft als hij wel eens naar een ziekenhuis gaat. Dan zie je daar mensen in een halletje zitten aan zo'n infuus met zo'n op wieletjes, weet je wel.
0: Ja.
1: Met slangen in de neus en weet ik het allemaal wat. En die zitten er lekker te roken.
0: Ja, lekker.
2: Ja. Ze moet ook een suikerzuil neerzetten dan, vind ik.
1: Een suikerzuil?
0: Oh, die kan ernaast.
2: Overal zit suiker in.
1: Ja, dat hoef je mij inmiddels niet meer te vertellen.
2: Nee, nou,
1: maar,
2: daarom.
1: Dus, ja. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar ja, ik vind dan... Ja. Ik zit er even over na te denken of daar toch nog een verschil in is.
2: Want er komt ook een rookverbod op terrassen. Er zit eraan te komen natuurlijk. Omdat mensen het niet fris vinden als ze zitten te eten op het terras. En jij zit daarna natuurlijk...
1: Is wat voor te zeggen.
2: Ja,
1: natuurlijk.
2: Maar aan de andere kant, je hebt ook mensen die hebben heel veel parfum op. En die zitten dan naast mij zitten. En dan staat de wind precies mijn kant op. Ja, en dan krijg ik Christian Dior in mijn neus.
1: Zo blijf ik aan de gang natuurlijk. Maar je spreekt een roker, hè? Ja, hier niet, maar daar...
2: Nee, dat klopt.
1: Maar vroeger vonden we het ook... De rokers hadden ook zoiets van... Ja, maar dat je niet meer mag roken in de kroeg, dat is natuurlijk belachelijk. En
0: nu weten we niet anders.
1: En nu denk je toch van... Ja, het is toch eigenlijk bizar dat je hier vroeger gewoon in de rook stond van hier tot Tokio. Of in vliegtuigen dat je daar mocht roken. Dat was heel normaal. Tegenwoordig, als je daar in het vliegtuig een sigaret opsteekt... Dan denkt iedereen van, wat ben je god ermee bezig?
2: Nou, oké, in een vliegtuig kan ik begrijpen. Maar bij die kroegen bijvoorbeeld, waarom hebben ze niet gezegd... Oké, we mogen niet meer roken in de kroegen, maar je mag wel een rokerscafé beginnen met een speciale vergunning.
1: Ja.
2: We laten alles aan de markt over, behalve dit.
1: Ja, dat is een goeie. Daar heb je een punt. Ja. Een rokerscafé.
2: Ja, waar je lekker kan paffen.
1: Ja, precies.
2: En poffen.
1: Paffen en poffen.
0: En er was teruggaan nieuws deze week.
1: Henk,
0: ja, belangrijk teruggaan nieuws. Het kan mis zijn met de magneetjes.
1: Ja.
0: Die horen bij het spel Magnetics.
1: Oh, dat is niet handig.
0: Dat is niet handig natuurlijk.
1: Als het een ander... Kijk, als mensen zeggen hier geneet, was het niet... omdat het ook Magnetics heet natuurlijk.
0: De magneetjes die zijn zo klein dat ze makkelijk kunnen worden ingeslikt.
1: Oh, dat is gevaarlijk.
0: Dat is natuurlijk levensgevaarlijk. In het lichaam kunnen de sterke magneetjes naar elkaar toe trekken. Een magneten.
1: Ook dat nog.
0: En letsel veroorzaken, dat wil je niet. Wie het spel in huis heeft, kan het bij de winkel inleveren en krijgt dan zijn geld terug. Ik zou zeggen, geef er grotere magneten bij, maar
1: dat is een tip van jou, Henk.
2: Magneten die stoten elkaar toch af? Magneten vangen toch alleen ijzer op? Twee magneten die werken...
0: Het lijkt me sowieso niet gezond.
1: Nee, het sowieso Henk, inderdaad, ik vind dat jij het afrondend even goed... Dat het inderdaad... Dat
0: moet
1: het
0: ook niet, weer horen.
1: Nee, dat is ook niet zo. Het is ook gewoon niet... Maar met zo'n magneet, als je langs een lantaarnpaal loopt... Dat je denk je vast aan zo'n paal zit. Dat is toch allemaal onhandig, dat wil je niet. Je moet dat gewoon voorkomen, Henk.
0: Ja.
1: Goed geanticipeerd.
0: Gewoon geen spelletje spelen.
1: Geen spelletje spelen, zeker niet met...

0: Met dit is Evers en Co. We gaan zo meteen nog lallen ook voor €300. Nieuwe laller. Dus dat wordt weer spanning en sensatie de komende maanden. Nou, hopen niet dat het weer maanden gaat duren. Maar de vorige keer was dat natuurlijk het geval met Frank de Boer vorige week. Maar zo meteen dus een nieuwe. Maar vandaag natuurlijk ook weer veel live muziek in de show. Bij ons vandaag is Blackbird!
1: Hallo, hallo, hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Merel, hallo, welkom.
2: Dank je.
0: Leuk dat je er bent. Hoe is het met je?
2: Ik vind het ook leuk dat ik er ben.
0: Ja.
2: Ja, het gaat heel goed. Ik heb een album uitgebracht vandaag.
0: Het is Happy Release Day vandaag, hè?
2: Ja, dank je. Klopt.
0: Spannend?
2: Altijd.
0: Lang naar uitgekeken?
2: Ja, heel erg lang.
0: En lang aan gewerkt?
2: Ik denk in totaal 2 jaar.
0: Twee jaar?
2: Kleine 2 jaar heb ik gewerkt hieraan. Ja, klopt. Ja,
0: oké. Okay. En kun je dan ons even uit, want dat is dan niet dagelijks, dat is over periodes neem ik aan, toch? Of ben je continu 2 jaar daarmee aan de gang?
2: Nee, ik denk, ik heb dat hele album heb ik opgenomen in Berlijn. En daar ben ik denk 6 keer geweest. En dan was het steeds een kleine week of zo.
0: Ja.
2: Dat ik met Niels Zuiderhoek in de studio zat. En dat we veel hebben gemaakt, geschreven, geproduceerd. En ja, en tussendoor heb ik ook nog wel met andere songwriters geschreven over het leven en alles wat me bezig hield.
0: Ja, ja, het album is vandaag uitgekomen. Ik had onderweg hier het zonnetje door de voorruit en jouw album op. En wat een heerlijke plaat.
2: Dank je. Ja, ik ben er ook ik ben heel blij mee.
0: Dat kan ik me goed voorstellen. Lekkere liedjes, waanzinnige productie ook. Waanzinnig gedaan allemaal. Je hebt een album release show ook, begreep ik.
2: Ja, morgen. Klopt. We spelen morgen in Tivoli Vredenburg in de Cloud 9.
0: En wat gaat er daarna gebeuren?
2: Bier.
0: het enige juiste antwoord, dames en heren. Maar ik bedoel eigenlijk wel optredens.
2: Oh.
0: Maar bier is ook goed hoor, daar gaat het niet om.
2: Ja, oké. Nou, we hebben nog. Ik heb wat leuke dingetjes die ik nog mag aankondigen, maar daar kan ik nu niks over zeggen.
0: Oh, dat is jammer.
2: Ja, komt volgende week.
0: Nee, laten we het dan over bier hebben. Houd jij van bier?
2: Oh. Ja, best wel, ja. Ja, ik vind dat wel lekker.
0: Ja,
2: ik kan het niet altijd doen, hè, want ik bedoel, ik vind zingen nog belangrijker dan lekker gezellig biertjes drinken.
0: Ga je van bier niet beter zingen? Nee, hè?
2: Nee, niet per se.
0: Of is dat afhankelijk van de hoeveelheid ook een beetje?
2: Ik denk eigenlijk dat ik... ik denk dat het voor mij helaas niet zo geldt. Nee. Ik denk wel dat het chill is als je gewoon 1 biertje wil nemen om te relaxen. Maar ik vind het fijn om lekker zo te zingen.
0: Om het kopje erbij te hebben.
2: Juist.
0: Ja, precies. Oké, je gaat de single doen. En het album, meld ik nog even, is uitgekomen vandaag. Deze 22e van mei. Hoe heet de single?
2: De single heet... Het album heet Do You Read Me?
0: Ja.
2: En we gaan een liedje spelen dat heet Body Language. Ik vond het heel leuk dat jullie net over magneten hadden. Want het gaat over magnetische aantrekkingskracht.
0: Oh, nou, valt dat allemaal mooi op zijn plek, dames en heren. Body Language, hier is Blackbird.

0: Blackbird! Body language!
1: Dankjewel!
0: Heerlijk, dankjewel! En ik zeg het nog even één keer, het nieuwe album is uit Do You Read Me vandaag uitgekomen. Het is release day voor Blackbird. Super dat je er was, dankjewel hè.
1: Helemaal te gek, dankjewel
0: hè. Tot de volgende, doei doei! Ja mensen, dan is dit moment aangekomen. We hebben een nieuwe lala.

0: te hebben moeten luisteren naar I Will Survive van Frank de Boer achteraf, hebben we nu een nieuwe ladder. En de vraag is wie het is, dus niet welk liedje, maar de vraag is wie is dit?
1: La la la, la la la la la la la la la la. La la la.
0: Ja. Ja? Wie kan dat nou zijn? Ik hoor een voetballied, toch? Hup Holland Hup.
2: Ja, Hup Holland Hup.
0: Hup Holland Hup. La la la la. Ja, dat is hem. Dat is hem, Kobus, hoor.
2: Ja. Ik vind voetbal komt eraan dus wel heel
0: goed. Nee, dat is helemaal toepasselijk oh, natuurlijk.
1: La la
0: ja.
1: La.
0: Ja.
1: La la la la la la la la la.
0: Oh. Het is geen makkelijke.
2: Nee, volgens mij ook niet.
0: Nee.
2: Ja.
0: Maar goed, onze lijnen zijn open. 0909-3058. Voor op dit moment een bedrag van 300 euro. Er komt elke keer 100 euro bij. Mocht er niet geraden worden. En, nou ja, het zal mij verbazen of deze wel geraden wordt. Die andere heeft natuurlijk een paar maanden geduurd. Ik ga naar de telefoon. En daar hangt, even kijken. Nee, Norbert.
3: Hey, hallo. Norbert.
0: Ja, dag Norbert. Goedemiddag. Welkom.
3: Goedemiddag.
0: Alles goed?
3: Ja, alles goed. Prima. Lekker.
0: Ja,
3: heerlijk weer.
0: Ja,
3: en lekker weekend.
0: Inderdaad, ja. Maar de vraag is natuurlijk nu even, wie was onze ladder?
3: Ja, wie was onze ladder? Ik denk Miss Montreal.
2: Miss Montreal?
0: Miss Montreal. Het is niet Miss Montreal.
3: Oh, nou jammer.
0: Dat is ontzettend jammer. Ik wens jou ondanks dat een heel fijn weekend.
3: Ja, dankjewel. Eens gelijk.
0: Oké, okay, dag Norbert.
3: En een fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel.
2: Ja.
0: Miss Montreal is het niet. Eens even kijken. Ik heb Ricardo aan de lijn. Hallo Ricardo.
4: Ja, hallo. Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Alles wel?
4: Hi. Ja, ik denk dat het Wendy van Dijk is.
0: Wendy van Dijk natuurlijk, mensen. Die is het ook niet.
4: Ah, dat is vervelend.
0: Dat is, ja, dat is inderdaad heel vervelend. Ja, we kunnen er niks aan doen. Ja, moet streng zijn natuurlijk.
4: Nee. Hey, succes voor de volgende.
0: Dankjewel. Ja, dat is nou zo sportief, hè? Ja, succes voor de
2: laatste alweer, hè? De laatste alweer, toch?
0: Oh ja, ja, inderdaad. Jelte, hallo Jelte, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag, hallo.
0: Onderweg zo te horen, of?
5: Ja, onderweg vanuit het werk.
0: Ja. Leuk, ja. Weekend?
5: Ja.
0: Heerlijk, ja, zeker. Lekker. Zeg, wie is het?
5: Ik denk Dionne de Graaf.
0: Dionne de Graaf? Iedereen denkt dus wel dat het een vrouw is.
2: Ja.
0: Ja. Nee, dat is. Nou ja, dat, soms is dat.
2: Ja, nee, dat klopt. Ja.
0: Oké. Okay. Dionne de Graaf is het ook niet.
5: Jammer.
0: Ja, ontzettend jammer. Ik wens je een goed weekend. Rij voorzichtig. Doei, doei.
5: Hetzelfde. Hoi, hey, hoi.
0: Yo. Nou, Kobus.
2: 400 euro, hè?
0: Ja, dat is vrij makkelijk uit te rekenen in dit geval nog. 400 euro in de pot. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen voor Laat Maar Lallen. Wie is onze mysterious laller? Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan voor 400 euro. Straks in het volgende uur trappen we natuurlijk af voor de vrijdagmiddag borrel met het zangertje. Oh, ik heb er nu al zin al mee.
6: Tijd om je in te smeren met Factor 538.
7: Van dit Pinksterweekend trappen we...

0: 38 heetste en coolste zomerhits. Vanaf morgen. De zomer op 538. De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.

0: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
6: Big deals bij Keukenconcurrent.
5: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Zo, waar is het warm?
9: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue Beukers. Dat is de ja van Jumbo.
10: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
11: Honor the craving.
12: Domino's.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Waar heb je last van?
13: Koorts. Oranje koorts.
15: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: 538 Nieuws.
18: 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Bij een explosie op een bedrijventerrein in Harderwijk zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland hebben ze flinke brandwonden. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Mogelijk heeft het iets te maken met rioolwerkzaamheden in de buurt. De persoon die positief heeft getest op het Hanta-virus zat al in thuisquarantaine, zegt het RIVM. Maar de patiënt is nu uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een bemanningslid van de Hondiers. Het totaal aantal besmettingen staat wereldwijd nu op 12. 3 mensen zijn overleden. En Extinction Rebellion wil morgen alle sporen bezetten van station Utrecht Centraal. Maar de gemeente heeft het verboden. Extinction Rebellion zegt in de reactie, we gaan het toch doen. Activisten houden om 12:30 eerst een sit-in in de stationshal tegen de handel met Israël en willen daarna het spoor blokkeren. 538 weer. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog iets warmer dan vandaag. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon.
20: Dan de files van dit moment. 99 stuks in totaal, veel sterkte. Zo. De 3 met de meeste vertraging die vinden we op dit moment op de A2... vanuit Utrecht naar Den Bosch voor de Martinus Nijhoffbrug, 3 kwartier. A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos door een ongeluk, ruim 40 minuten. En de A50 Arnhem-Os voor de Rijnbrug door een auto met pech... een vertraging van ruim een half uur. En zometeen gaan we de aftrap doen van de vrijdagmiddagborrel, dames en heren. Het zangetje staat al klaar.
21: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass

0: eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
1: Is dit allemaal van jou?
2: Alleen de belangrijke dingen.
3: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
4: Allsafe geeft ruimte.
0: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Deze week, de 538 Ibiza Week. Win jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
8: Edwin Evers. Ja, nou, soms win je gewoon in één.

0: dankjewel, Steven Brugge.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Leuk dat je er bent. Hoe is het?
1: Ja, hartstikke goed. Ik heb er zin in, dus we gaan nog een leuk feestje maken.
0: Nou, ik hoor een lichte Limburgse tongval. Klopt dat?
1: Nee.
0: Nee, dat dacht ik al. vertel even, want Kelsey, leuk dat je hier bent zoals ik net al zei. Maar vooral ook, wat ik opvallend vond, ik wist dat niet, maar ik hoor het hier net. Je bent familie van.
1: Ja, dat klopt. Ik ben familie van Willeco Wetti.
0: Wat is de familieband precies?
1: Ja, heb je even?
0: Oh god.
1: Nee, het is, ja, mijn opa was de broer van haar vader, dus mijn opa was de broer van Willeco Wetti.
0: Oh!
1: Dus ik ben een, wat zeg je, een achterneefje?
0: Ja.
1: Denk ik.
0: Familie?
1: Ja, familie.
2: Familie.
0: Dus jij hebt het met de paplepel ingegoten gekregen?
1: Ja, wel altijd groot gebracht met muziek, maar nooit gedacht dat ik zelf zou gaan zingen. Dus dat is bij toeval gebeurd.
0: En hoe is dat gebeurd dan?
1: Ja, mijn broer die gaf een verjaardag toen hij 21 werd en er lag een microfoon. En toen, van het een kwam het ander. En dat bleken de mensen toch wel leuk te vinden.
0: Maar dan moest jij toch wel al geweten hebben dat je kon zingen, want anders pak je toch geen microfoon?
1: Ja, met een slokje op denkt iedereen wel dat hij kan zingen.
0: Ja, dat klopt. Ik kan het ook bevestigen overigens. Maar het is wel waar.
1: Ja.
0: Maar goed, met wat voor muziek ben je grootgebracht dan?
1: Ja, met alles. Voornamelijk van Alberti, maar ook van Hazes. Ja. En, wel de oude liedjes.
0: Ja, geweldig toch. En is dat ook een beetje jouw repertoire?
1: Nee, ik ben heel zijdig van repertoire. Ik ben een beetje het popvolkse, wat nu erg in trek is.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel echt fan van een Yves Berends en Tino Martin en Vroeger. Dus,
0: ja, oh nou René, die komt hier zo meteen.
1: Dat is wel mijn muziek.
0: Ja. Nou, moet je René zomaar even aan je... Of ken je René goed?
1: Niet persoonlijk.
0: Oh, nou, hij zie je zo meteen. Dus dan kan je mij even een handje geven als dat lukt.
1: Zeker.
0: Goed zo, dames en heren. Kelsey Verbrugge bij ons voor de aftrap van de vrijdagmiddagborrel. Hoe heet het liedje, Kelsey?
1: Gouden Lach.
0: Hier is Gouden Lach.

0: Dat is toch aardig om te zeggen, laten we eerlijk zijn. 11 minuten over 4, goedemiddag, welkom bij Evers & Co voor deze vrijdag. Altijd vrijdag natuurlijk, zo is het ook. En we hebben al bezoek vandaag. Mijn god, wat een talent hier in de show. Welen en René Vroeger. Jongen. Leuk dat jullie er zijn.
1: Dankjewel.
0: Dat is lang geleden dat ik jou gezien heb, René.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, het was de verjaardag van Gerard, volgens mij.
1: Dus dat was vorig jaar april.
0: Dat was ik. Dat heb ik aan aangaan.
1: Ja.
0: Maar je
1: ziet er nog steeds geweldig uit.
0: Nee, dat hoor ik ook steeds.
1: Ja. Je hoort het ook vaker.
0: Ik weet er weinig meer van. Dat zei ik vorige week tegen de... dat was maar wel een feestje, hè?
1: Ja, het was wel laat weer.
0: Ja, het was zeker laat. Ja. Dat was niet het enige, helaas.
1: Het zijn van die feestjes dat je denkt van, ik ga vroeg naar huis.
0: Ja.
1: En dan wordt het ook vroeg.
0: Ja, dat is fijn. Nou, ik ben dit feestje niet. Want jij hebt ook wel eens dat je naar feestjes gaat dat je denkt, oh, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in. En dan wordt het vaak heel erg leuk. Dat was dit niet.
1: Nee.
0: Hier had ik wel zin in en het werd ook leuk.
1: Ja, nou, dat bedoel ik.
0: Ja, toch?
1: Voor mij 4:30.
0: Ja. Half vijf?
1: Half vijf, ja.
0: Oh, dus ben jij echt...
2: Je waren er bijna vroeg weg.
1: Ja, maar ik kom er hier nooit weg, dus wat dat betreft...
0: Oh, sorry, Waylon. Ja,
3: dus... En meestal ben ik dan een fles aan het geven.
1: Ja, niet aan jezelf.
3: Ja, ook lam. Maar...
0: niet aan het nemen.
3: Nee,
0: een fles aan het geven.
3: Ja.
0: Hoe is het met jou, Waylon?
3: Ja, goed.
0: Ja, goede week gehad.
3: Ik heb een heerlijk weekje. En het zon begint te schijnen, dus dan ben ik al lang blij.
0: Wat hebben jullie gedaan deze week? Ja, we kijken toch een beetje terug op de afgelopen week. Dus dan ben ik dan toch even nieuwsgierig.
3: Mijn vrouw zit in het buitenland voor filmopnames. Dus ik heb deze hele week de kinderen gehad. Dus het was een chaos bij ons thuis.
0: Oh mijn god.
3: Dus, en het waren papa's regels. Dus dan...
0: Ben je streng, ja?
3: Nee.
0: Oh, dat is het probleem misschien.
3: Nee, ik ben wel strikt, maar niet streng.
0: Strikt, maar niet streng.
3: Ja,
0: Drie keer woordwaarde.
3: Strikt. Ik vind gewoon, bepaalde dingen zijn zoals we dat hebben afgesproken.
0: Ja.
3: En dat gaan we ons ook aan houden. En als we dat doen, dan heb ik geen reden om streng te zijn.
0: Hoe oud zijn je kinderen ook?
3: Eentje is 24, eentje is bijna 8, eentje wordt morgen 4 en een van bijna 2.
0: Nou, je hebt wel alles maken zo'n beetje.
3: Never a dull moment.
0: Die van jou zijn wat ouder, René, hè?
1: Ja, daar stel ik nog. Ik heb kleinkinderen in die regio.
0: Ja. Maar die kan je weer wegbrengen, dat is ook wel lekker, hè?
1: Nee, het einde van de dag geef ze lekker terug. Heerlijk.
0: Kijk eens, neem ze lekker weer mee.
1: Ik heb een bedrijfje opgericht, dat heet Rent a Kid.
0: Wat zeg je, sorry?
1: Ik heb een bedrijfje opgericht, dat heet Rent a Kid.
0: Rent a Kid.
1: Briljant.
0: Ja, goed bedacht. Goed bedacht.
1: Super top.
0: Goed dat jullie zijn, want jullie hebben een samenwerking. Daar gaan we het straks even uitgebreid over hebben. Want ik wil het daar nu al van alles over vragen, maar dat ga ik niet doen. Dat moet ik wat bewaren voor straks natuurlijk. Maar ik ben even benieuwd. Ik vraag ook altijd aan de gasten wat hun eigen muzikale voorkeur is. Want ik snap dat je ook naar je eigen muziek luistert. Maar als je dat niet doet, waar luister je dan naar?
1: Ik luister nooit naar mezelf.
0: Nou, jij moet als je toch een nieuwe plaat uitbrengt, dan ga je toch een beetje checken of het allemaal een beetje lekker klinkt, of het allemaal klopt.
1: Jawel, in het begin wel, maar later eigenlijk.
0: Nee, dat snap ik. Maar,
1: of het moet 40 jaar later zijn.
0: Wat zet je op thuis?
1: Eigenlijk alles. Van de week heb ik heerlijk klassiek lopen draaien.
0: Ja, dat doe je me...
1: En ik zat van de week weer even in de disco-periode.
0: Oh, dat is ook lekker.
2: Dance Classics?
1: Dance Classics.
0: Oh ja, lekker. Ja. En blijft lekker.
1: Barry White.
0: Oh. Over Limited.
1: Ach, jongen. Ja.
2: Tavares?
1: Ja.
2: Dat is ook lang geleden.
0: Ja, zeg het maar hoor. Ik tik het in as we speak. Tavares? Ja,
1: Heaven Must Be Missing an Angel of zo in die geest.
0: Ik vind dat de disco klassieker. Kan ook niks zeggen.
1: Via de... Ja,
0: een van de.
3: Ben ik wel een beetje met je eens.
0: Zo'n goed liedje. Zo goed
3: dat
0: gedaan.
3: Dat kent iedereen.
0: Waylon, we doen zo ook nog wat country natuurlijk.
3: Ja, ik ben de laatste tijd heel veel aan het luisteren naar bijvoorbeeld Buddy Holly, dat soort dingen. Dus, ja, een beetje terug naar de basis.
0: Ik ga vragen of de producer even wat opgravingen kan doen, zodat we zo

0: Alex Warren, Fever Dream. Zo, dit is 538 op de vrijdagmiddag. Richting het weekend. Straks ook nog de stamtafel trouwens. Even terugkijken op de afgelopen week. We hebben René Vroger en Waylon te gast. Die een samenwerking zijn aangegaan. Hoe is dat zo gekomen, René?
1: Ik ben vorig jaar 65 geworden. En toen dacht ik van ja, ik kan net zo'n leuk feest geven als Geer.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: En toen dacht ik op een gegeven moment, nee, weet je wat ik doe? Ik ga het hele jaar vieren. En toen ben ik gestart met een duetten CD-project. Eigenlijk een van de eerste die ik belde was Waylon. En ik zei, ja, vind je het te gek om mee te doen? Of vind je het leuk om mee te doen? En dat zei hij heel snel ja. Maar wat wij doen is, op die duetten CD doen we één nieuw liedje.
0: Ja.
1: Wat geschreven wordt. En we doen een oud liedje van mij. En dat doen we dan in duetvorm.
0: Oh, leuk.
1: Ja, dus het is een keer wat anders. Dus wij vieren het gewoon het hele jaar door.
0: Ja, en van welke liedjes heb je dan nu duetten gemaakt?
1: Nou ja, wij gaan sowieso nog Winter in America gaan we samen doen.
0: Oh, dat is sowieso een liedje natuurlijk.
1: En ik heb er al een stuk of 6, 7 met andere collega's opgenomen.
0: Kan je ook al namen noemen? Dat is jammer, hè? Dit.
1: Nee. Dat doe ik ook met een reden waarom. Want weet je, op dit moment is deze plaat uit. En als ik nu andere namen ga noemen, weet je wel, dan dat verwart ook weer. Dus ik eerst even deze. Tot na de zomer en misschien tot volgend jaar, we zien het wel.
0: Ja,
1: je weet het niet.
0: En wat dacht jij dan toen René belde?
2: Nou ja, ik vond het sowieso een eer. Ik keek op mijn telefoon en zag René Vroger. Ik denk, wat moet die dan van me?
0: Hoe komt hij aan mijn nummer?
2: Ja, en wij hadden elkaar een paar weken daarvoor gezien bij televisieopnames. En toen zei hij, ik ga jou binnenkort een keer bellen, want ik heb een idee. Dus ik zei, ja, dat is goed. En hij belde inderdaad. En met die vraag, ja, en dat was voor mij niet heel lang nadenken. Ik heb er niet eens met management over gehad. Ik heb gewoon ja gezegd.
0: En waarom was dat niet lang? Je zei, het is een eer.
2: Ja, het is absoluut een eer. Omdat, ik moet teruggaan naar mijn verleden. Ik heb heel veel in coverbands gespeeld. Heel veel feesten, partijen, braderie, noem maar op. En dan kun je van alles zingen wat je kan. Maar het moment dat je gewoon te gekke hits gaat zingen, Nobody Else, Een Eigen Huis, dat soort dingen, dan gaat de tap lopen, dan wordt het feest.
0: Ja.
2: En dan word je teruggevraagd.
0: Ja.
2: En dat houdt je in leven. En dus deze man heeft mij wat dat betreft ook in leven gehouden. En dat vind ik een... En ik kan iets terug doen. Dus het eerste wat ik ook tegen hem zei, dan ga ik wel heel graag met jou de studio in. En dan echt muziek maken.
0: Ja.
2: Want dat zijn we aan elkaar verschuldigd.
0: En dat hebben jullie gedaan?
2: Ja.
0: Ja.
2: En dat was fantastisch. We zijn de wisselroute ingegaan. Ik ben achter het drumstel gekropen.
0: Oh.
2: En ik heb de plaat ingespeeld met een paar gasten van de band.
0: Ben je dat nou?
2: Ja.
1: Maar ja, dat vond ik ook wel te gek, weet je. Want op een gegeven moment dan zeg je, oké, we kunnen een René Vroger plaat maken. Maar ik vond het juist te gek. Als Waylon daarmee doet, moet je ook zijn invloeden gebruiken.
0: Ja.
2: Ja.
1: Dus dat is ook zo gekomen. En uiteindelijk, kijk, in het begin denk je ook van, we kunnen wel een of andere power ballad gaan maken. En dan kunnen we vreselijk tegen elkaar tekeer gaan qua zingen.
0: Ja. Mm.
1: Maar we hadden er echt voor gekozen om gewoon een ongelooflijk mooi liedje en echt...
2: Ik wou gewoon graag met hem muziek maken.
0: Ja, nou, dat is toch heerlijk.
2: Weet je,
0: ja.
2: dat is toch het allermooiste wat er is. Daarvoor zijn we dit ooit gaan doen.
0: En had je een liedje of hoe is dat gegaan?
1: Nee, op dat moment hadden we nog geen liedje. Nee, zeker niet.
0: Dus we zijn bij elkaar gezitten en daar is het liedje ontstaan.
1: Ja, en ook... Kijk, je gaat eens met elkaar gewoon lekker lopen praten natuurlijk. Hè, waar gaan we het over hebben?
0: Ja.
1: Wat voor liedje zou je willen en dit soort dingen. Nou ja, en dan komt er een liedje tevoorschijn die met een plofje schrijft.
2: Ja.
1: En uiteindelijk, ja, kijk, op het moment dat het liedje er is, hadden we geloof ik een paar uur nodig. En dan staat het erop.
2: Ja, dan is het klaar.
1: Want ik bedoel, dan, weet je, je voelt elkaar aan, de stemmen die liggen goed bij elkaar.
2: Ja, en een goed liedje, dus, dat maakt zichzelf. Ja, bijna.
0: Dat hoor ik vaak.
2: Ja, toch?
0: Zullen we er eens even naar gaan luisteren? Want ja, we kunnen natuurlijk uren over kletsen, dat is ook leuk op zich. Maar het beste is misschien om gewoon toch even te checken, ja, klopt het nou allemaal wat jullie zeggen?

0: Nee, je valt laatste woord. Dat is ja, waar.
1: Ik zweer het. Vroeger, maar je dat door een nieuwe single.
0: Echt een lekker liedje, vind ik.
2: Ik vond dat zo te gek, dat einde. Ik hoorde dat de eerste keer. Weet je, en dan, het is altijd lekker om iemands handtekeningetje even te horen.
0: Ja, hij staat er dik onder, hoor. Hij staat er dik onder.
2: Dat weet je.
0: Wat ik zo lekker vind, het heeft de country vibe. En daar hoor je niet vaak een Nederlandse tekst bij. Maar dit is zo lekker gedaan.
2: Ja, dit is heel goed gedaan. Lars Coolhoorn is daar mede verantwoordelijk voor. Ja. Geweldig talent. En ja, ik ben heel erg trots op deze.
0: Ik kan me dat helemaal voorstellen. Nieuwe single van René Vroger en Waylon. We kletsen zo meteen verder, mensen.
3: Tijd om je in te smeren met Factor 538.
4: Van dit Pinksterweekend trappen we...

0: 38 heetste en coolste zomerhits. Vanaf morgen.
1: De zomer op 538.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Mijn internet is daar, maar ik wil dat
9: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
8: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
9: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar Goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Ik wil sneller.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar €0,99.

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weeker en Modifast.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
6: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: Robijn, 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue Vlees, Vis, Kip en AH Terra Barbecue, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Goedemiddag, dit is Vrijdag. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het maximaal 26 graden. Op de stranden is het koeler door de wind van de zee. Maar dit weekend blijft zonnig en het wordt nog warmer ook. Kobus, de files.
5: Ja, het is heel druk. 107 files in totaal.
2: ASR.nl, de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: 12 Arnhem-Utrecht voor Grijzoord, ook bijna 40 minuten. En de A76 Aken-Geleen voor Schinnen, ook een vertraging van bijna 40 minuten.
1: 5 minuten over half 5, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
2: Goedemiddag. In het Radboud ziekenhuis in Nijmegen is iemand opgenomen die misschien ebola heeft. De patiënt ligt op een geïsoleerde afdeling. De kans dat hij echt ebola heeft is klein, maar het wordt onderzocht. Duizenden asielzoekers uit Ter Apel die in de trein betrapt werden op zwartrijden kunnen hun boete verscheuren. De boetes zijn ongeldig omdat ze werden gegeven op basis van een verkeerd legitimatiebewijs, schrijft RTV Oost. En we hebben vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar te pakken in De Bilt. Waar het KNMI zit, steeg de temperatuur namelijk naar 25 graden.
1: Ja, precies. Oh ja. Ja, dat is waar, Kademie. Maar die hebben ook wel eens een keer dat die paaltjes verkeerd stonden, toch? Dat,
2: stonden ze in de schaduw of zo.
1: Stonden ze in de schaduw, ja. Dus daar heeft het heel lang geduurd voordat we de eerste zomerse dag te pakken hadden. Ja. Andere dingetjes nog vanaf.
2: Ja, nou zeker andere dingetjes. Want Harry Styles moest deze week ineens zijn podium in de Amsterdam Arena aanpassen. Er waren te veel klachten van fans over slecht zicht. Mensen met staanplaatsen konden nauwelijks wat zien. Ja. Door het enorm hoge podium en de loopbruggen onder. En ook mensen die €350 hadden betaald om vooraan te mogen staan. Maar ja, dan stond je tegen die brug aan te kijken. De voorste bruggen worden nu aangepast.
1: Oh, dat wordt nu aangepast.
2: Ja.
1: Op hoeveel zit hij? Zit hij al op de helft? En hij doet er 10, toch?
2: Ja, zoiets. Ik denk dat hij halverwege is ongeveer, of niet?
1: Ja. Ik hoor wel dat het erg goed was en dat het goed gedronken heeft ook.
2: Ja.
1: Dus hoe doen jullie dat? Kunnen de toppers door iedereen bezichtigd worden? Ja, jullie staan altijd in het midden natuurlijk.
3: Pardon, nog één keer?
1: Jullie staan altijd meestal in het midden, toch, podium?
3: Ja. Dat is ook een van de keuzes geweest daarom.
4: En ze zijn met z'n vieren.
3: Dat iedereen je kan zien, ja.
1: Je ziet altijd wel een topper.
2: Ja.
3: Maar wat wij altijd wel in het gaten houden, zijn natuurlijk altijd de zichtlijnen.
1: Ja, dat is ook
3: dus
1: wel.
3: Waar iedereen staat, ik vind dat je moet het gewoon goed kunnen zien.
1: Nee, dat is ook zo. Ja.
2: Je verwacht het misschien niet, maar op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd van 50 naar 30 km per uur, wordt vaak te hard gereden.
1: Meen je dat al?
2: Ja. Heel erg veel te hard trouwens ook weer niet, want de gemiddelde snelheid is 35 km per uur.
1: Ja, dat is gemiddeld, Henk, hè?
2: Ja, dus
1: er zijn er ook die er met 60 overheen gaan natuurlijk. Maar dit is natuurlijk in Amsterdam bijvoorbeeld, hebben ze volgens mij andere steden ook al, zijn ze ook mee bezig.
5: Hilversum ook, ja.
1: Hilversum is het ook 30,
5: ja,
1: maar dan mag je al blij zijn als je 30 kan rijden.
2: Ja, dat is ook
3: echt, hè?
1: Ja.
2: Toch pleiten de onderzoekers voor meer drempels om ons wat langzamer te laten rijden. Ook klinkers kunnen volgens hen helpen in plaats van asfalt.
5: Ja, maar dat doen ze niet, want ze zetten liever flitspalen neer, want dan kunnen ze eraan verdienen.
1: Dat is ook zo natuurlijk.
2: Dat is natuurlijk ook weer zo.
3: Ja, maar dat kan ook weer niet, want het is landelijk geregeld. Hè? Dus je kunt niet zomaar in een stad flitspalen neerzetten.
1: Nee. Is dat zo?
3: Die heb ik toevallig meegekregen, ja.
1: Oh.
3: Want dat wordt landelijk geregeld.
1: Ja, precies.
2: Ik ben blij
1: dat je er even bij zit. Wordt het een zootje.
2: Eventjes voor de nuance ook.
1: Nee, zo is het.
2: De KNVB verwacht 5000 Oranje-fans bij het WK voetbal in Amerika.
1: Ja.
2: De speelsteden liggen natuurlijk enorm ver uit elkaar. Dus Oranje-fans die meerdere wedstrijden bezoeken, moeten grote afstanden overbruggen. Oranje trapt af in Dallas en speelt daarna in het zuidelijke gelegen Houston. En dat is een autoritje van zo'n 4 uur.
1: Ja. Ga je nog een van jullie, of niet?
3: Nou ja, wij zijn zelf aan het spelen. Dus
1: ja, dat gaat dus niet.
3: Helaas.
1: Wat denken jullie ervan? Ben je een beetje voetballer, liefhebber Waylon?
4: Nou, ik volg niet de competitie. En het is ook niet dat ik met een sjaaltje van een of andere club om me heen loop. Maar ik vind als het Nederlands elftal, dan vind ik dat toch altijd wel leuk. En ik snap het spelletje ook wel.
1: Ja.
4: Maar de eerste fase wordt al lastig.
1: Ja? René, jij bent wel een voetballer.
3: Ja, nee, ik denk gewoon dat we wel verder kunnen komen.
1: Ja, absoluut. Ja, als jullie fit zijn, hè? Dat is
4: kunnen wel.
3: Dat is
1: het hele verhaal.
3: We moeten fit zijn.
1: Ja. Dus. Goed, dus om daar naartoe te gaan. De kaarten zijn schrijend duur, inderdaad. En alles ligt heel ver uit elkaar. In Dallas, ik ben er één keer geweest. Nou ja, het enige wat je hebt is de plek waar John F. Kennedy doodgeschoten is. En South Fork.
5: Oh ja, van de Ewings.
1: Van de Ewings, Bobby Ewing. En JR.
5: En JR.
1: En Pamela en Sue Allen.
3: Maar ze hebben wel een heel leuk uitgaansgedeelte, hoor, in Dallas. Hoor.
1: Dat weet jij dan weer.
3: Ja, 100.000%.
4: En als je toch in de buurt, je moet eigenlijk naar Austin.
3: Kroeg is, weet ik het. Maar ik ben er zelf geweest.
4: In Dallas, hetzelfde gedeelte is ook Austin. Daar moet je eigenlijk naartoe.
1: Daar voor de muziek?
4: Ja, dat is te gek.
1: Ja. Nog eentje dan.
2: Ja, nog even een onderzoekje.
1: Onderzoekje.
2: Over zonneschijn was er deze week. Want wie dacht dat Maastricht de Nederlandse stad is waar de zon het vaakste schijnt, die heeft het mis. De stad met de meeste zonuren ligt in Zeeland.
1: In Zeeland?
2: Vlissingen heeft gemiddeld 1889 zonneuren per jaar. En Maastricht komt niet verder dan 1644.
1: Ja, precies. Dus dat maakt in zo'n landje toch nog veel uit, ja. Goed, laten we eindigen met het weerbericht. Altijd lekker, Henk, zoals je dat doet. We gaan straks ook nog even de country hit uit Amerika draaien. Daar kwam Waylon net mee. Ik denk dat ik een primeur heb dan, toch? Als ik die ga draaien.
4: En of?
1: Nou, oké, dat is een primeur. Ben ik van. En Snelle is bij ons. Gaat zo meteen zijn nieuwe single doen. Je hoort hem binnen nu in een paar minuten. Dit is Direct.

0: Million Miles Away, Offenbach op 5.30. Zometeen nog de stamtafel. Kijk even terug op de afgelopen week met onze vrienden. Schakel over naar beneden. René Vroger en Waylon zijn bij ons. We hebben nog meer muziek hier in de show vandaag, dames en heren. Bij ons Snelle en Mark Floren. Hey.
1: Hallo.
0: Goedemiddag. Welkom, leuk dat jullie er zijn.
2: Dankjewel.
0: Hoe is het?
2: Wij hebben heerlijk al wat liedjes gespeeld.
0: Ja.
3: We hebben heerlijk gerepeteerd. Het is heerlijk.
2: Het voelt goed.
3: Nou, ik weet niet of je even naar buiten hebt gekeken.
0: Ja, man.
3: Daar worden we wel blij van als we een liedje over de zomer uitbrengen.
0: Dat is inderdaad... De timing is perfect.
3: Ja, toch?
0: Ja. Hoe zijn jullie tot Pakkander gekomen?
2: Zo.
0: Ja.
3: Die laat ik aan jou, Mark.
2: Ik heb me een keer op een zondagavond ergens in bed opgegeven voor de Voice Kids.
0: Ja.
2: En dat is al ondertussen...
0: 2014, toch?
2: Zoiets, ja. 2014.
0: Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan.
2: Ja, dat is goed. En toen ben ik zo bij Lars terecht gekomen in zijn team. Als mijn coach.
0: Ja.
2: En toen ben ik daarna heel veel liedjes zelf gaan schrijven. En nu staan we hier.
3: Ja, dat is wel de korte versie.
0: En is Lars een beetje ook, hij is ook een beetje voor jou toch wel een beetje een voorbeeld en een beetje een held misschien.
2: Uiteraard.
0: Is dat dan gek om dan samen nu met hem te zingen en te doen?
2: Ja, het blijft heel gaaf, maar het is ook gewoon, het is gewoon heel, heel leuk om te doen.
0: Het is ook gewoon werk.
2: Muziek maken.
0: het is ook gewoon werk.
2: Ja, het is ook gewoon werk.
0: En voor jou dan, Lars?
3: Nee, maar ik snap wel wat Mark bedoelt. Mark bedoelt dat we inmiddels ook gewoon af en toe samen op het terras zitten.
0: Oh.
3: Dat was natuurlijk toen anders.
2: Dat was anders, ja.
3: Dus nee, het is superleuk. En het is een moment waar we lang naar uit hebben gekeken, denk ik, allebei. En dit liedje was precies het liedje wat het moest zijn. Het liedje was er gewoon nog niet waarop we samen allebei ons verhaal konden vertellen. Ook door het leeftijdsverschil.
0: Mm-hmm.
3: En dit is denk ik een verhaal waar we ons allebei in kunnen identificeren. En dit voelen we allebei. Dus het moest dit liedje zijn.
0: Want de titel suggereert bijna dat het ook op een terras geschreven zou kunnen zijn.
2: Zoiets ongeveer, ja.
0: Dat werkt toch wel vaak zo, of niet?
2: Volgens mij, jij hebt wel nog een gesprek gehad met Wessel, toch? De gitarist.
3: Ja, wat was het ook alweer? Oh ja, Wessel en ik hadden inderdaad een gesprek over... het ging inderdaad over mentale gezondheid. Dus ietsje dieper. Ook weer niet zo diep. Gewoon de normale dingen waar we allemaal zo over in zitten. En toen hadden we het erover dat je tegenwoordig voor alles wel een therapeut kan vinden.
0: Ja.
3: Ook op TikTok als je wil, meteen. Maar toen zei Wessel de magische woorden... Soms moet je ook gewoon even met je vrienden gaan voetballen in een parkje. En gewoon even een biertje drinken. Dat kan in ieder geval voor de korte termijn een hele hoop oplossen.
2: Zeker.
0: En toen dacht jij, dit is hem.
2: Nou ja.
3: Jij hebt de eerste hand aan het liedje gelegd. En dat durf je nu niet zeggen.
2: Dus. Ik heb het liedje gemaakt. Samen met Jens en Melle. En toen, zoals ik dat eigenlijk vaak doe, stuur ik een liedje naar Lars. Gewoon in de app. Documentje, hup. En dan ook altijd een beetje zenuwachtig van, oké, wat gaat Lars?
0: Ja, dat weet je ook niet.
2: En toen op een gegeven moment kreeg ik een appje terug van, bro. Ongeveer zoiets, denk ik.
3: Ja.
2: Dit is heel vet.
3: En ik had net dat gesprek gehad en dat viel allemaal samen, dus dat was leuk.
0: Nou, nu komt het helemaal samen op deze schitterende zomerdag. De eerste zomerse dag die we hier in Nederland hebben. En gaan jullie spelen. Parkje, biertje, vrienden.
2: Let's go.
0: Snelle en Mark Floren live in Even Z'n Go.

En mocht je nou, hè, denken, ik heb het zo gemist dat het zomer is en je zit lekker in de auto onderweg naar je weekend op de eerste mooie zomerdag en je denkt, hoe klinkt zo'n zomeravond ook alweer? Nou, die klinkt...

0: Stella Markvloer! Ja, ja, ja, ja, ja. Geweldig. Dankjewel. Wat een lekker liedje. En ja, een saxofoon solo. Waar hoor je die nog?
1: Lekker,
0: ja.
1: Hè? Echt,
2: heerlijk. Shout-out.
0: Heerlijk, heerlijk. Geweldig. Mark en Snelle. Dankjewel. Snelle gaat straks nog de afsluiting doen. Of allebei.
3: Gezellig.
2: Ik ga aan de kant nu.
0: Oh, je gaat aan de kant. Nou, je hoeft niet weg, hoor. Je hoeft niet weg, hoor. Ja. Lekker liedje, hè, jongens.
4: Heerlijk.
0: Zeker. Ja, zeker.
4: Heerlijk.
0: Goed, straks dus nog de grote finale met Snelle hier. En ja. Wij gaan even overschakelen naar beneden, want we gaan terugkijken even kort op de afgelopen week met onze vrienden van de stamtafel die daar al zijn. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. En Johan is er vanuit Curaçao, dacht ik, bij vandaag. Want ja. Ja, Johan.
5: Nou, kijk, het is hier bloedverziekend warm.
0: Ja, dat snap ik, maar.
5: Dus hou het kort graag.
0: Ja, eerst dan maar even Bulgarije wint het Songfestival afgelopen week, jongens.
6: Ja, nou, ik moet u zeggen dat... wat mij betreft met de winst van Bulgarije...
0: Ja, meneer Wilders.
6: Nederland toch een klein beetje gewonnen heeft. Want er is toch miljoenen naartoe gegaan de afgelopen jaren.
0: Ja, ja, precies.
1: Nou, en ik lees hier net over die Astride.
0: Asteroïde.
1: Wiede, ja.
0: Asteroïde, dat was het, ja.
1: Die is vlak langs de aarde gegaan.
0: 90.000 kilometer afstand.
7: De aarde net gemist.
0: Ja, Harry.
5: Ja, kijk, die asteroïde heeft de aarde net gemist.
0: Net gemist.
5: Daarom is die ook Zeedorf 2026 genoemd, hè?
0: Ja, ja, Johan,
6: en,
0: dankjewel.
6: Er is natuurlijk ook nog steeds een probleem met de asielopvang in Nederland.
0: Dat is ook deze
6: graag
0: week.
6: Even een puntje van orde.
0: Ter Apel.
1: Ja, dus maar er staat ook... Waar had ik dat geleden?
0: Ja.
1: Oh, hier staat het, ja. Nee, er worden vliegende ambtenarenteams ingezet.
8: Nou, dat zou de eerste keer zijn dat ik een vliegende ambtenaar zie.
0: Dankjewel, meneer Wilson. Ja.
7: No.
0: Ja. Geen ambtenaar.
8: Van de week op het gemeentehuis om een rijbewijs te laten verlengen.
0: Nee.
8: Toen kwam er een kantinejuffrouw die vroeg aan de desbetreffende ambtenaar... wilt u nog een tweede kopje koffie? Waarop die zei, nee, dank u, anders kan ik vanmiddag niet slapen.
0: Fijn, Johan, jij had nog een vrouw onvriendelijke opmerking afgelopen week. Dan moest jij
5: nog
0: even...
5: Nou, kijk, dat was misschien niet zo handig.
0: Nee, dat was zeker niet handig.
7: Nou, ik hou helemaal niet van vrouwenvriendelijke opmerkingen.
0: Nou,
1: nee, Harry, dat zal...
0: Harry, ik weet het niet,
7: maar... getrouwd met een jonge, mooie, rijke en intelligente vrouw.
1: Nou, hoe heb je dat voor elkaar dan?
7: Nou, ik ben 4 keer getrouwd.
0: Juist.
8: Nou, ik moet u zeggen, een oude vriendin van mij is onlangs 90% van de intelligentie verloren.
1: Oeh, dat is niet best.
8: Ja.
1: Wat was er?
8: Een man ging dood.
0: Mooi, we gaan afsluiten.
7: Dan lees ik hier nog even over 24 juni.
0: Ja.
7: Dan is er een landelijke staking bij het OV.
1: Oh.
7: Openbaar vervoer.
0: Ja.
7: Rijden dan geen treinen en bussen.
0: Juist.
1: Oh, dus dat is gewoon een normale dienstregeling.
0: Ja.
6: Ik zou nog graag even aandacht willen voor het bericht van afgelopen week... dat het vervoer van Ridouan Taghi de staat jaarlijks miljoenen euro's kost.
0: Kost bakken met geld, inderdaad.
8: Ja, nou, ik weet niet of u de laatste tijd wel eens aan de pomp geweest bent... maar ik zou niet weten waarom de heer Taghi goedkoper kan reizen dan de rest van Nederland.
0: Dat is ook weer zo.
1: Ja, nou, maar alles wordt duurder.
0: Ja,
1: maar ik ben gewoon aan het bezuinigen. Ik heb 3 weken geleden heb ik een toiletborstel gekocht.
0: Ja.
1: Omdat ik dacht, ja, uiteindelijk is dat goedkoper.
0: Maar...
1: Maar goed, ik ben toch weer overgegaan op toiletpapier.
0: Fijn, we gaan afsluiten. Ik wens jullie een goed weekend. Ik hoop dat het allemaal goed gaat.
1: Dat zou mooi zijn.
7: Lekker, dat hoop ik ook.
0: Het lekker weer.
7: Ik ben vanochtend nog even bij de huisarts geweest.
0: Oh, Harry, wat is er aan de hand?
7: Oh, ik was niet helemaal fit.
0: Ach.
7: En, maar de huisarts, die kon niet meteen een diagnose stellen.
0: Oh.
7: Maar volgens hem lag het aan de drank.
0: Aan de drank? Oh, dat...
7: Ja.
0: En wat nu?
7: Nou, ik ga maandagmorgen terug... En dan hoop ik dat hij nuchter is.
0: Mooi, dankjewel.
9: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
10: Het Nederlands elftal speelt nog 1 keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
9: En juich oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Deze week komt je trek aan het trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
14: Honor the craving.
15: Domino's.
16: U, Maarten
3: en altijd.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, de Conconnet, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
13: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
16: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
16: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
19: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
20: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
21: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
22: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
23: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
24: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. De rechter heeft een man veroordeeld die deze maand agenten bestookte met vuurwerk in het Utrechtse IJsselstein. Dat was rond een protest tegen een AZC. Eén agent raakte gewond. Het OM zei, hij was er alleen maar om de boel te verzieken. De man moet 3 maanden de cel in. Een tweede verdachte is vrijgesproken. Nederland wil geen zaken meer doen met bedrijven op de westelijke Jordaanoever. Het gaat om bedrijven van Israëlische kolonisten die de Palestijnen met geweld hebben verjaagd en er zelf zijn gaan wonen en werken. De nederzettingen worden internationaal gezien als illegaal. België werkt ook aan een handelsverbod. Duizenden boetes voor zwartrijden zijn ongeldig verklaard. Het gaat om de trein tussen Zwolle en Emmen, die veel wordt gebruikt door asielzoekers die naar Ter Apel gaan. De controleurs vroegen volgens RTV Oost om het verkeerde vreemdelingenpasje als identiteitsbewijs. Dat mocht eerst wel, maar op 1 januari zijn de regels veranderd. En voetbalclub Vitesse komt weer in Nederlandse handen. De KNVB heeft toestemming gegeven voor de overname van alle aandelen door een groep Arnhemse ondernemers. De club was eerst in handen van buitenlandse investeerders, maar door slechte boekhouding dreigde Vitesse hun proflicentie kwijt te raken. En dat lijkt nu van de baan. 538 weer. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog iets warmer dan vandaag. 24 tot 30 graden en ook dan volop zon.
3: Is dan de files druk nog steeds?
4: Ja, 94 stuks in totaal. En de 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld ruim een half uur vertraging. A2 Eindhoven-Utrecht voor Empel door een auto met pech ook een half uur. En de A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein staat een auto met pech. En daardoor een vertraging van bijna een half uur.
3: Oké, mensen, succes allemaal.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Huishoudartikelen tot 66% korting.

0: vind ik wel stoer.
1: Ja, en iedere avond zitten de zalen vol. En ja, we gaan er af met een grote lachbos. Want mensen hebben het gewoon zo naar hun zin gehad.
0: Ja, ja.
1: Het is zo fijn om die muziek te maken.
0: En jouw volgende album, ga je wel weer, je blijft dit doen? Of,
1: Ja. Ik heb natuurlijk een heleboel. En ik heb ook heel vaak wel tegen country aan zitten schurken. En invloeden laten horen. Maar ja, ik vond dat het ook gewoon tijd werd om het eens een keer echt te laten horen.
0: Ja.
1: En dan ook maar de ambassadeur voor die muziek te worden in Nederland.
0: Ja, oké. Okay. Maar die plaat, dat duurt nog eventjes voordat die eerst
1: Ja, ik heb op dit moment liedjes geschreven en ik ga nog wat meer schrijven en binnenkort die kant op en dan. Dus ik heb een druk maar rustig jaar.
0: Een druk maar rustig jaar?
1: Ja. Ja.
0: Maar dat is dan omdat je het leuk vindt om te doen?
1: Ja, nee, ik heb een heleboel te doen, alleen het is mooi uitgespreid, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat is goed. Ik heb nu even lekker rust, lekker met de kinderen.
0: En dan moet je weer hier naartoe.
1: Ja.
0: Dan zit je hier, ja, weer, hier weer om vrijdagmiddag. Zeg, Kobus, wat was er allemaal aan de hand met de verbouwing van Binnenhof? Dat
2: was begroot op 450 miljoen, wordt nu 2,7 miljoen.
0: Ja,
2: het gaat ook nog 5 jaar langer duren.
0: Ongelooflijk. En er zijn drugs gevonden tussen de fruitafdeling.
2: Bij de Lidl.
0: Ja. Hoe kan dat?

0: American Girls.
1: Het is vrijdagmiddag, mensen. Bijna weekend. Sommige mensen gaan nog fietsen vanavond. Ik weet niet wat met die mensen...
2: Elektrisch?
1: Mensen markeert. Maar ga jij, jij gaat nog fietsen vanavond?
2: Ja, heerlijk. Nog even een rondje om het Gooimeer.
1: Echt waar?
2: Ja, fantastisch. Maar het is toch wel heerlijk, man. Het is geloof ik 26 graden.
1: Waylon zit keihard te lachen. Die heeft echt
2: lekker ook. Ja. Toch even lekker.
1: Maar jij lijkt mij geen fietser, Waylon, op een of andere manier. Heb jij wel een fiets?
3: Ik ga je heel eerlijk zeggen. Ik heb een periode in mijn leven ontzettend fanatiek gewielrend.
1: Oh, serieus? Oh, ja. Wat grappig.
3: En van de een op de andere dag vond ik dat ook niet meer leuk.
1: Wielgerend.
3: Wielgerend, ja.
1: Wielgerend. Maar jij bent een fanatieke fietser, of niet?
3: Ja, ik ben de laatste tijd weer wel lekker bezig. En
1: lopen dan? Want je hebt ook nog eens een marathonnetje gelopen.
3: Ja, ik heb 8 uur in New York gelopen.
1: Jeetje, Mina, dat is echt niet bizar. Is bizar.
3: Ja, maar ja, op een gegeven moment, je wordt ouder en je knietjes en je dijbeentjes gaan een beetje pijn doen.
1: Ja.
3: Dus we zijn een jaartje of 7 jaar geleden zijn we op de fiets gestapt.
1: Ja.
3: En ik moet eerlijk zeggen, het is briljant. Ik vind het geweldig.
1: Ja, lekker.
3: Dus ik ben een van die dikke mannen in zo'n strak pakkie.
1: Ja, met zo'n iets te strak...
3: iets te strak pakkie, maar ja. Het is echt geweldig.
4: Je hebt toch ook zo'n apparaat thuis? Of tenminste, heb ik ooit gezien, zo'n fiets. En dan is het net alsof je in de bergen
3: fietst. Ja, ik heb een tax. Ja, ik heb zo'n tax.
1: Oh, zo'n ding.
3: Ja, dat is wat gek. Want
1: op de hoogte, hoor.
3: Je zit gewoon lekker op je iPadje en je fietst door heel Europa.
1: Dat is geweldig, ja.
3: Ja.
1: Nou, Niels van Baarle die maakte ook een legendarische grap ooit ook over mannen met te strakke shirtjes. Hij zegt, dan zit ik op een fietspad, dan fiet ik op een fietspad en dan komt er zo'n gast voorbij en die heeft al zo'n shirtje aan dat iets te klein is en dan staat er Bataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Alan Langley, Waylon.
3: Ja.
1: We hadden het net even over muzikale voorkeur. René zit in de disco.
3: Ja.
1: En jij, Buddy Holly, maar daarvoor moest ik echt opgravingen doen hier. Dus, maar jij kwam met iets nieuws. Jij zei, als je dat gaat draaien, heb je een primeur.
3: Nou ja, dat denk ik wel. Ik luister best wel radio en ik heb hem nog nooit voorbij horen komen. Het is een van de allergrootste hits van de afgelopen jaren binnen country music. Zo groot zelfs dat het inmiddels 14 weken nummer 1 is geweest in de Billboard in Amerika. Dus echt de crossover gemaakt heeft naar popradio.
1: Maar daar is bijna alles is country op de radio daar.
3: Ja, je hebt daar gewoon heel duidelijk country radio, je hebt rock radio, je hebt R&B, je hebt gewoon heel duidelijk een plek waar jouw muziek thuis hoort. Zeg.
1: Ja,
3: en het moment dat jij vanuit country doorbreekt naar de Billboard, dat is een dingetje.
1: Ja, ja, ja.
3: Dat is echt een ding daar. Hè. Dat is voorbehouden aan Shania Twain's, Taylor Swift enzovoort. En nu komt er een meisje zomaar uit het niets die jarenlang daar op Broadway heeft gestaan in Nashville. En die in één keer heeft zij het licht gezien. Het is begonnen eigenlijk met een filmpje of in ieder geval een clip die ze heeft opgenomen. Ja. Excuse me, I think you love me.
1: Okay.
3: En dat is een soort van heel langzaam viral gegaan.
1: Oké, Alan Langley. Ik heb alleen de eerste 2 seconden even gehoord. Toen dacht ik, oh ja, te gek. Maar ik wil hem dan toch graag even laten verrassen.
3: Het wordt tijd dat we deze muziek gaan omarmen in Nederland.

0: wat nou, zei
1: ik krijg hier allemaal appjes van mensen die zeggen... Rob Stenders draait dit al 3 maanden.
0: Dan was hij er vroeg bij. Ja, ik luister ook nooit naar Rob Stenders.
1: Maar hij belt me normaal altijd als hij weer iets ontdekt heeft. Nu niet. Dat is dan weer heel gek.
0: Hij heeft Ella voor zichzelf houden.
1: Ja, dat is misschien ook zo.
0: Hij is ook een Ella-fella.
1: Maar het is heerlijk. Ik krijg ook een appje hier van Edwin. Verdomme, ik woon in Amerika. Ik luister naar 538 om van de country af te komen. Hoor ik dit hier? Dat kan natuurlijk. Dat gebeurt ook natuurlijk. Maar heerlijk. Wat heerlijk dit.
0: Wat een goede plaat.
1: Ja, is echt een goed liedje. Dankjewel. Goeie tip hoor, was dit. We gaan dit even gewoon vaker draaien. Het is 5 minuten voor 5:30. Zometeen nieuws van de dag met Thomas van Groningen. Die is aangeschoven. Thomas, goedemiddag.
2: Goedemiddag. We hebben straks Mona Keizer te gast.
1: Mona!
2: Gaan we het even over de politiek hebben. En toch ook even over corona. Want zij staat ook op de lijst van personen die verhoord gaan worden... voor de parlementaire enquêtecommissie volgende week.
1: Dit was toch destijds, is zij door Rutte ontslagen, toch? Door dat hele
2: gedoe. Op straat gezet. Op straat gezet, een interview in de Telegraaf waarin ze zei... nou, dat met die QR-codes, we maken het horeca ondernemers wel heel ingewikkeld allemaal.
1: Ja, ja, ja,
2: dat ging
1: ja.
2: een beetje, dat lag toen heel gevoelig. Ik weet niet of ze er wat over wil zeggen. Maar goed, we gaan het wel proberen.
1: Vast wel.
2: We hebben ook te gast Ton van Zandvoort. Dat is heel interessant. Die heeft een documentaire gemaakt over de inburgering in Nederland. Het is echt een prachtige film. Klantreis heet die film.
1: Ja.
2: Draait nu in de theaters. We hebben de eerste beelden op televisie. En dan zie je mensen inburgeren in Breda. En het is voor een deel een beetje Jiske-vet. Want dan zie je mensen de vogeltjesdans doen en zo. En dan...
1: Nee, dat hoort er niet bij de inburgering.
2: Absoluut.
1: Wat?
2: Ja.
3: Ja. Ja, en een stroopwafel in je bier, geloof ik.
2: Stroopwafel in je bier. Ja. Heel raar.
1: Nee, dit ga
0: maar het is, ja, ik heb een vriendje bij die staat hier. En die komt uit Mexico. En Amerika, Mexico. En die heeft dat ook moeten doen. En die vertelt de meest bizarre verhalen.
1: Nee, dat meen je. Een vogeltjesdans?
2: Ja. Welkom in Nederland.
1: Maar is dat om die mensen af te schrikken of zo? Gaan ze misschien terug? Of wat is
0: de vogelverschrikkerdans?
2: Maar je ziet het engelige gedeelte dat... medewerkers van de gemeente Breda hebben die dat daar doen... met die mensen die inburgeren, is echt geweldig.
1: Respect, zeker.
2: Maar wat er ook gebeurt, en dat is best pijnlijk... je ziet mensen uit Syrië die naartoe komen... die krijgen van alles, gratis huis, gratis de rekeningen worden betaald... gratis zorgverzekering. Maar dat houdt op een gegeven moment op.
1: Ja.
2: En dan moeten die mensen op eigen benen staan. En je ziet dat dat eigenlijk niet lukt. En dat is ontzettend pijnlijk. We hebben straks die beelden, ga je dat allemaal zien.
1: Daaraan denk moet ik helemaal gek. Dan kom je uit Syrië, zit je allemaal in de meest verschrikkelijke situatie... oorlog, bom en granaten, kom je, moet je de vogeltjesdans doen.
2: Ja, dat is heel erg.
1: Gek hoor.
2: Nou, om dan nog een beetje te lachen, hebben we ook Ben van den Burg over die Enhanced Games in Las Vegas. Heb je dat meegekregen?
1: Nee.
2: Dat is een soort Olympische Spelen die daar georganiseerd wordt, waarbij doping is toegestaan.
1: Oh.
2: Dus het idee is.
0: Dus kick it, hoor.
1: Te gek.
2: Pep jezelf helemaal vol en breek een wereldrecord.
0: Het is mag dat ook met drank of niet?
1: Wat, ja.
2: Al gewonnen. Jij bent een Hans Singer, ben jij? Ja.
0: Ik doe morgen mee.
1: Wat is dit voor gekkigheid?
2: Ja, het is echt een ding.
1: Ja, okay.
0: Maar dat is toch ook gewoon gevaarlijk?
2: Nou, dat zegt Ben ook, ja. Dat moet je eigenlijk niet doen. Maar er zijn gasten die zwemmen sneller dan de snelste zwemmer. Maar ja, die hebben ze zo helemaal volgepopt met alles.
1: Ja, precies. Ja,
2: en dan breken ze wereldrecords.
1: Zo ken ik het ook. Ja,
0: veel leuker dan met LSD of zo. Dat je denkt dat je het doet, maar...
2: 5:05 op SBS6.
1: Wij gaan kijken, althans dankjewel. Heel veel mensen. Dankjewel en tot volgende week dan maar weer.
2: Tot volgende week.
1: Oké.
0: Okay.
4: Tijd om je in te smeren met Factor 538.
5: Van dit Pinksterweekend.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
6: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor 1128 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Grando. Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten. Alle schalen 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen 225 gram 2,99. We doen met je mee. Plus, professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl.
15: Haiboe.
14: Haiboe.nl.

0: korting. Dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
1: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
0: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
2: Pinkster deals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
9: Goedemiddag, dit is 538. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden en volop zon. Ach man, wat een feest. Op de weg is het niet zo'n feest, hè? Of is, nee, wordt het beter?
10: Nou, 79 stuks in totaal, dus best pittig. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld 40 minuten. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Maarhezen door een ongeluk 3 kwartier vertraging. En de A7 Groningen-Zurich voor Heerenveen-West door een ongeluk een vertraging van ruim een half uur.
9: 4 minuten over 5:30, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
11: Goedemiddag, het ziet er weer goed uit voor voetbalclub Vitesse dat zijn proflicentie dreigde kwijt te raken bijna een jaar geleden. Vitesse komt nu in Nederlandse handen en daarmee zouden de problemen opgelost moeten zijn, want de KNVB heeft de overname goedgekeurd. Premier Jette wil met de vakbonden gaan praten over de sociale zekerheid, maar er moet hoe dan ook bezuinigd worden, zegt hij. De FNV, de vakbond, wil dat de bezuinigingen van tafel gaan en heeft een OV-staking aangekondigd volgende maand. En Rico Verhoeven begint morgenavond, naar verwachting niet voor 10:50 Nederlandse tijd. Na zijn gevecht tegen Alexander Usyk uit Oekraïne, de beste bokser van de eeuw. Ze boksen tussen de piramides van Egypte.
9: Oh, dat klinkt goed. Ik hoorde jou net, Dwaylen, over boksen praten. Alsof je wel fan bent van de sport.
12: Zeker.
9: Ja?
12: Vind ik een mooie sport.
9: Serieus?
12: Ja, echt. Dat vind ik een bijzondere sport.
9: Ga je ook kijken naar Rico?
12: Ik denk dat ik wel even ga kijken.
9: Wie is die gast waar hij tegen gaat boksen?
12: Misschien wel de allerbeste ever.
9: Echt waar?
12: Ja, nee, serieus.
9: Boksen?
12: Een heavyweight die inmiddels meer dan 300 wedstrijden op zijn naam heeft staan. En ze min of meer allemaal heeft gewonnen op 10, 12 wedstrijden daar. En doet dit al van jongs af aan. We kennen natuurlijk allemaal de Mike Tyson's en de Muhammad Ali's. Nou, in die league, zeg maar, is hij op dit moment de nummer 1. De absolute nummer 1 onbetwiste kampioen.
9: Hoe is het mogelijk? Want ik hou niet van boksen, maar ik ken wel Muhammad Ali en Mike Tyson.
12: Maar ja, ze zijn ook cultfiguren geworden.
9: Ja, dat is ook waar. En
12: Usyk, ja, is gewoon is een bizar, bizarre bokser.
9: Maar
13: waar komt die man vandaan?
12: Oekraïne.
9: Want Dingen is natuurlijk geen bokser eigenlijk.
10: Nee, sterker nog, dat zie je ook aan het wedden. Want als je nu inzet dat Rico Verhoeven zou winnen, dan krijg je geloof ik 10 keer je inzet betaald. Dus dat geeft al aan dat iedereen denkt dat Usyk gaat winnen.
12: Maar, Rico is natuurlijk van nature een heavyweight. Dat is Usyk niet. Als Rico hem 1 keer goed weet te raken, ja, dan gaat hij toch eventjes nadenken. Maar ja, hij moet hem wel zien te raken.
9: Dat is het hele ding, hè? Snap je dat, met boksen?
10: Ja, ja, zo'n mooi plaatje, zo vlak voor de piramides.
13: Het is een beetje een tijger tegen een leeuw, hè?
7: een beetje...
12: Dat is wel mooi gezegd.
7: Het is toch andere aanvalstechniek.
9: Ja, andere discipline natuurlijk.
7: Ja, natuurlijk. Ja.
9: Nou, misschien ga ik toch kijken dan. Ja, ik kan het op een gegeven moment denk ik... Ja, ze zijn elkaar in elkaar te slaan. Wat is dat voor gekkigheid?
11: Dat is de bedoeling ook natuurlijk.
9: Ja, zo zie ik het.
12: Ik volg ook zeg maar alle profboxers die er iets over te zeggen hebben. En die zeggen eigenlijk allemaal unaniem... dat als Rico zou winnen, mocht hij hem knock-out slaan... dan is het de grootste upset in boksen ever.
9: Echt waar?
12: Ja. Dat zou de meest. Ja, dit is de glory in Giza. Je moet het in principe vergelijken met de Rumble in the Jungle.
9: Ik ben toch blij dat jullie er vanmiddag even bij zijn. Ja. Voor de duiding van het een of het ander. Het is toch leuk voor mensen die. Ja, ik hoor graag een liefhebber praten. Ik weet er helemaal niks van namelijk.
7: Geeft toch een bepaalde cachet?
9: Dat is precies wat we nodig hadden.
12: Wij werden vroeger wakker gemaakt midden in de nacht voor wedstrijden van Mike Tyson.
7: Oh ja.
12: Oh man, en dan werden we wakker gemaakt. Dan had mijn moeder warme chocomel gemaakt. Was het één ronde, was het klaar.
9: Ik mocht er van Pommetje Orlepiep nog niet eens uit.
7: En zat je s'nachts ook te luisteren naar Ruud ter Weide.
9: Oh, Ruud ter Weide. Ja.
7: Werd ik echt s'nachts om 4 uur, ook door mijn vader werd ik uit bed gehaald.
9: Ja, ja, ja.
12: Twee jaar geleden ging ik met mijn pa naar Amerika toe.
9: Wacht even hoor, dan komen we...
12: En mijn pa is een boksfan, dus vandaar dat wij ook wakker gemaakt werden. En hij is nog echt de tijd van Muhammad Ali. En mijn vader die praat graag over dingen, vindt het leuk. Maar als het over Muhammad Ali gaat, dan wordt het een klein beetje extra.
9: Dan
12: voelt hij zelf ook... die kracht opkomen. Dat is een bizar fenomeen.
9: Ja, zeker.
12: En toen waren we in Amerika met z'n tweeën. En toen reed ik naar het graf van Muhammad Ali. En hij had geen idee. En daar stopten we. En ik merkte dat het hem heel veel deed.
9: Echt waar?
12: Oh, echt bizar. Ja. En ik wil even een foto van jou maken bij het graf. Toen ging hij ook echt borst vooruit staan. Dat was echt een dingetje voor hem.
9: Wat geweldig.
12: Ja, dus die hebben een hoop betekend, die mannen.
9: Henk, nog even eentje dan ter afsluiting. Zo.
11: Ja, even een onderzoekje was wel aardig deze week. Want wat wordt het meest gestolen in de supermarkt? Op 3 staat vlees, op 2 niet-alcoholische dranken. Maar wat staat er op 1, denk je?
12: Bier?
7: Tandpasta.
11: Koffie.
9: Oh, koffie? Ja, koffie is duur, man.
11: Ja, koffie is natuurlijk, inderdaad, hartstikke duur.
12: En een goede marge.
9: Maar je kan niet, als jij met 5 pakken koffie, dat valt op onder de jas, toch?
11: Of jawel, dan doe je gewoon 1 voor 1.
9: Dat kan natuurlijk ook. Dat is wel even een handige tip voor het weekend. Om mensen nog even mee te geven.
11: Ja, zo doe ik dat altijd.
9: Ja, zeker natuurlijk, Oké, mensen, we hebben nog wat op het programma staan.
12: Ken uw klassiekers.

0: Zo. Kwart voor zes, we zijn er al bijna door, mensen. Het is toch ongelooflijk hoe snel dat allemaal weer gegaan is. René Vroger en Waylon zijn bij ons. Hebben een nieuwe single uit, heb je zojuist al kunnen horen. Ga die vooral checken.
1: Mag hem nog wel een keer draaien, hoor.
0: Mag dat?
2: Ja, natuurlijk.
0: Daar zijn jullie de broers er niet in, hè?
2: Daar zitten wij helemaal.
0: Nou, oké, we gaan eerst een spelletje doen. First things first. Ja, zo is het ook natuurlijk. We kunnen natuurlijk niet het hele format omgooien. Nee, dat gaat natuurlijk niet. Dat snap je ook wel natuurlijk.
3: Draai hem straks in de auto.
0: Ja, dat is ook een goed idee.
2: Komen nu jouw Joegoslavische vrienden binnen? Oh.
0: Ja, met Joling ook.

0: spelen vandaag met René Vroeger, Waylon en Snelle.
1: Oh jee.
0: Ja, nou, je mag meedoen. Het gaat nergens om. Het is het enige doel van dit spel is dat het 6 uur wordt.
2: Ken nieuwe klassiekers, ik ben 14.
0: Ja, dat is bekend. Maar wij komen
3: even... deze heet trouwens.
1: Ken nieuwe klassiekers. Het antwoord is René
0: Quantanamera.
3: Quantanamera.
0: Quantanamera, ja. Quantanamera.
3: Quantanamera.
0: Quantanamera. En... ja, kom eens, leg jij het spel even uit.
4: Nou, we hebben Nederlandstalige klassiekers. Ja. Ik stel een vraag over die klassieker. En het antwoord op die vraag zit altijd in dat nummer.
0: Het is heel makkelijk eigenlijk.
4: Het is eigenlijk heel makkelijk. Het is heel simpel. Ik heb af en toe wel wat oud en nieuw een beetje door elkaar heen.
0: Ja, dat is soms bekend bij mij. Het is meestal van vlak na de Tweede Wereldoorlog.
3: Kunnen we ook wat winnen?
0: Ik krijg ook geen punt. Het gaat nergens om.
3: Kut.
4: Nee, dus laten we beginnen met een mooi nummer vanwege de dagen die eraan komen. Op een mooie Pinksterdag.
0: Jezus, daar gaan we weer. Komt hij weer met zo'n liedje van voor de oorlog? Oh, ja,
4: René, ken je toch op een mooie Pinkster? Ja, daar gaat het onder andere over vader. En vader zou een mooie mengeling zijn van onze Heer en...
3: Onze lieve Heer Sinterklaas.
5: Ja. Vader was een mooie held.
0: Wist ik ook niet.
5: Vader was de baas.
0: Ik zet er een galmpje op, René, kom maar.
5: Vader was een duidelijke mengeling van onze lieve Heer en Sinterklaas.
0: Ja, ja, ja, ja. Klassiekers hoor.
4: Goed hoor.
0: Pakken wat moderne.
3: Lars, hè? Wij worden zwaar buiten spel gezet hier.
0: Ik had ook geen idee hoor, moet ik eerlijk zeggen. Nee, ik haak hier ook af.
3: Ik vind dit geen inclusieve vraag. Lars was nog niet eens vloeibaar.
0: Dat klopt inderdaad.
4: Oh. Nou, deze voor Lars en voor Waylon. Deze is iets meer van deze tijd. We gaan naar het nummer Jij liet me vallen van Tino Martin.
0: Oh ja, goed.
4: Wat maakt hem boos in dat nummer?
3: Ja, dat is slecht met mijn
0: geen. Zat je niet mee?
3: Zo zit heel
0: Nederland nu in de auto.
3: Ik heb geen idee.
0: Ja, ik ben bloot.

0: ja, Tino Maarten. Die,
1: boos op Koos.
0: Tino is hier trouwens volgende week. Hartstikke leuk.
2: Ja, heel goed. We gaan naar Rob de Nijs met Johnny is soldaat.
0: Oh, die vind ik geweldig.
2: Ja. Wanneer staat Johnny paraat?
0: Als de bom valt.
3: Johnny is soldaat. Voor hem is het oorlog. Als de bom valt, dan staan.
2: Ja. René, waarom moet je Annelies van de Pies nooit een goede grap vertellen?
4: Want ik moet al niezen als ik... Ik moet al piezen als ik nies.
1: Nee, de sluit...

0: Oh, jij kent hem ook.
1: Want, ja, ik had het antwoord.
0: Ja, je had het ook kent.
2: Oh, jullie hebben staat ook te dansen. Jullie vinden hem ook leuk.
0: Ja, dit is... ze hebben allemaal een punt. Het is eigenlijk, eigenlijk moeten we nu stoppen, maar daarvoor is het spel te leuk.
3: Veel te leuk.
0: Te leuk. We gaan naar een moderne nummer. Wat vliegt er in het nummer Moet dat nou? Van Robert van Hemert en Donnie. Ja, wat vliegt er?
2: Ja, ploppen de plop. Champagne erop.
4: Plop, ploppen de plop. Champagne erop.
1: Gewoon meedoen, hè?
0: Ja, als het jonger is dan 3 weken ken ik het. deze is misschien wel mooi voor René. Er is een Amsterdammer dood gegaan. Dat nummer ken je natuurlijk.
1: Hij liet zijn hondje plassen aan de wallen.
0: Ja, maar wat deed die Amsterdammer toen die dood ging? Wat was hij aan het doen?
1: Ineens...
0: Liep hij met een Feyenoord aan shirt aan door de stad? Of
1: Nee.
0: Zwom hij met zijn mond open in de gracht?
1: Met zijn hondje? Nee. Sorry, ja.
0: Misschien als je een stukje hoort.
4: Er is een Amsterdammer dood gegaan. Doodgegaan.
1: Hij liet zijn hondje plassen op de wallen.
4: Hij zat gewoon.
1: Gewoon in zijn café te kaarten.
4: In zijn café.
1: Te kaarten.
3: Ja. Oh, wat een stem ook, hè?
0: We gaan naar het nummer Mona Lisa van Robert van Hemert.
3: Oh ja, die vind ik leuk, ja.
0: Zij woont in Parijs, maar waar zoekt zij de liefde? Oeh. Die is pittig.
2: Zoek je naar de liefde.
1: Ik ken al die liedjes
2: niet. Op het
0: Rembrandtplein. Ja! Mooi hoor. Goed,
3: ja,
0: hoor.
3: Ja. Nou, nog eentje dan, Kobus.
0: Ja, doen we het later. We hadden net over Tom Jones. Dan gaan we naar een liedje.
1: Was Mona Lisa dan toch een transgender?
2: Nu wel.
0: Tom Jones met de Green Green Grass of Hope.
4: Hometown
1: looks the same as a step down from the train.
0: Hoe heet dat meisje in dat liedje?
1: And that Mary. With my mom, Mary.
0: Ja.
1: With the golden hair. Lips. And the
2: dit is mijn straat.
1: Mary.
4: Ja. Hair of gold.
3: Je kan je
4: like cherry.
3: Dan makkelijk Harry van maken eventueel.
4: Ja, dat green grass.
3: Oh, dan wordt hier gewoon 2 stemmen gezet.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Ja, als we dronken zijn, kunnen we 3 stemmen houden.
3: Dat was heel leuk geweest, maar jij moet nog fietsen. Ik wil een gek getrouw verder nog fietsen, maar goed, maakt verder niet uit. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren.
1: Ja,
3: gezellig. Kom snel een keer terug.
1: Heel graag.
3: Dank.
1: Alsjeblieft.
3: Succes met alles. En ja, voor de tweede single hou ik me graag weer aanbevolen.
1: We komen.
3: Ja, oké, nou, dat is helemaal goed. Met wie, dat weten we dan nog niet, maar... We gaan afsluiten, dames en heren. Jazeker, de finale van Evers & Co. voor deze vrijdag de 22e. Aan het eind van week 21. Zo gaan we eruit. Met een klassieker van Snelle.
4: Weekend,
3: dat is de grote vraag. Wie kent deze nog? Je mag zometeen even vertellen wat je gaat spelen. Eerst nog even, wat ga je allemaal doen komen? Er komt een album aan.
2: Ja, er komt volgende week brengen we een album uit. En de week daarop is de eerste editie van mijn eigen festival. Dus het zijn echt hele vette leuke dagen.
3: Hartstikke leuk. Festival vol of zijn er nog kaarten? Of...
2: Nee, thuis bij Snelle, we waren echt heel snel uitverkocht. Dus dat was wel echt gek. Ja.
3: Het is toch niet te geloven allemaal.
2: Ja, dat is echt super cool.
3: Ja, ja, heel gaaf. Ik snap dat je er blij mee bent. Super dat je er was vanmiddag.
2: Ja. Nee, leuk jongens, thanks.
3: Waar ga je mee afsluiten?
2: Wij gaan afsluiten met een versie van Blijven Slapen, zoals wij die spelen deze zomer als Maan er niet bij is.
3: Als Maan er niet bij is, en dat is vandaag het geval.
2: Ja.
3: Blijven slapen, dames en heren, afsluiten van vandaag. Hier is Snelle! Ja.

0: sneller! Ah, lekkere versie. Ja. Blijven slapen. Dankjewel, man.
1: Ja, jullie bedankt, Jos. Was gezellig.
0: Tot de volgende. We zijn er weer volgende week. Goed weekend allemaal.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Zo, waar is het warm?
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar Welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop. Weet wat te doen.
4: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
5: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
6: Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsay.nl.
9: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.

0: Zaterdag wordt er weer één voor in de boeken.
1: Ben je erbij?
0: Dance Department. Morgenavond, 9 uur, Radio 538.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om...

0: Vertrouwd sinds 1999.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
2: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
0: Vertrouwd sinds 1999.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 538 Nieuws.
7: 6 uur. Goedenavond, ik ben Annemarie Bruning. In Twente is een vrouw besmet geraakt met een minder gevaarlijke variant van het Hanta-virus, dat meldt RTV Oost. Ze ligt in het ziekenhuis. Er is geen link met het cruiseschip Hondius. De vrouw zou de besmetting hebben opgelopen toen ze bij het houthakken muizen- of rattenpoep aanraakte. In Hilversum is een jongetje van 7 zwaar gewond geraakt nadat hij was aangevallen door een hond. De hond zou hem in zijn gezicht hebben gebeten. Het gebeurde bij een schoolplein en veel kinderen hebben het gezien. Een omwonende zegt tegen de Telegraaf dat het niet de eerste keer is dat de hond agressief was. En Vitesse is definitief gered. De club komt in Nederlandse handen en de KNVB heeft de overname goedgekeurd. En dan te bedenken dat Vitesse op sterven na dood was, bijna een jaar geleden. Vitesse dreigde de licentie toen kwijt te raken. Maar de afgelopen maanden is er keihard gewerkt om alle problemen op te lossen. En dan krijg je van mij nog het weerbericht. Allereerste officiële zomerse dag van het jaar, die hebben we te pakken. In de beeld was het 25 graden. En het blijft vanavond ook nog lang warm. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 13. En morgen gewoon weer een lekker zomerse dag. Kan wel 30 graden worden. Tot zover het nieuws op 538.
8: Heerlijk, Annemarie, dankjewel. Krijgen we de situatie op de weg op dit moment 58 vertragingen. En dit zijn de drie langste. De A2 richting 60 op Bos tussen Culemborg en Waardenburg, 42 minuten. Dan de A7 richting Zurich tussen Tijnje en Heerenveen West, 35 minuten. En de A27 richting Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug, 28 minuten. En de flitsers, die krijgen van jullie aan.
9: We beginnen op de A2 echt richting Maastricht bij Susteren, 227,8. De A4 Amsterdam richting Leiden bij Hoofddorp, 15,3. De A7 Den Oever richting Amsterdam bij Wieringerwerf staan ze bij 63,1. Zo.
8: Ga je?
9: Ja, zo.
8: Moet ik het overnemen?
9: Schiet ineens in mijn nee. Nee, ik ben oké, jongens. A12 Arnhem richting Ede bij Ede, 119,3. De A12 Zoetermeer richting Gouda bij Reeuwijk, opgepast bij 33,2. De A16 dan Breda richting Dordrecht bij Dordrecht, opgepast bij 42,6. En tot slot de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Arnhem op de rem bij 184,5.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
0: 538.
14: Jordi en Julia.
8: Julia, wil jij misschien even op je klokje kijken?
9: Ja, daar staat met koeienletters.
15: Lieke!

0: Jij bent zo'n kind, Jordi.
1: Hoezo?
0: Ja, dan ga je weer die rookmachine aanzetten waar Chris staat. Dan kunnen we allemaal Chris niet zien.
1: Nou, het is alsof Chris, denk ik, gewoon in een soort van club staat om 4 uur s'nachts, waar de rookmachine net is aangezet.
0: Waar hij thuis hoort. Ja, in de club.
1: Chris, kun je een beetje tegen roken eigenlijk, of niet?
2: Want... Nou, het kan niet goed voor mijn longen zijn. Het is alsof ik in de fik sta hier zo.
1: Maar het ziet er wel gezellig uit.
2: Dat weer wel.
0: Zeker.
1: Chris, hoe is het? Lekkere week gehad?
2: Ja, heerlijk met de raampjes open hier naartoe gereden. Dus hier ga ik heel lekker op deze temperaturen.
1: Ja, goed hè, goed hè. Ja, het is weer traditiegetrouwe tijd voor de Chris Deluxe Weekendmix. Het zijn Jordi en Julia hier op de plek van Bas en Dylan met de vrijdagavondshow. Je kan alles aanvragen wat je wil, hè. Via de 538-app. Dan gaat Chris het inmixen voor je. Zullen we gewoon de eerste er al bij pakken dan? Ja, komt ie.
3: Leuke overgang voor Chris Deluxe. I wanna boom bang bang with your body, yo.
1: Boom boom bang with your body, yo. Ik denk dat hij het over Bumpy Ride,
2: denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou, Chris, ik denk dat het goed gegaan bent, toch? Nu, op 538, de vrijdagavondshow. Jordi, Julia en Chris Deluxe.

0: en Dylan.
1: Ja, en je kan al jouw verzoekjes insturen via de app van Radio 538. Wat wil je horen? Spreek het dus even in en dan gaat Chris het gewoon in de mix gooien. Zo simpel is het.
0: Zeker weten. Dus de 538, pak hem erbij. En later vanavond nog, als je dit al lekker vindt, hebben we iets zomers voor je geregeld. Want Bakermat komt bij ons langs in de studio.
1: Heerlijk, nou, zomers ga je die krijgen.
0: En gaat ook een zomers DJ-setje draaien. Nou, wat wil je nog meer vanavond? Nou, dat weet Theo wel.
2: Hey, hallo, met Theo. Ik zou graag Waka Waka willen horen van Shakira. Voetbal is een aantocht, dus lijkt me een mooie aansluiting.
0: Nou, dat lijkt mij ook een goede aansluiting. Theo.

0: Is Lux Vegan Mix op je vrijdagavond. Jordi en Julia hier op de plek van Bas en Dylan. Jordi, Justin Bieber, Coldwater. Daarvoor nog Toto en Africa.
1: Heerlijk. Ja, een extra lang Pinksterweekend natuurlijk met temperaturen tot 28 graden. Vanaf morgen hoor je de zomertop 538 hier op Radio 538. Dus het hele weekend zit je gewoon goed met de allerbeste zomerse muziek.
0: Ja, en de pre-party daarvan vanavond ook. Hè. Dus Bakermat komt nog langs hier in de studio een heerlijke zomerse DJ-set te draaien.
1: Maar wat wil je nu horen is de vraag. Je kan het inspreken via de app van Radio 538.
2: Hé, hey Jordi, Jul, hey, zeg, ik wil even dit heerlijke zonnige weekend aftrappen met Overdrive van Offenbach. Doe maar.
0: Nou, heerlijk. Goeie smaak. Offenbach, Overdrive. Volgens mij gaat dat ook wel lukken. Het is Chris Deluxe dus op je vrijdagavond. Jordi en Julia hier. En hoe kun je nou beter het weekend aftrappen met Chris Deluxe en Afrojack. Dit is Rivers.

0: weekend mix van Chris Deluxe op je vrijdagavond. Jordi en Julia hier op de plek van Bas en Dylan. Het is hem gewoon weer gelukt. Het is ongelooflijk, Chris.
1: Was het wel weer.
0: Ja, hey, dit valt gewoon na te luisteren, toch, deze mix?
1: Is altijd na te luisteren via mijn app.
0: Ja, nou, ja. En waar kun je die downloaden?
1: Kun je downloaden in de App Store van je telefoon, of in Apple is of Android. Er staan meer dan 350 mixen in.
0: Ongelooflijk.
1: Kun je de hele wereld rondreizen zonder één keer hetzelfde mixje te horen.
0: Precies, en als je dan morgen lekker op een bootje zit, op een picknick, een barbecue, dan zet je gewoon Chris Deluxe aan.
1: Zet hem even extra hard aan.
0: On demand, lekker. Chris, dank je wel weer.
1: Graag gedaan.
0: Tot de volgende keer. En Jul, vanavond dus nog Bakerman natuurlijk bij ons in de studio.
2: Zeker, samen met Rani dus, hè, de meid eigenlijk die het inzingt. Ze komen met z'n tweeën, superleuk. Echt wel de pre-party van de zomer top 538 die je dit weekend gaat horen. Ja, en bij ons natuurlijk onze lieve, lieve nieuwslezeres Annemarie. Hoi. Hallo.
0: Annemarie, wat heb je zo meteen voor ons in het nieuws?
2: Nou, een nieuw onderzoek over scrollen en seksen met verrassende resultaten.
0: En die resultaten, die hoor je zo.
3: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
4: Radio 538 presenteert
3: het NK WK Voetbalkijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
4: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
3: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal kijken.
4: Vanaf dinsdag de hele week.
3: Bij Radio 538.
4: Het NK WK Voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Nu tot wel 600 euro extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon. Let's
7: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
8: Ik wil als dino.
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
11: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
17: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
20: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
19: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
21: 1 voor
13: Piratenstrand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net 5 en op kijk.
21: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
22: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
23: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
24: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
25: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
27: craving. Domino's.
28: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
31: 538 Jordi Warners.
0: Welke invloed heeft TikTok op je seks? Je hoort het zo meteen.

0: Elvis Crespo en Bailar hoorde je op 538.
1: De vrijdagavond van 538.
2: Jordi en Julia.
0: En Annemarie Bruning.
3: Ja, ik heb groot nieuws. 1 op de 7 jongeren tussen de 18 en 29 verkiest TikTok boven seks. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Climax Change. Dat is een glijmiddelproducent. Vooral vrouwen kiezen er vaker voor om eindeloos te scrollen dan seks te hebben. Nu zitten we elkaar aan te kijken nu.
0: Ik weet niet wat ik hoor.
3: Nee?
0: Nee.
3: Maar... Want jij zou het andersom verkiezen.
0: Ja, toch, tuurlijk. Ja, we zeggen, hallo, doe eens.
3: Ja, maar dan hoor je bij 4% van de mannen.
0: Echt waar? Niet waar. Echt?
3: Ja.
0: En you?
4: Wat... Ja, even lekker TikTok is wel lekker hoor. Er gaat weinig boven, even goed scrollen.
0: Ja, maar dat kun je toch op ieder moment van de dag. En seks kun je niet op ieder moment van de dag.
3: Nee, ja, nee, ja. Kijk, dat zou op zich in de praktijk wel kunnen.
4: Zou je het kunnen combineren?
3: TikTok
4: tijdens het seksen.
3: Oh, dat zou jij wel willen. Gewoon ondertussen scrollen.
4: Best of both worlds.
3: Oh, kijk, schat, leuk.
0: Ik had niet verwacht dat ik het ooit zou zeggen, maar ik denk dat onze generatie kapot is. Maar ja, wat zegt dat onderzoek nog meer dan?
3: Nou, een seksoloog zegt eigenlijk dat dit heel logisch is. Omdat namelijk zin in seks niet zomaar ontstaat. Daar moet je wat voor doen. En scrollen, ja, daar krijg je eigenlijk gewoon meteen die dopaminekick. Dus eigenlijk is het heel erg logisch. En die telefoon die helpt ons dan dus gewoon naar de kloten, kunnen we zeggen.
0: Ja, maar daar waren we al een tijdje achter, hoor.
3: Jawel, ja. Nou, fijn dat je dat dan nu bevestigd krijgt nog extra.
0: Is er ook iets in het onderzoek gezegd over scrollen, TikTokken tijdens de seks?
3: Nee, maar daar ga ik nu een onderzoekje over uitzetten. Ja.
0: Dan komen we daar misschien zo meteen nog op terug voor Julia. 538-avondshow, dus Jordi, Julia en Annemarie hier op de plek van Bas en Dylan met Miley Cyrus. Leo Kleine, maak me nou niet gek.
5: Dat is je mooi Leo Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: Miley Cyrus, End of the World.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
2: Ja, over 20 dagen is het zover. Het WK gaat dan van start. Oh, dat is toch wel leuk?
0: Zullen we even een kleine voorspelling doen? Waar denk je dat Nederland gaat komen? Of zal ik het misschien makkelijker vragen? Gaat Nederland in de finale terechtkomen?
2: Ja, ik ben echt een zieke optimist. Dus ik
3: ja,
2: denk van wel.
3: Toch, maar ja. Nee, ik hoop het ook met je mee.
2: Maar ik denk het ook echt. Ja, ik denk het echt.
3: Hebben we een goede selectie? Nee, die is trouwens nog niet bekend. Dus
2: en we hebben
3: echt
2: zo'n goede fanbase, weet je wel. Met zo'n,
0: ja, maar die fanbase die staan niet te voetballen.
3: Nee, maar die kunnen ze inderdaad wel naar de finale
2: schreeuwen.
3: Ja, maar
2: die geeft ze wel energie.
0: Ja, ja, oké, dat is waar. Nou ja, we moeten ze eerst nog even uitzwaaien. Ons team Oranje. Onder andere dus op woensdag 3 juni in de Kuip. Nederland tegen Algerije en jij kan erbij zijn.
2: Ja, dit hele weekend maak je kans dus op tickets. Hoor je de scheidsrechtersfluit voorbij komen dus dit weekend, dan bel je naar de studio. En dan kom je dan in de uitzending, dan win je dus 2 kaarten voor Nederland tegen Algerije op 3 juni in de Kuip.
0: En dit weekend betekent dus eigenlijk al vanaf dit moment. Dus vanavond, ook hier bij ons, maak je al kans op die kaarten. Nu nog niet bellen, heeft nog niet zo heel veel nut. Pas echt bellen als je de scheidsrechtersfluit voorbij hoort.

0: Mr. Sexobeat, Alexander Stan hoorde je op 538. Eigenlijk deel ik alles met mijn vriendin. Ik heb geen geheimen voor haar.
1: Oké.
0: Behalve als het over één ding gaat. Dat vind ik gewoon te intiem. Echt, echt te intiem. Ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ik zal het zo meteen eventjes opgooien. Dat en nog veel meer zo meteen.
2: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
3: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
2: En juich oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!

0: Socialdeal restaurantdeals, take one en actie bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
2: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
6: When I land my best punch, you will go down.
5: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 450 euro korting. Dereizen. Live your dreams.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
11: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
14: Boost yourself.
15: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
16: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Hey, ik kan niet werken vandaag.
16: Hoezo?
17: Sorry, het is WK.
18: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren... voor 688 euro na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 7 uur. Goedenavond, ik ben Annemarie Bruning. In Twente is een vrouw besmet geraakt met het Hantavirus. Het is een minder gevaarlijke variant dan op cruiseschip Hondius, dat meldt RTV Oost. Ze zou besmet zijn geraakt door muizen- of rattenpoep toen ze aan het houthakken was. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. Hoe het met haar is, is niet bekend. De arbeidsinspectie in Brabant heeft een echtpaar opgepakt dat ervan wordt verdacht hun dochter jarenlang te hebben uitgebuit. Het meisje moest vanaf haar 13e lange werkdagen maken op de markt, soms al 7 dagen per week. Ook moest ze stoppen met school en werd ze mishandeld. In het noorden van Marokko is gisteren een gebouw van 5 hoog ingestort. Er zijn al 15 doden geteld, ook 2 kinderen. Het gebouw staat in het centrum van Fes, waar eerder ook al een gebouw instortte. Toen kwamen er 22 mensen om. Het zorgde voor discussie over de veiligheid van de gebouwen daar. En dan nog het weerbericht. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht goed koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met maxima tot 30 graden.
5: Zo, niet mijn normaal. Ijsjes smelt ervan.
4: Nou, echt inderdaad. We hebben morgen al meerdere ijsjes nodig, denk ik. Normaal.
6: Lekker zeg. Dankjewel, Fieke. Fieke?
4: Fieke?
6: Ja,
4: echt serieus?
6: Nee, ja, maar dat komt omdat ik met Fieke een programma heb gemaakt afgelopen 4 dagen.
4: Het.
6: Was het. Dankjewel,
4: Annemarie. Maar Fieke is wel lief.
6: Fieke is hartstikke
4: lief. Ja, daarom, nee, zeker dus jullie.
6: Maar weet je wat het leuke is? Jullie zijn allemaal lief van het nieuws. Ja, dat is echt...
5: Jij bent ook heel lief.
6: Nou, okay,
5: ja, jullie zijn allemaal heel lief. Jezus, wat cringe dit. Nou,
6: en door. 50 verkeersupdate door Flitsmeister. 15 vertragingen.
5: Even knuffelen.
6: Dit zijn de drie langste. De A2 richting 70 van Bos tussen Lingenbrug en Waardenburg. 21 minuten. De A50 richting Arnhem tussen Paalgraaf en Maasbrug. 18 minuten. En de A73 richting Nijmegen tussen Haps en Dukenburg. 22 minuten. En de flitsers die krijgen van Julia...
5: We beginnen op de A4 Amsterdam richting Leiden bij Hoofddorp 15.3. De A6 Emmeloord richting Jouren bij Emmeloord 283.2. De A12 Gouda richting Utrecht bij Woerden 44.9. De A16 Breda richting de grens met België bij Breda 63.9. Ook de A16 Breda richting Dordrecht bij Dordrecht opgepast bij 42.6. En tot slot de A73 Venray richting Venlo bij Geuver. Opeens werd ik een robot.
4: Komt door die ijsjes.
5: 27.6.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
12: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: 538.
6: Jordi en Julia. Ja, zometeen gaan we het hebben over...

0: Durf jij met jouw partner te spreken over welke porno jij privé kijkt? Nou, zal ik de vraag gelijk even opgooien bij deze. Julia, Annemarie?
1: Jeetje, nou, ik weet niet eigenlijk. Kijk, we hebben het daar nooit over.
2: Nee?
1: Nee.
2: Oh, het zou me echt een worst wezen.
0: Ja, ik kreeg de vraag laatst van mijn vriendin.
1: Ja, jij krijgt die vraag echt.
0: Ja, we waren gewoon een wandeling aan het maken. En zij zegt ineens tegen mij: ja, als jij porno kijkt, wat kijk je dan? En toen zei ik eigenlijk, binnen een split second, zei ik: oh, nou, ik weet niet of ik hier wel antwoord op wil geven.
2: Waarom niet?
0: Ik vind het eigenlijk misschien te intiem.
2: Nou, en jij kijkt sowieso allemaal niet vergoren shit.
0: Nee.
2: Zo ben jij. Jawel.
0: Nee, nou, ik wist gelijk weer dat
2: dit... Toen ik van schut wil zeggen.
0: Nee, ik wist gelijk dat dit... Ja, precies. Nee, ik zei de reden uitleggen. Kijk, als je porno kijkt, dan kan het toch zomaar eens zijn dat je iets anders kijkt dan hoe jouw vriend of vriendin eruit ziet, toch? Dat doen we allemaal wel. We kijken allemaal wel eens een categorie of iets of wat dan ook. En dan heb ik het gevoel dat als ik dat zou vertellen, niet dat dat iets heel geks is of zo, maar dat dan haar onzeker zou maken. En eigenlijk zou ik het ook niet van haar willen weten. Omdat ik dan denk, ja, maar stel zij houdt van porno inderdaad waar alleen maar gasten met bruin haar en supergespierd, weet je wel. Of van 2,5 meter lang.
2: Jij doelt gewoon op grote piemels nu.
0: Nee.
1: Weet je wel waar ze aan denkt het, als jullie seks hebben in ieder geval.
0: Nee, maar dat toch. Want de volgende
2: dan
0: keer
2: zou je ineens naar beneden kijken en denken, oh ja, oeps, moet ze daarmee doen?
0: Nou, ik heb niks te klagen hoor.
2: Oh, dan moet het mannetje wel nog even melden op de radio.
0: Als jij dat kan, ja. Goed, maar nee, het gaat toch in je hoofd. Zo, stel je hebt de volgende keer met je partner heb je seks. En je weet dat hij dus porno kijkt wat totaal niet op jou lijkt. Dan gaat het toch in je hoofd spoken. Ben ik nou gek? Ben ik de enige die er zo...
2: Ja, nee, ik vind het een hele lieve gedachte gewoon dat je zo rekening houdt met je vriendin. Ja. Maar ja, ik ben hier echt een nuchter voor. Ik denk gewoon, ja, kijk lekker wat je wil. Het zal me echt een woord
1: ja, nee,
2: als,
1: dat, ja, dat heb ik ook wel.
2: Als mijn vriend lekker naar Latina's of zo wil kijken. Ja, ik snap het. Prachtig vrouwen.
0: En goed, maar nee, het gaat toch in je hoofd. Zo, stel je hebt de volgende keer met je partner heb je seks. En je weet dat hij dus porno kijkt wat totaal niet op jou lijkt. Dan gaat het toch in je hoofd spoken. Ben ik nou gek? Ben ik de enige die er zo...
2: Ja, nee, ik vind het een hele liefde.

0: Een andere haarkleur? Nee, echt niet. Totaal niet.
1: Oh. Nee. Nou, oké. Okay. Top.
0: Dus zeg het maar gewoon tegen haar.
1: Nou, bij deze Two Girls One. Goed, nou, de vrijdagavondshow is los hoor. Jordi, Julia en Annemarie.
2: Maar wacht, Jordi. Ja. Zou je zeg maar jouw zoekgeschiedenis op de radio vertellen voor 1000 euro? Zou je het doen?
1: Ja, nog niet voor 1 miljoen, denk ik.

0: vrijdagavond. Jordi, Julia, Annemarie hier op de plek van Bas en Dylan. En deze staat op nummer 303 dit weekend.
1: De Zomer Top 538.
0: Je hoorde Kevin Little en Turn Me On. En die gaat dus dit weekend ook voorbij komen in de 538 Zomer Top. Nee, andersom. De
2: nou, doen we
0: maar
2: even, Jordi.
0: Zomer Top 538. De Zomer Top
2: 538. Zomer Top 538, ja. Ja, ja, door dit nou ja, eigenlijk lange, zonnige Pinkster Weekend even goed te vieren, dachten we, ja, dat gaan we gewoon doen met nou ja, goede muziek. En daarmee officieel dus de zomer aftrappen. Heb jij een favoriete zomerliedje? Als, je, ja, als jij nu denkt aan de beste zomerplaat.
0: Nu kom ik niet. Ik heb een blackout. Summer Jam.
2: Oh ja, Summer Jam. Ja, dat krijg je gewoon zomer.
0: Dat is de ultieme, toch?
2: Ik dacht ook wel.
0: En jij?
2: Ja, ik dacht, we wilden wel vragen. Vraag het even terug.
0: Ja, ja.
2: Ja, ik ga absoluut voor Boten Anna.
3: Oh, dat is een hele andere. Ja, nou, dat laat misschien mijn leeftijd iets meer zien. Maar Pieter André, Mysterious Girl. Daar ga ik ook altijd heel goed op.
0: Mysterious Girl, one of that. Ja.
2: Heerlijk.
0: Leuk, heel leuk.
2: Lekker terug in de tijd.
0: Dit weekend hoor je dus alleen maar zomermuziek. Terwijl het buiten rond de 30 graden is en we heerlijk liggen te bakken, kun je 538 aanzetten met de Zomertop 538. Vanaf morgen vroeg.
2: Maar, ja, 6 uur. Ik zit dan wel even te denken, maar het zou wel leuk zijn als je dan wel even Boten Anna aanzet, toch?
0: Als in nu, as we speak.
2: Ja, waarom niet?
3: Ja, dus niet Summer Jam, maar Boten Anna dan.
2: Ja, ja,
0: ook gelijk je eigen voorkeur.
2: Dat is wel duidelijk hier. Zo, wel duidelijk wie de baas is.
3: Zo erg.
0: Ja, ik ga het zeggen. Ja, luister maar naar Julia, anders krijg je er langs. Is dat dan, dat is niet de Gebroeders Co-versie, toch, Marco?
2: Ja, die is ook leuk. Captain Boots.
0: Zullen we gewoon Bas Hunter?
2: Ja.
0: Ja, wil je Bas Hunter?
2: Heerlijk.
0: Ja, bij deze.

0: Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe hoorde je op 538. En Annemarie, zometeen met nieuws.
1: Ja, ik heb de tip waarmee je beter kunt presteren.
0: En op welk vlak?
1: Ja, dat hoor je zo.
2: Welkom bij Radio 538. Altijd, overal, helemaal voor jou.
3: Begin je dag met een lach.
2: De 538 ochtendshow.
3: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
4: Ja, eigenlijk kan iedereen Harry Mens daar doen. Florentien, jij is Harry Mens daar.
5: Hallo.
2: Haal alles uit je middag met Frank en Iren.
6: Van harte welkom. Dit is de 538 middagshow.
2: En begin je weekend met Edwin Evers.
7: Richting het weekend. Tot 6 uur is dit Evers en Co.
8: Oh, en trouwens, deze week ben je ook op vakantie.
2: Naar Ibiza. Dit is Radio
9: 538. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
12: Hey, jij daar.
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 450 euro korting.
13: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Heb jij ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
17: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
19: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
21: Hebbes.
20: Kijk op ben.nl.
19: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
22: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
23: Gek

0: Vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: 538. Jordi en Julia.
9: Waar Schelde goed voor is, dat hoor je zo in het nieuws. Eerst

0: Kensington en Living For.
1: De vrijdagavond van 538.
2: Jordi en Julia.
0: En Annemarie Bruning.
3: Ja, een lekker potje schelden, dat kan ervoor zorgen dat je werk beter doet. Uit onderzoek blijkt dat als je gewoon even lekker gaat vloeken, dat je prestaties dan beter worden. De onderzoekers die lieten mensen een soort zware inspanning doen. Want dan denk je, hoe kom je hier aan? Weet je, hoe meet je dit? Dus ze lieten ze een zware inspanning doen. Een soort zelfgekozen scheldwoord mochten ze dan herhalen tijdens die inspanning. Dus niet een neutraal woord, het moest echt een scheldwoord zijn. En dan gingen ze kijken of die mensen dus inderdaad beter presteerden. En dat was,
4: wanneer is iets een scheldwoord? Maar je kan alles een scheldwoord maken.
0: Maar er zit een verschil tussen vloeken en schelden. Vloeken is alles wat met God en zo te maken heeft.
3: God voor de Godver,
0: ja,
3: Godverdomme
0: en dat soort dingen.
4: Wel lekker.
3: Ja, nee, zeker.
0: Voelt gelijk ook illegaal, want dan doen ze allemaal goed. En schelden, dat is in principe gewoon alle woorden eromheen.
3: Kut.
4: Ja. Maar ook gewoon soepkip.
0: Ja,
3: nou, als dat voor jou een scheldwoord is,
4: dat is toch zo'n lekker woordje. Soepkip.
3: Kennen jullie mensen die dat zeggen?
0: Nee.
3: Ik ben een soepkip. Ja, nee, vind ik super.
0: Sorry, maar schelden dan...
3: Laat ik even testen als zij soepkip zegt of ze dan... Ja, misschien kunnen we iets van een, weet ik veel, een squatter of zo. Iets lunches.
0: Ik kan wel even een glas naar je hoofd gooien. Ja,
3: kijk of ze het beter kan vangen.
4: Mij eindelijk uit, Jordi.
0: Nee, maar ik scheld heel veel. Ik scheld echt, echt.
3: Jij scheldt echt heel veel.
4: Maar wat vind je
3: de lekkere woorden dan?
0: Nou, er is één woord dat kan ik niet op de radio gaan vertellen. Daar schaam ik me ook voor dat ik dat woord gebruik.
3: Okay. Ja, dat kan
0: daarvan
3: echt niet.
0: Heb ik ook trouwens wel de afspraak met mezelf. Dat zeg ik niet in het openbaar waar andere mensen bij zijn.
4: Ja. Iedereen weet ook welk woord je nu bedoelt.
0: Tenzij ik weet dat andere mensen het ook doen, dan hebben we een soort van groepje met elkaar.
4: Ja, wat soort... is
3: dit? Wat erg is dit?
4: Alsof we acht zijn, man.
0: Nee. Ja. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Dat is een woord dat ja, sorry, maar dat komt er zo lekker uit. Ja, dus, dat is het K-woord.
3: Nee, dat snap ik. Maar heb je ook een tweena beste misschien? Dat je denkt van, oh, die is ook lekker. Of is dat dan niet zo lekker?
4: Het is gewoon heel lastig om hierover te praten als radio-dj. Want ik denk dat als wij gaan schelden op het werk, dan wordt het niet
0: zeker.
4: Gewaardeerd.
0: Zeker, nee. En wat ik ook zo naar vindt, is dat woord zo lekker allitereert. Terwijl het een verschrikkelijk woord is. Zeg maar.
3: Ja.
0: Er zit een verschrikkelijke lading aan. Maar als ik echt thuis met mijn kleine teen stoot, of er gebeurt iets gewoon wat niet had gehoeven, valt iets uit de kast of zo, ja, dan kan ik zo laaiend worden.
3: Maar doe je dat dan ook in de sport?
4: Doe dan voortaan gewoon, als jij je teen stoot, dan zeg jij, soepkip!
0: Nee, soepkip, dat komt niet zo lekker. Dat valt er niet zo hard uit. Dat is niet zo goed. Maar goed. Maar het is, ja, schelden is dus positief eigenlijk.
3: Ja. Dus ook als je bij het sporten nou denkt, ik moet nog net even tot het gaatje, dan ga je dus, soepkip. Hoor ik. En dan, dan ga je echt nog beter.
0: Ja. Het is weer een wetenschappelijk onderzoek. Je hebt weer geleerd bij deze 538 vrijdagavondshow met Jonas Blue, Edge of Desire, na CNCO en Little Mix.
3: Soepkip.

0: Jonas Blue en Age of Desire.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken.
0: Vanaf dinsdag is het zover. 6 kandidaten gaan in de studio bij 538 zo lang mogelijk naar WK voetbalwedstrijden kijken. De hoofdprijs is 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen.
3: Ja, het is echt zo bizar wat voor voorbereidingen hier bezig zijn op dit moment. Er is een heel team, de woonkamer tussen haakjes van de deelnemers aan het inrichten. Nu de grote beruchte bank waar zij dus dagenlang, urenlang naar WK voetbal moeten gaan kijken. Dat wordt allemaal nu opgebouwd. Ja, het is echt wel iets bijzonders wat er gaat gebeuren. De deelnemers zijn Jarno, Tabita, Senna, William, Daan en Mitchell. Mocht je alvast een beetje willen weten wie zij zijn, check even de Instagram van Radio 538. Daar zitten we met wat voorstelvideo's. Dus dan weet je een beetje wat je kan verwachten komende week.
0: En je denkt, oké, ze moeten non-stop naar het WK kijken. Zeg maar, al die wedstrijden die Nederland gespeeld heeft. Is dat dan zo zwaar? Nou ja, op zich misschien niet te zwaar, zijn ze. Maar ja, ze worden ook nog wel qua kennis op de proef gesteld op sommige momenten. Soms wordt het ze misschien ook moeilijker
3: gemaakt. Ja, en gewoon dag en nacht, hè?
0: Dag en nacht. Dus ja, er staan nog wel wat dingetjes voor volgende week nog op de planning. Wat de kandidaten zelf ook als verrassing gaan meemaken. Het wordt echt een hele spannende week om mee te gaan maken. Om die kandidaten beter te leren kennen. We hebben ze inmiddels voorgesteld inderdaad op de radio. Dat kun je ook terugvinden op Instagram op 538 of 538.nl. En ja, de slaapkamers worden nu gebouwd. De banken worden neergezet.
3: Ja, en dan denk je slaapkamer. Zo, ze mogen de hele nacht slapen. Nee, het gaat echt om 3 uurtjes per nacht.
0: Het wordt een pittige week voor de kandidaten. Maar ja, wel met een hele flinke hoofdprijs. 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen. Vanaf dinsdag het NK WK voetbal kijken hier op 538. Armin van Buuren, Dream a Little Dream. Hoor je naar Alex Warren.

0: Alex Warren, Fever Dream. Het is de vrijdagavondshow. Jordi, Julia, Annemarie hier op de plek van Bas en Dylan. En dan natuurlijk traditiegetrouw ook gewoon kip of ei.
1: Met vandaag de vraag, wat was er eerder? De zonnebril of zonnebrand?
0: Oh, leuk. Dus de zonnebril of zonnebrand. Oké, nou, de vraag aan jou dus. Welke van de twee was er eerder? Stuur je antwoord in via de 538-app. Maak je kans op 50 prijzenpakket.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Sinds 1999.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En

0: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken lekker.

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: Mijn maat is occasion maat bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op kijk.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
10: craving. Domino's. Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equans zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie, energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equans.nl.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: 538 Nieuws.
16: 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Annemarie Bruning. Het is weer druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er staan tientallen mensen voor de poort voor wie nog geen plek is gevonden. En dat is opmerkelijk, want Ter Apel werd vannacht uit de brand geholpen door het Drentse gieten. En ze willen dat komende nacht ook weer doen, maar er is geen hulpverzoek gedaan. RTL heeft uitgezocht wat er gebeurt met mensen die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra. Ze krijgen meestal een boete of helemaal geen straf. RTL keek naar het geweld van de afgelopen 2 jaar waarbij 175 mensen werden opgepakt. En daarvan werden er maar 16 veroordeeld. En de vakbonden dreigen met acties op Schiphol. Ze willen dat een beveiligingsbedrijf daar binnen een week een lijst met 10 problemen oplost. Bijvoorbeeld met de roosters. Zo klaagt het personeel dat een vrije dag maanden van tevoren moet worden aangevraagd. En dan nog het weerbericht. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. En morgen gewoon weer een lekker zomerse dag in de lente. En wordt het zelfs 30 graden op bepaalde plekken. Tot zover het nieuws op 538.
18: Brenger van goed nieuws, Annemarie. Dankjewel. Krijgen de situatie op de weg op dit moment 6 vertragingen. Dat is op de A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal Zuid en Nederlandse grens 15 minuten. Dan de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 10 minuten. En de A27 richting Utrecht tussen Lexmond en Everdingen 11 minuten. En de flitsers die krijgen van Julia.
19: We beginnen op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Apkoude 38.1. De A4 Amsterdam richting Leiden bij Hoofddorp 15.3. De A9 ook maar richting Haarlem bij Heiloo staat bij 68.0. Dan de A16 Breda richting Dordrecht bij Dordrecht opgepast bij 2. 40.6. En tot slot A73 Venray richting Venlo bij Reuver op de rem bij 27.6.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl.

0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: 538.
4: Jordi en Julia.
3: En zometeen in kip of ei antwoord op de vraag: wat was er eerder?

0: Avicii, Sandro Cavazza, Without You. En in kip of ei antwoord op de vraag. Wat was er eerder?
1: Microfoon aan.
0: Dat gaan we nog even één keer opnieuw doen. Ja, dit was slordig voor mij. Ik had jouw microfoon nog niet aanstaan. Zullen we hem nog één keer doen?
1: Zullen we doen?
0: Een kip of ei de vraag. Wat was er eerder?
1: Zonnebril of zonnebrand?

0: kandidaat Abdel aan de telefoon. Goedenavond, Abdel.
1: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Heb je nog leuke weekendplannen met die heerlijke temperaturen buiten?
1: Jazeker, terrasje pakken.
0: Oh, lekker zeg.
2: Lekker. Ik vind het ook zo mooi. We zijn zulke typische Nederlanders met z'n allen. Weet je, één keer mooi weer. Altijd weer bij iedereen. Weet je wel, meteen over het weer beginnen. Helemaal blij. De hele dag aan iedereen vragen. Gewoon lekker weer, hè?
0: Ik heb alweer geklaagd over dat het te warm was buiten.
2: Ja. Oh, we zaten inderdaad vanmiddag één tel buiten de redactievergadering te doen. En dan is het eindelijk mooi weer in Nederland. En dan zegt Jordi na 5 minuten. Nou, ik smelt weg, hoor. Ik ga naar binnen. Ik ga in de airco zitten.
0: Ja, guilty. Goed, Abdel, we kunnen nog heel lang over het weer door gaan praten, maar laten we het eventjes hebben over kip of ei en dan de vraag, wat was er eerder, zonnebril of zonnebrand? En voordat we het antwoord van jou willen weten, gaan we eventjes beginnen met de zonnebril. Zonnebrillen verschenen commercieel dankzij Sam Foster met goedkope modellen op Amerikaanse boulevards. Hollywoodsterren die maakten zonnebril later extra populair tijdens zonnige buitenopnames. Zonnebrillen worden niet alleen voor de zon gebruikt, maar ook tegen sneeuwblindheid in de winter. En dan zonnebrand. Moderne zonnebrand ontstond dankzij apotheker Benjamin Green. Een bescherming voor militairen in tropische gebieden. De naoorlogse strandcultuur maakte zonnebrand snel populair bij vakantiegangers wereldwijd. Sommige zonnebrand bevat ingrediënten afkomstig uit huidproducten voor dieren. Weet je dat ook gelijk weer? Abdel, wat denk jij wat er eerder is? Een zonnebril of zonnebrand? Sorry, Abdel? Wat denk jij wat er eerder is?
2: Abdel is?
1: Een zonnebril.
0: Een zonnebril. Nou, de balans opmaken. De zonnebril komt uit 1929 en de zonnebrand komt uit 1944. Dus de zonnebril was eerder.
1: Hey! Top man.
0: En dat betekent, Abdel, dat je er vanoor gaat met het 50 prijspakket.
1: Yes, top.
0: En nog een heel fijn weekend en terrassen.
2: Ja, geniet van het zonnetje, hè?
1: Ja, ja,
2: lekker weer.
0: Lekker.
3: 538 Favorite. Shakira en Burna Boy.

0: Teddy Swim, Stones and I and Gone, Gone, Gone.
1: Met 538 daar, Nederland-Algerije.
2: Ja, dit hele weekend maak je kans om erbij te zijn. Hoor je de scheidsrechters fluit, dan bel je naar de studio. Kom je dan in de uitzending, dan krijg je 2 kaarten voor Nederland tegen Algerije op 3 juni in de Kuip. Ja, en die scheidsrechters fluit, die hoorde je net.
0: Dus hallo, spreken wij met Otte?
3: Jazeker, goedenavond.
0: Als jij normaal gesproken naar het voetbalstadion toe gaat, naar welke wedstrijden ga je dan kijken?
3: Ja, eigenlijk Feyenoord.
0: Feyenoord? Oké, okay, ja, dus dan scheelt het wel dat het in de Kuip is.
3: Ja, zeker. Ja, dat scheelt
0: het. Otte, heb jij er vertrouwen in?
3: Het mooiste stadion van Nederland. Ja, ja. Zeker. Ja,
0: ja, ja. Ja, gaan we in de finale komen?
3: Oké.
0: Okay. Nee, ja, dat vraag ik jou.
3: Het zou leuk zijn, hè?
0: Ja, het zou zeker leuk zijn. Hey Otte, ja. Laten we het gewoon lekker kort houden, want jij zit ook in spanning te wachten. Otte, gefeliciteerd!
2: Hoppa!
3: Lekker hoor.
2: Je wint 2 kaarten voor de uitzwaaiwedstrijd Nederland-Algerije woensdag 3 juni in de Kuip. Wie ga je meenemen?
3: Ja, super blij mee. Mijn zoontje.
0: Ja, leuk man. Wat tof.
3: Ja, super leuk.
0: Jij en je zoontje zijn erbij 3 juni in de Kuip. Heel veel plezier daar en goed juichen, hè? Want ze moeten natuurlijk wel gaan even opgewarmd worden.
3: Komt toch. We schilderen ze naar de finale. Komt
0: kijk, hoppa. Precies. Dat is zin zo. Otte, fijne avond. Fijn weekend.
3: Ja, bedankt. Hetzelfde. Doei.
0: 5:08 vrijdagavond.

0: Jojo en Lady hoorde je in de vrijdagavondshow op 538.
1: Hey, wij zitten net altijd eigenlijk een beetje te voorspellen. Gaat het Nederlands elftal de finale halen? Er komt een bericht binnen van Rico. Die zegt, leuk feitje over Oranje. Telkens als Shakira het WK-themalied maakt, eindigt Nederland in de finale.
0: Ja.
1: Maar is ook natuurlijk wel, ook zo. Tijdens Waka Waka in de finale met tegen Spanje.
0: Het is ook wat Rico zegt, telkens als Shakira het WK liet. Dat is nog maar één keer.
1: Ja, okay, dat is wel echt waar. Maar laten we die theorie gewoon volgen. Want Shakira maakt dit jaar ook het thema WK liet. Die Die, het is de favorite ook deze week. Toch? Misschien. Ja,
2: is het gaat goed komen.
0: En de vorige keer zijn we ook echt daadwerkelijk geëindigd in de finale. Ja.
1: Maar het is wel leuk als we dan nu ook echt winnen.
0: Ja, dat zou echt
1: heel
0: zijn.
1: Mooi zijn. Ja.
0: Zometeen hier in de studio. De man die, ik denk wel, garant staat voor zomer, voor beach vibes, voor heerlijke DJ-sets. Bakermat!
1: Heerlijk.
0: Zometeen hier live.
3: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen. Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets. En juich Oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
12: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
13: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
16: Is dit allemaal van jou?
17: Alleen de belangrijke dingen.
18: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
19: Allsafe geeft ruimte.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: 538, Jordi Warners.
10: Met zometeen Bakermat en Rani in de studio. Eerst alleen.

0: 538, Justin Jackstel en Turn the Lights Off. Je zou maar in mei een track uitbrengen waarvan andere mensen zeggen, volgens mij is dat echt het perfecte zomernummer. En dan kom je op een gegeven moment in een weekend in mei aan, waarbij het 30 graden is. Dat moet een cadeautje zijn, denk ik. Ik heb het over nieuwe muziek van Bakermat. Lodewijk hier in de studio samen met Rani ook, die ook op die track staat. Welkom.
1: Gezellig.
2: Dankjewel.
0: Extra grote smaal op jullie gezicht, omdat het dan dit weekend ook 30 graden is en die track daar perfect bij past die jullie hebben uitgebracht. Of...
3: Ja, zeker. En omdat de track het hartstikke goed doet tot nu toe. Dus, ja. En dan werkt het mooie weer zeker mee.
0: Ik moet zeggen, Bakermat, Lodewijk, je zit nog aardig fris in de studio voor iemand die net, hoorde ik, 6,5 uur in een auto zonder airco vanuit Frankrijk terug naar Nederland is gereden.
3: Ja, klopt. Klopt. Nee, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja. Ondanks die omstandigheden.
0: Ja. Ramen open en gewoon gaan was het.
3: Precies. Ja. Ouderwets.
0: In Frankrijk heb je ook gedraaid. Hoe was het? Waar heb je gedraaid? Wat moeten we dan voor ons zien?
3: Gisteren in Lille voor een groot studentenfeest, festival. En het was geweldig. Dus dan ga je ook met een lekker gevoel weer naar huis. Ja.
0: Nou kennen wij jou al eigenlijk heel lang. Je hebt natuurlijk die gigantische doorbraak heeft gehad One Day vandaag. Waardoor iedereen in Nederland letterlijk met jou kennis maakte. Als jij terugkijkt naar die tijd en waar je nu staat. Er zitten flink wat jaren tussen. Ben jij een hele andere Lodewijk, een hele andere Bakermat nu dan toen? Of?
3: Ik denk qua stijl misschien wel. Ik maak net iets andere muziek. Maar ik weet niet. Ik hoor zelf altijd wel als ik het zelf heb gemaakt. Dus ik vind nog steeds dat mijn muziek wel mijn eigen stijl heeft en dat nooit zo heel groot aan verandering onder heeft geweest. Maar ja, I Love Life en vandaag vind ik nog wel een verschil in zitten. Maar ik maak ook nog steeds wel nummers zoals vandaag.
0: En dit weekend een hele bijzondere show. Thuishaven, dat is in Amsterdam. Eigenlijk een van jouw weinige Nederlands shows, geloof ik.
3: Eén keer per jaar doe ik.
0: Ja, één keer per jaar.
1: Oh, en dan heb je dit weer, hè?
3: Ja, dat is wonder.
1: Echt mazzel. Ja. Mag ik nu een hele random vraag misschien, maar hoe ben je op de naam Bakermat gekomen? Ja, ik heb opeens een goede vraag.
2: Ja, weten.
3: Ik heb helemaal geen romantisch antwoord daarop. Want het was gewoon, ik had een naam nodig. Ik moest het invullen op YouTube. Artiestennaam, ik had geen artiestennaam. Ik dacht, Lodewijk Fluttert, niet zo catchy. En toen pakte ik gewoon een boek. Dacht ik, eerste woord dat ik mooi vind, die pak ik.
1: Als er poep had gestaan, had je
2: hem vergeten.
3: Dat is mooi.
0: Oké, dan dus dit weekend Thuishaven zondag. Dat is een circusshow bij jou. Eigenlijk zijn al jouw shows niet echt standaard shows te noemen. Maar wat ga je zondag uit de hoge hoed toveren?
3: Nou, dat is een line-up met allemaal feel-good house music DJ's. Die dat allemaal in ieder geval spelen. En waar ik zelf fan van ben. Dus de stijl van de hele dag is gewoon hele vrolijke house muziek. Zonnige house muziek. En ik speel zelf altijd met live saxofoon. En dat is gewoon een mix van soul, funk, gospel. Alles door elkaar. En dus het is wat dat betreft een heel bijzonder event. Er zijn nog tickets.
0: Oh ja?
3: De laatste paar. Oeh. Dus als je erbij wil zijn, dan is het je laatste kans om nog tickets te kopen.
0: Tickets kopen, ja. En naast jou zit Rani, ook welkom hier in de studio.
2: Ja, lekker.
0: Ook geen onbekende in de playlist of op de radio. We hebben jou meerdere keren inmiddels wel voorbij horen komen op nummers van Sam Veld, David Guetta. Je maakt je eigen muziek natuurlijk ook. En nu sta jij dan op de track van Bakermat. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Hoe het tot stand is gekomen? Lodewijk stuurde mij de demo. En ik hoorde die en ik dacht, wauw, hier word ik meteen super blij van. En het voelt helemaal als zomer. En ik vond de vocals, zeg maar de melodielijnen, pasten helemaal bij mij. Toen ben ik naar Twente gegaan. Ja. En toen hebben we het opgenomen. Ja. En binnen een dag stond het erop en was het helemaal klaar.
1: En Bakermat, hoe kwam jij dan bij Rani?
3: Nou, ik ken Rani natuurlijk wel sowieso als zangeres. En ik zocht iets, een stem die gewoon heel powerful was, maar wel mooi. Dan is Rani de perfecte kandidaat. Dus nou, het was ook, soms heb je een soort van zangeres of zanger in gedachten en dan wil die niet of wil ze niet. En dan is het een heel proces om nog alsnog die stem te vinden. Hier was meteen raak, gewoon meteen. En ook in één dag opgenomen en in één dag gewoon heel die plaat afgemixt en klaar.
0: Ik ga ervan uit dat hij zo meteen in jouw set zit, toch?
3: Ik hoop er mee.
0: Ja, top. Ja. Mag ik jou dan vragen om achter de DJ-booth hier in onze studio plaats te gaan nemen? Je kan meekijken op TV538, natuurlijk op 538.nl. Dan gaan wij de zomer van dit weekend, eigenlijk een beetje de pre-party van die zomer top 538 die morgen van start gaat, hier in de studio bij ons. Mag ik een groot applaus voor

is vrijdagavond, 5:30. Jordi en Julia hier met op dit moment voor een echte zomerse DJ-set Bakermat hier in de studio. Zie je het als een beetje de pre-party van de zomer top 5:30. Morgen vroeg om

0: natuurlijk ook vanwege de nieuwe track I Love Life, die aan het begin van de set gedraaid werd. Lodewijk, ontzettend bedankt man. Echt top.
1: Ja,
0: en Rani ook, thanks dat je er was. Superleuk gehad. Joel,
1: ja?
0: Was hem weer.
1: Was hem weer.
0: Ik blijf nog even een uurtje hangen. Voor de weekendmix natuurlijk.
1: Ja, blijf ik wel even bij. Geef ik je even een wijntje.
0: Ah, dat vind ik gezellig. En dan morgen ben jij natuurlijk om 12 uur ook weer met Martijn Legrau op de radio te horen.
1: Zeker. En natuurlijk de zomertop 538 vanaf morgenochtend 6 uur.
0: Tot.

0: realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanaf maandag 9:30 bij Net5 en op Kijk.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer!
4: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Vertrouwd sinds 1999.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu twee stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
10: Boost yourself.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof. Garage voor alle merken.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl. Oranje.

0: 538 Nieuws.
1: 9 uur.
2: De Haagse politie houdt Scheveningen scherp in de gaten met Omroep West. Op social media wordt opgeroepen voor een illegaal feest dat liep eerder uit op rellen. Een journalist op X ziet dat iedereen die bij het strand uit de tram stapt wordt gecontroleerd. Er zijn al zeker 2 mensen aangehouden. Bij een controle op de A4 in Zuid-Holland is een busje onderschept met 600.000 illegale sigaretten. Ze kwamen vermoedelijk uit Bulgarije. De bestuurder is de vrouw uit Den Haag. Ze moet binnenkort naar de rechter of een forse boete betalen voor smokkel. Bij haar thuis werden trouwens nog meer sigaretten gevonden. President Trump is dit weekend niet bij de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. op de Bahama's. Hij had er graag bij willen zijn, maar hij heeft een andere afspraak. Met Amerika. Op social media zegt hij dat het landsbelang voorgaat. Hij heeft belangrijke overheidszaken te doen. Wat precies, dat zegt hij niet. En Max Verstappen lijkt weer terug bij af. Hij had de vorige race een opleving, maar zette in de training in Canada de 5e tijd neer. De Mercedes en Ferraris waren sneller. Het enige waar Max hoop uit kan putten is dat hij wereldkampioen Lando Norris achter zich liet. Later vanavond is de kwalificatie voor de sprintrace. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En dit was het nieuws op 538.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen. Live your dreams.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
7: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
10: It's playtime.
11: Easy Toys.
10: It's playtime.
11: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.

0: bar bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu, voor maar 2 euro, bij Burger King.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

Deze. Tiesto, Tears for Fears en Rule the World hoorde je in de 50 Weekend Mix. Vanaf dinsdag begint het NK-WK voetbal kijken. 6 kandidaten maken kans op 20.000 euro en een jaar lang boodschappen doen. Je checkt natuurlijk alles op 50.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl. Ik wil
2: sneller. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HADX.nl.
4: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: De hits van 538, overal in Nederland.
7: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
6: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
7: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on tour.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
10: Nu bij Vibra. Das Dierglasreiniger Kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
11: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress... Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
18: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
6: 538 Nieuws.
19: 10 uur.
20: Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, de WW en de VIA.
3: Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep, dat zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. 2 jaar geleden stortten de hellingbanen van de garage van een ziekenhuis in Nieuwegein in, maar die garage is nu weer open. Het ziekenhuis is blij dat mensen weer vlakbij kunnen parkeren. RTW Utrecht ziet dat mensen er volop gebruik van maken, maar niet iedereen durft zijn auto op een hogere verdieping te zetten. En de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar is druk bezig het beleid van zijn voorganger Viktor Orbán ongedaan te maken. Zo heeft hij een besluit teruggedraaid om uit het internationaal strafhof te stappen. Magyar kijkt ook naar de minder grote zaken. Hij wil dat Hongarije weer meedoet met het Songfestival. Orbán vond dat te gay. Het blijft vannacht droog en het koelt af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En dit was het nieuws op 538.
19: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
21: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
22: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
21: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
24: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
24: Joehoe!
25: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
24: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
26: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
27: Welkom bij de verfzaak.
26: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
28: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
27: Welkom bij de verfzaak.
26: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
29: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
30: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
31: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
32: 538.
33: Martin Garrix.
34: Yo, Martin Garrix hier. En het is weer tijd voor een uur vol met mijn favoriete muziek van dit moment op Radio 538.

0: Deelsteek 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed. Thanks, Bo.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
7: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden.

0: in sportvoeding.
1: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: It's playtime.
19: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
20: Zomerse topdeals bij Van Halen. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanhalen.nl. Van Halen, omdat we van schoenen houden.
21: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
22: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
23: Even proosten, even borrelen, even sparren.
11: Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
22: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
16: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
25: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
26: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
25: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
27: Daar zit Sophie.
28: Hi.
27: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
28: Met Sophie.
27: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
29: Jongens, eten!
30: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
31: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
32: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
33: 538 Nieuws.
34: 11 uur.
35: In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en €100.000 gevonden. Een zwemleraar uit Sint-Oederode, die jarenlang kinderporno verzamelde, hoeft van de rechter niet meer de cel in. Man heeft een stoornis en de behandeling is meer op zijn plaats, is de redenering. Man had tienduizenden foto's waarop kinderen stonden en honderden video's. Hij downloadde ze en maakte ze niet zelf. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. Emiel Roemer, de gouverneur van Limburg, heeft deze zomer een bijzonder vakantiebaantje. Hij wordt DJ op een metalfestival in Maastricht. Tegen regionale media zegt hij dat hij een enorme metalfan is. Het is niet zijn eerste DJ-klus. Een paar jaar geleden draaide hij ook al eens onder de naam Rumoer met Roemer. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Tot 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En dat was het nieuws op 538.
36: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
37: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
38: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: 538. Sunnery and Brian.
3: Vrijdagavond live vanuit de catacombes van de lekkerste clubmuziek en de beste weekend vibes. Ik ben Sunnery James.
4: En ik ben Ryan Machano met 100% dansgarantie.
5: 100?
4: Ja, ja, sowieso.
3: Oké, okay, laten we het zien. Laten we dan gelijk onze dansvloer openen met Frankie Risardo en Shinjuku. Luister naar 538.

0: Dit is Radio 538 op je vrijdagavond. Je hoorde Karin Kaas en Zico met Samba.
1: Sunny James ben ik trouwens.
0: En Ryan Machani hier met de lekkerste BPM's.
1: En hoe was jouw week, Ryan?
0: Ik heb

0: op jouw vrijdagavond hier op 538 uur. Camel Fat, Josie Junt en Kuda met So Good op, ja.
1: Ja, 538 gewoon, hè. Dit hoor je alleen op Radio 538.
0: Met Sonny James en...
1: En Ryan Marciano ook op 538.
0: Ja, dat is de vaste traditie op vrijdagavond. En als we het over de tradities hebben, dan hebben we het ook over onze Triple H-track die Ryan weer gaat aankondigen.
1: Ja, ja. Eigenlijk wil ik gewoon even van mij naar jou, wil ik jou meenemen naar 2012. We gaan terug in de tijd.
0: Oh, wauw.
1: Morgen draaien we ook in de Pacha op Ibiza. En weet jij nog dat wij met Eric Morillo daar toen stonden?
0: Ja, dat weet ik nog, ja.
1: En deze plaat doet me zo erg aan die avond denken.
0: Nou, ik ben echt benieuwd.
1: Lucas Aoki, Raul Vidal met Joy op 538. Sonnery en Ryan.

0: Een track van onszelf.
1: Sonnery James.
0: En Ryan Machano met Inner City en Good Life. Zometeen zijn we bij je terug met onder andere Nicky Summers en Meta Boy.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert Chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
8: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
14: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
15: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
17: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
17: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
19: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
20: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
21: Big deals bij Keukenconcurrent.
20: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
22: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: Ja,
0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: 538. Sunnery en Ryan.
6: Welkom terug op onze dansvloer. Vergeet je werkweek

0: weer gebeuren.
1: Yes. We hebben een lekker weekend voor de boeg. Hopelijk jij thuis of in de auto of waar je bent dan ook. Laat hem alvast wat lekkerder maken met Paper Water en Close to You.

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per 1 gratis.
4: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.

0: zoeken. Ben je erbij? Dance Department. Morgenavond, 9 uur, Radio 538.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ebed toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
2: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl,
4: deals. Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
0: 538 Nieuws.
5: 12 uur.
6: Opnieuw gaan er asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel naar Stadskanaal. Aan het eind van de avond kwamen er 2 bussen bij het aanmeldcentrum om de asielzoekers op te halen. In Stadskanaal heeft het Rode Kruis 80 bedden klaarstaan. Eergisteren gingen er zo'n 50 mensen uit Ter Apel naar Stadskanaal. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via sociale media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugsmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en €100.000 gevonden. Max Verstappen start morgen bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was in zijn Mercedes de snelste en start dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten op stuiterde. De sprintrace is morgen en de echte race zondag. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538.
7: Lucas en Steve.
8: Yo, welkom bij een nieuwe Lucas en Steve Radio hier op Radio 538.
9: Het is vrijdagnacht.

voorproefje van wat we gaan draaien allemaal. Nieuwe Chris Avantgarde komt eraan. We hebben ook drie hele dikke social requests waar je op hebt kunnen stemmen. Dat hoor je natuurlijk later in de show. Natuurlijk ook een nieuwe Artist of the Week. En ook Sony Federa komt voorbij. Dus even een voorproefje, er komt natuurlijk nog heel veel meer. En we gaan beginnen met Zurb. Je weet wel, die gozer van Mwaki. Mega hit 2 jaar geleden. En nu bundelt hij zijn krachten met 24K Golden. Fast Friends hoor je hier op 538. Lucas en Steve Radio.

Volok met Like Ice. Dan nu tijd voor de Artist of the Week. Ja, en dit is, die draait ook alweer een tijdje mee, hoor. Maar echt wel een van de nieuwere namen, moet ik dan zeggen, die wel even een spotlight verdient. Want deze man die gooit alleen maar dikke platen de hele tijd. Nu heeft hij weer een nieuwe, die heet

Hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up.

Guetta en El Figo. Wij nemen alvast afscheid van je. Wij staan trouwens op het punt om te beginnen aan onze tour in Azië. Daar zijn we 3 weken lang in, waar gaan we allemaal naartoe? Meerdere shows in Indonesië, Thailand, Zuid-Korea. Wat hebben we nog? Singapore. Ja, even een greep.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het in Ter Apel te druk is. Eergisteren gebeurde dat ook al. Het gaat om ongeveer 80 mensen die in de loop van de ochtend weer teruggebracht worden. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn 4 mensen om het leven gekomen. 90 mijnwerkers zitten vast. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er werd in de mijn ineens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Toen waren er 250 mijnwerkers onder de grond. De meeste konden naar boven komen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep. Het zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Max Verstappen start de komende dag bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was als een Mercedes de snelste en staat dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen dus en de echte zondag. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En dat was het nieuws op 538.